0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost. Thuis in de...

nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. De clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Die temperaturen, die hoge temperaturen, die schieten van links naar rechts natuurlijk. Dinsdag 11 augustus, goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: De droogte is vanochtend toch wel weer ons belangrijkste thema.
3: Ja, want water onttrekken mag op steeds meer plaatsen niet meer. En pontjes gaan steeds meer uit de vaat.
2: De bouwers van bloemencorso-wagens, Sint-Jansklooster staat op het punt van beginnen natuurlijk, kijken toch met enige zorg naar de dahlia-oogst.
3: Maar niet alleen de droogte houdt ons bezig. Vandaag en morgen gaat het vooral over de eclips.
2: Jazeker. Jonas Pfeifers, die hoor je zo ook al bij ons. Maar ook het weer, het verkeer, zomer in Overijssel en heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur dus, bij ons, bij
0: Radio Oost.
2: Tijd om op te staan. Hier is Matt Bianco en Get Out Your Lazy Bed.

0: minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze dinsdagochtend, de 11e van augustus. Het is nog rustig qua nieuws.
1: Het is nog rustig.
0: Benjamin. Maar goed, er is wel wat te melden uit de rechtbank.
1: Ja, we gaan het onder andere hebben over een man uit Deventer van 37. Hij staat vandaag voor de rechter in Zwolle wegens fraude. Hij wordt ervan verdacht dat hij grote sommen geld zou hebben verduisterd bij een bedrijf in Dalfsen dat in paarden handelt. De man werkte daar een paar jaar geleden. Hij zou toen investeerders in Dalfsen en om hebben overgehaald in renpaarden. Die paarden bleken niet te bestaan of niet te zijn aangekocht. En zouden mensen voor 2 ton het schip in zijn gegaan. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 800.000 euro. Justitie verdenkt de man ook van het vervalsen van facturen.
0: En justitie verdenkt nog meer mensen. Een man uit Zwolle staat vandaag namelijk terecht voor verkrachting. Hij zou zich op Snapchat hebben voorgedaan als een jongen van 16... en zo zijn slachtoffer hebben overgehaald om met hem af te spreken. Dat slachtoffer was een meisje van 16 jaar. Hij zou haar bij de afspraak hebben verkracht. Voor de afspraak zou het meisje onder psychische druk zijn gezet... en hij zou haar hebben gevraagd om haar seksuele ervaringen te delen... net als naaktfoto's en filmpjes.
1: Ja, dan naar natuurgebieden weer hebben wieden. In de kop van Overijssel worden vandaag 6 nieuwe windwatermolens geplaatst. Daarmee wordt het Natura 2000-gebied verder verduurd. Er staan al 10 van die molens, die zijn opgeknapt. Die molens worden ingezet bij het reguleren van het waterpeil. Dat is weer belangrijk voor de ontwikkeling van de verschillende gebieden. Nu gebeurt het oppompen en bevloeien nog vaak met dieselmotoren. De molens zijn niet alleen functioneel, maar ook beeldbepalend voor het landschap.
0: Dan het Aquadroom in Enschede, het oude zwembad. Het wordt nu echt helemaal leeggehaald. Het voormalige zwembad is vervangen door een nieuw bad. En de inboedel werd vorige week geveild. Van zwemlijnen tot kluisjes tot complete omkleedhokjes. Alles ging onder de hamer en is nog verkocht ook. En de kopers kunnen vandaag hun spullen opkomen.
1: Ja, moet jij nog die kant op voor je spulletjes?
0: Ik heb geen kleedhokje gekocht.
1: Nee.
0: Maar een muur... Wat was het? Een muurfeun?
1: Een muurfeun,
0: muurfeun,
1: ja.
0: Vond ik wel spannend.
1: Ja, maar daar heb jij niet gekocht.
0: Heb jij niet opgeboden?
1: Nope. Nou. Misschien een andere zwembad, wat misschien een keer spulletjes gaat veilen dan. De introductieweken voor nieuwe studenten die gaan vandaag beginnen. Nog niet bij ons, maar wel in Leiden, Utrecht en Groningen. In Leiden zijn de ALCID, of de enige Leidse Commissie Introductiedagen. De LCID wordt dat gewoon genoemd, denk ik. In Groningen is dat de Keiweek en in Utrecht is dat uit 2026. In onze provincie beginnen de bruisweken in Zwolle. Op 2 september is dat. De kick-in van de Universiteit Twente in Enschede begint op 19 augustus. Intro 2026 van Saxion begint dan weer op 25 augustus.
0: Oké. Nou, als je een beetje student bent, loop je ze allemaal af.
1: Inderdaad.
0: Volgens mij. Want dat kan mooi.
1: Feesten,
0: je kunt ze allemaal aan elkaar plakken, inderdaad. Maar goed, het is de bedoeling wel dat je in je eigen stad de introductie natuurlijk gaat volgen. Organisatoren van die introducties nemen trouwens wel maatregelen tegen de hitte. Want het gaat dus weer heel tropisch warm worden. Op meerdere plekken wordt water- en zonnebandcrème uitgedeeld. En via een app wordt er informatie over de hitte en de droogte gedeeld. Veel plezier,
1: inderdaad,
0: nieuwe studenten.
1: Niet te veel drinken.
0: Wel.
1: Nee.
0: Juist wel veel drinken.
1: Nee. Geef nou het goede advies.
0: Water.
1: Oh ja, water. Ja.
0: Drinken moet. Dat is gezond.
1: Geen bier tijdens die introductieweek.
0: Hier is Ella Langley in Choosing Texas.

0: Enrique Iglesias, sorry, en Do You Know, oftewel de pingpong song.
1: Het krantenoverzicht.
0: De kranten, de papieren versies van de kranten van dinsdag de 11e augustus zijn binnen, Benjamin.
2: Ja, en we zouden zo'n heel blok kunnen vullen met al het nieuws over de droogte, want daar staat het natuurlijk er vol mee in de kranten. Telegraaf heb ik voor me liggen. Droogte gaat geld kosten, dat is de kop. Miljoenen schade door afsluiting vaarwegen. De afsluiting van vaarwegen en sproeiverboden door de droogte zorgen voor honderden miljoenen aan economische schade. Blijkt uit de onderzoek naar de gevolgen van een vergelijkbare zeer droge zomer van 2018. De landbouwsector en het transport werden toen het hardst getroffen. Toen was de schade voor Nederland minstens 900 miljoen euro. Linksom of rechtsom komen de kosten toch bij de consument terecht, zegt directeur Roelof-Jan Molenmakers van een economisch onderzoeksbureau. Volgens een sectormanager voedingsmiddelen kunnen ook voedselprijzen gaan stijgen. De droogte zorgt al voor mindere oogsten. En ook als de aanvoer uit andere gebieden wegens transportproblemen onder druk komt te staan, dan levert dat extra kosten op, zegt ze. Het neerslagtekort in Nederland is sinds half juli, dat van het zeer droge jaar 2018, alweer gepasseerd.
0: Ja. En dat de binnenvaartje eruit ligt, dat drijft ook de kosten alweer op. Want nu moet het met vrachtwagens worden vervoerd. Mij valt op, er is altijd wel een reden waarom wij meer moeten gaan betalen.
2: Ja, inderdaad, het komt altijd bij ons terecht.
0: Ja, het komt uiteindelijk altijd bij de consument terecht. Ja, zo is het natuurlijk wel. En ook nog bij de voetballiefhebber, of tenminste de amateurvoetballer. Want de voetbalclubs, je hoorde dat net ook al even, vrezen voor de competitie, voor wedstrijden. Zeker de clubs die nog op echt gras spelen. Groot artikel in NRC over de Delftlandse voetbalclubs. Zij vrezen voor hun velden na het sproeiverbod. Dit veld ligt er over het geheel nog wel redelijk groen bij, maar je ziet duidelijk de gele dorre plekken in het veld. Zo kun je er inderdaad niet op spelen. Ja, veel clubs in de problemen. Voetbalclub in Monster, die na het verbod toch sproeide, kreeg gelijk een... Excuus. Commentaar van de controleurs. Het mag dus niet sproeien.
2: Nee, we zagen gisteren ook al een kop in de Telegraaf. Geel is het nieuwe groen.
0: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe lang we dat gaan zien inderdaad op de voetbalvelden. Nog eventjes over de droogte dan. Want misschien had je dat wel gehoord. Lage waterpeil in de Rijn wordt nu echt problematisch. Staat in het AD. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. De gemiddelde waterafvoer in afgelopen 24 uur was 614 kubieke meter per seconde. En dat betekent dat de situatie erg problematisch is, laat het KNMI weten. Afgelopen vrijdag meldde het KNMI al dat het zich zorgen maakte over de lage waterstanden in de Nederlandse rivieren. Toen was het laagste record uit november 1947 nog niet bereikt, maar noemde het Meteorologisch Instituut de situatie al een stuk problematischer dan 79 jaar geleden. Want als we even teruggaan naar 1947, stroomde er 620 kubieke meter per seconde door de Rijn bij Lobith. En de afgelopen etmaal was dat dus gemiddeld slechts 614 kubieke meter per seconde. Op enkele momenten kwam er zelfs maar 604 kubieke meter door de rivier. Niet best.
0: Ik ben de getallen kwijt inmiddels, maar het klinkt als niet goed.
2: Nee.
0: Voor op de Volkskrant zien wij een gezin, een vader, een moeder en een zoon. Tenminste, daar ga ik helemaal vanuit dat ze dat zijn. En zij staan aan de rand van een zwembad, hun eigen zwembad. Nederlanders hebben samen meer dan 120.000 zwembaden in de tuin.
2: Zo.
0: Ja, wat maakt het eigen bad zo onweerstaanbaar, vraagt de krant zich af. Verderop in de krant een uitgebreid artikel. Wat mij dan weer doet afvragen, mag je die wel vullen dan? In deze
2: op dit
0: tijd?
2: Moment eigenlijk niet, zou je denken.
0: Nee, dus ik zou maar op het droge gaan zwemmen. Inderdaad.
2: Nou, goed. Ja, gaat het niet over droogte of over water, dan gaat het wel over de eclips natuurlijk.
0: Ja.
2: Over de zonsverduistering. Telegraaf, leuk artikel. Zonsverduistering verbroedert, staat erin. De eclipskoorts houdt Europa stevig in de greep. De speciale brillen, die wij nu ook trouwens eindelijk hebben.
0: Ja, dankzij onze collega die ze al had besteld.
2: Ja, die ze al had besteld, die ze ook met ons wilde delen. De speciale brillen die vliegen over de toonbank zijn in sommige winkels ook al helemaal uitverkocht. En ook reisjes naar het noorden van Spanje. Onze weervrouw die gaat er ook naartoe.
0: Waar Paula.
2: Ja, Paula inderdaad ook.
0: Is er ook één.
2: Daar is de zonsverduistering compleet. En daar zijn dus ook die brillen helemaal uitverkocht. Op tal van plekken in ons land worden speciale avonden georganiseerd door universiteiten en sterrenwachten. En we gaan nog even bellen natuurlijk met de sterrenwacht Cosmos in Lottop.
0: Ja, wij gaan ook mee met de hype, hoorde ik een collega net zeggen. Nou, dat doen we graag, want we hebben toch ook niks anders. Dus dat is heel hartstikke goed. Voor op trouw zien wij een meisje of een jonge vrouw naar boven kijken, want de zon valt op haar gezicht. Zij heeft een brilletje op. Zij wel.
2: Ja.
0: Ze heeft er een. De zonnekijker staat erbij. Ja. Pas in 2081 is er weer een eclips van deze omvang. Uitgebreid gaan we het erover hebben vandaag en morgen. En overmorgen natuurlijk, want dan is hij geweest.
2: Inderdaad.
0: Maar daarnaast staat de opening van Trouw. Verplichte vergoeding kan zorgen voor een tekort aan stageplekken. Studenten moeten een verplichte vergoeding krijgen voor een stage, vindt het kabinet. Speelt ook veel in onze provincie. Heeft veel mbo'ers en hbo'ers die natuurlijk stage gaan lopen. Maar daardoor kan een nieuw probleem ontstaan, namelijk een tekort aan stageplekken. Dat dreigt. Een hogere vergoeding zouden we moeten doorberekenen aan de gemeente, zegt iemand. Ik neem aan dat dat een werkgever is. Het komt nu voor dat studenten stage moeten lopen in de pizzeria. Waar ze hun bijbaantje hebben.
2: Oh ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Natuurlijk. Het levert vooral problemen op voor organisaties zonder winstoogmerk. Want die zullen dan ook moeten betalen. Ja, dat komt dan weer toch uit het grote geheel.
2: Zo is het. Zometeen nog wil ik het even hebben over het warme weer. Dat ook impact heeft op de bioscoop.
0: Oh.
2: Hoe dat zit er zo meteen.
0: Ik denk dat het daar drukker is.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ah, dat ga ik zo meteen meer over vertellen. Ik wil nog even iets in het AD wat staat, wil ik nog even melden. Want welkom in het land van de bruggen die piepen en kraken. Dat is het artikel. Voor tal van verkeersplannen spant het enorm. Door miljardentekorten broedt minister Vincent Karremans op een lijst met verkeersprojecten die geschrapt worden of langer in de ijskast gaan. Dit najaar is duidelijk waar de klappen vallen. Het land van de Deltawerken, Noord-Zuidlijn en Nieuwe Waterweg verandert langzaam maar zeker in het land van de bruggen die piepen en kraken. Dat heeft inderdaad gevolgen. Het bekendste recente voorbeeld is natuurlijk de Merwedebrug. Zware vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. En het wordt niet beter. Zo'n 80 miljard euro komt het kabinet tekort voor noodzakelijk onderhoud. En aan vernieuwing van water en wegen en spoor.
0: Ja, nou, dat krijgen wij in onze provincie op ons dak. Kan ik je alvast meedelen. En 35 was weer twijfelachtig. En 36 evenzo. En 50 bij Kampen ook. Wordt alweer over getwijfeld, terwijl de toezeggingen er toch al waren gedaan. Ga maar kijken hoe dat oplevert. Over ijskast gesproken, nog even een groot artikel in de Volkskrant. We zien een meneer naast een groot ijsblok. En daarnaast staat een andere meneer met een grote kraan. En, hoe heet zo'n ding? Nou, in ieder geval hydraulische tiller. Het poolijs verdwijnt, maar hoe snel de Volkskrant was op de Universiteit Twente bij een ijsblok dat op maat wordt gezaagd voor het onderzoek. Want op de campus daar drijft een groot blok ijs in een bak met zout water. Het doel is om beter te snappen hoe snel ijs smelt in zeewater. Ja. Huidige klimaatmodellen zitten er volgens een hoogleraar soms wel een factor 100 naast.
2: Zo.
0: Hoe onrustiger het water, hoe sneller het ijsblok smelt. Dat is een van de... We hadden het er ook al eerder over, maar het staat nu in de krant.
2: Maar toch ook belangrijk onderzoek natuurlijk. Hoe druk was het bij jou bij de Odyssey toen je daar was?
0: Oh, redelijk vol.
2: Ja,
0: zelfs het half vol.
2: Half vol. Je gaat nog ooit naar Spider-Man.
0: Ja, moet ik nog. Ja,
2: dus ik ben benieuwd hoe druk het dan gaat worden. Want inderdaad, door warm weer bestaat de stille periode in de bioscoop niet meer. De komkommertijd is voor filmmaatschappijen een steeds beter seizoen om grote titels zoals The Odyssey en Spider-Man Brand New Day tegen elkaar op te laten boksen. Bioscopen zijn bezig aan een opmars als zomervermaak. Want wie de winnaars van 2026 zijn wat betreft het bioscoopbezoek is nu al een uitgemaakte zaak. Zowel het Griekse epos met de Hollywood-sausje The Odyssey als het zoveelste superheldenavontuur van Spider-Man trekt al wekenlang volle zalen. En het einde van deze succesrace is nog steeds niet in zicht.
0: Nee, zo is het. Ik had nog één dingetje. Eigenlijk zijn we wel zwaarder
2: dan de tijd.
0: En ja, dit viel me wel op. De geur van Nederland.
2: Hoe ruikt die?
0: Ja, niet lekker, niet lekker, kan ik je vertellen. De Volkskrant was in Utrecht en onderzocht het mysterie van de naar kots stinkende bomen.
2: Opa. Huh?
0: Een kotsgeur in een stad vol met kroegen. Aanvankelijk leek het zo vreemd nog niet, maar een lokale journalist ontdekte dat de zure geur vrijkomt die zodra iemand overgeeft niet van kots afkomstig was, maar van bomen.
2: Oh.
0: Er zit niets anders op dan iedere dag schoonmaken. Het zijn ginkgo-bomen in de voorstraat van Utrecht, daar zo. En die verspreiden dus een kotsgeur.
2: Hebba.
0: Ja, iemand zegt, zoveel kots, dat leek mij al onwaarschijnlijk.
2: Ja, het stonk daar zo erg. Iemand moest zoveel gekotst hebben, maar dat was het inderdaad niet.
0: Hoor je toch maar mooi om 6:55 op Radio O. Smakelijk eten.

0: Umberto Tozzi samen met Raf. Je hoorde Gente di Mare. Je hoort nu Benjamin met het belangrijkste nieuws.
1: Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen en Dalfsen gereden om te protesteren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. In Ommen gaven ze een brandbrief aan het gemeentebestuur. Zo'n 300 mensen waren daarbij aanwezig. De boeren vragen de gemeente om bij de provincie voor een op te komen. Lokaal burgemeester Alice van den Nieuwboer zegt de zorgen te begrijpen en wil in gesprek. De boeren willen volgens de actievoerder niet alleen woorden, maar ook daden. Na Ommen trokken de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers samenkwamen. En ook in Harneberg was een protest. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Bij de aanlegstijger aan de Hattemse kant werden afgelopen weekend onder andere de staalkabels gestolen. Door de lage waterstand was de drijvende stijger op de stenen langs de oever terechtgekomen. Met de kabels en katrollen was die tijdelijk weer op de juiste hoogte gebracht, zodat passagiers veilig konden opstappen. Maar door de diefstal is dat niet meer mogelijk. De gemeenten Hattem en Zwolle hebben besloten het kleine veer stil te leggen. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro's. Zwolle doet aangifte. Boeren en andere gebruikers mogen voorlopig geen water meer halen uit sloten, weteringen en kanalen in aanvoergebied Ankersmit. WDO Delta heeft dat verbod ingesteld vanwege de lage waterstand in de IJssel. Beregenen van onder meer gras, sportvelden en akker- en tuinbouwgewassen is niet toegestaan. Het waterschap wil met het verbod verdere daling van de waterpeilen en schade aan natuur, drinkwaterwinning, dijken en kades voorkomen. Drinkwater voor vee en bluswater zijn wel toegestaan. Ook in de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen geldt al een onttrekkingsverbod. En de laatste bakker in Vollenhoven gaat er na bijna 90 jaar mee stoppen. Bakkerij Houtsma sluit eind deze maand de deuren. En hij legt uit waarom.
2: We stoppen om het feit dat er een aantal investeringen aankomen die een beetje te gek zijn om te doen. En daar kun je in principe wel om doordraaien, maar uiteindelijk ben je daar een keer mee aan de beurt. En het is natuurlijk steeds kleiner, krimpende markt met de MKB-bedrijfjes. Dus nou ja, dan moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen, maar nu stoppen we omdat we kunnen stoppen.
1: En met het sluiten van de bakkerij verdwijnen enkele typische lekkernijen.
2: De echte specialiteiten, zoals de Vollenhovense brok en de amulet, zullen verdwijnen, zeg maar. En de Vernoze meisjes, die heb je dan ook niet meer. En er zal vast wel weer iemand komen die wat na probeert te maken. Maar het echte is er niet meer. Dat is einde verhaal. Het recept komt ook niet online of geef ik weg. Dat neem ik gewoon mee en dan is het gewoon klaar. Misschien dat ik thuis nog eens een keer een brok bak of een amulet maak voor de kids. Maar voor de rest, daar blijft het bij, ja.
1: De bakker sluit naar eigen zeggen op het juiste moment en begint na de sluiting aan een technische baan. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Zonde hoor, zo'n bakker.
1: Zeker zonde.
3: Ja, ik ga liever naar een gewone bakker. Ik ben wel in Duitsland natuurlijk.
1: Ja.
3: Zit op iedere straathoek een bakker. Dat is toch wel prettig.
1: Dat ga je missen.
3: In het weekend om daar broodjes te halen.
1: Als dat er niet meer is dan.
3: Moet wel uit kunnen natuurlijk. Dus daar, alleen van mij worden ze ook niet rijk natuurlijk. Dus zo is niet. Maar volgens mij draaien de bakkers daar goed.
1: Ja.
3: En dat zit ook helemaal in de traditie daar.
1: Echt een gemis als dat verdwijnt.
3: Kijk, dat supermarktbrood. Nou,
1: lekker, maar niet zo lekker als bij de bakker.
3: Niet zo lekker als bij de bakker, dus koop bij uw bakker.
1: Ja, koop lokaal.
3: Koopt u lokale waar. Gert Voerman.
4: Ja, goedemorgen, Marcel.
3: Ben je ook wel eens naar de bakker? Of,
4: ja, dan gaan we eens naar de bakker toe, hoor. Ja. Die sluit me er wel bij aan.
3: Vind ik ook, ja. Het is echt zonde.
4: Ja, zeker weten.
3: In Zwolle, nou, dat is toch een redelijke stad, dan moet je echt zoeken. Ja, we hebben wel een bakker en één of twee. En dan semi-vers bakker. Ja, nou, ja, goed. Maar goed, doe maar. Ja. Maar ik bel eigenlijk voor het weer.
4: Ik krijg wel honger.
3: Wat bakt het weer ervan vandaag?
4: Ja, bakt het weer? Ja, precies, letterlijk bijna. Want het gaat wel weer bakken in die zin. De zon gaat weer schijnen. Dus mensen die nog bruin willen worden, hoewel iedereen dat min of meer wel is, zover dat mogelijk is, hè, van hoe je lichaam met elkaar zit, dan heb je vandaag weer een kans, want er is flink wat zon. Het is droog, alles te maken met een opbouwend hoge drukgebied. Nou, een frisse nacht overigens, hoor.
3: Nou, zeker. Het was frisjes vanochtend toen we naar buiten stapten, ja.
4: Ja. KNMI station Twente 6,2, vlak boven de grond 1,6. Heino 7,5, kreeg een melding uit Haaksbergen 8 graden. Ols 10 graden. Enschede West 10,3, dus ergens rond die temperaturen. En maar vanmiddag toch mooie temperaturen van, nou, ik denk toch wel 23 graden. In het noordwesten 24, misschien wel regionaal 25 graden in het zuidoosten. Het is wel zo. Droge zonne, dat is het kenmerk van vandaag. Maar dat is heel dicht onstabiel. Dus er zullen een paar onschuldige stapelwolken gaan staan. Dat de meest gevoelige plek is het noorden van de provincie. Naar het zuiden, denk ik, nauwelijks. Dat zal eind van de ochtend, begin van de middag zijn. In de loop van de middag lost het ook weer op. En dan krijgen we een droge nacht, een rustige nacht. Koelt opnieuw flink af. Ik denk minimaal opnieuw ergens tussen die 7 en 9 graden. Het is in het open gebied. In de steden is het altijd 1 of 2 graden warmer en weinig wind. Dus een mooie dag vandaag.
3: Mooi.
4: En de komende nacht. En dan morgen natuurlijk de dag van de zonsverduistering.
3: Ja.
4: Dat is natuurlijk een heel belangrijk moment. Moet ik misschien toch wel even noemen. Het is morgen droog. Het is morgen zonnig. Het wordt morgen warmer, 28 tot 29 graden. Regionaal zelfs tropisch, 30 graden.
3: Oeh.
4: En morgenavond om 7:15 begint de zonsverduistering. Hoogtepunt is 7:55.
3: Mm-hmm.
4: En zoals het er nu voor staat, is het helemaal helder.
3: Oh, dat is mooi.
4: Ik moet er wel bij zeggen, die zon gaat natuurlijk, die staat dan heel laag, vlak boven de horizon. Dus je moet echt een hele goede plek opzoeken om het te zien. Want je kijkt er gauw tegen bomen en dergelijke aan. En
3: ja.
4: Het tweede punt is, er moet boven de Noordzee geen hoge bewolking zitten. Want dan kan hij er een beetje wegzakken. Dat zie je nog wel eens meer 's avonds gebeuren. Maar met de kennis van nu op dit moment niet. Dus de omstandigheden zijn goed voor de zonsverduistering.
3: Ja, 7:58. Dan is het iets minder zonnig.
4: Dan is maar, het iets minder zonnig, ja.
3: Maar niet erin kijken.
4: Nee, niet erin kijken.
3: Nee. Daar gaan we straks nog over hebben. Ja,
4: ja. En misschien ook wel een beetje naar de levende natuur kijken. Hè. Hoe gaat die reageren?
3: Ja.
4: Het kan best zijn, hè, bijvoorbeeld, dat als de zon weer terugkomt, dat bijvoorbeeld de her en der de hanen gaan aanslaan. Omdat ze denken dat het ochtend is, zulke verschijnselen. Het is uniek, want de volgende is pas in 2081 volgens mij.
3: Ja, klopt. Inderdaad. Dus als je je brilletje nu niet hebt of pas donderdag binnenkrijgt, als je hem online hebt besteld, ben je te laat. Heb je een brilletje? Gert?
4: Nou, het eerlijke antwoord is dat ik gisteren heb zitten kijken waar ze waren gekocht.
3: Ja, je bent te laat, Gert.
4: Ja, dat is wel erg, dit. Ja, ja, ja.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Alex Warren hoorde je en Fever Dream. Weer een zomerse dag, hoorden we van Gert. En heeft goed nieuws voor de Eclipse. En de Eclipse-kijkers morgenavond om
1: 19:30.
0: Ja, 19:30 begint het, hè? Zei hij dat? 19:00? Nou, in ieder geval, je kunt langzaam dan de maan tussen de aarde en de zon zien schuiven. En dus de zon te zien verduisteren. Maar ga er dan niet in staan kijken, want je hebt echt wel zo'n eclipsebril nodig. Ik heb gisteren nog even opgezocht door een cd'tje kijken.
1: Ik wilde net zeggen,
0: genoeg.
1: Dat werd toen wel gezegd. Hè? Toen, 1999, toen deden veel mensen volgens mij via een cd-brilletje. Die gebruikten dat toen om naar de zonsverduistering te kijken.
0: Ja, het schijnt ook niet goed te zijn. Een lasbril kan ik me voorstellen dat dat wel werkt. Maar anders ook de twee zonnebrillen over elkaar zetten is niet genoeg. Nee, serieus, mensen doen het.
1: Het klinkt zo grappig, maar mensen doen het inderdaad echt. En dat is goed om dat nog even erbij te benoemen. En dat er dus, dat zeiden we gisteren al even, 12% van de zon nog wel zichtbaar blijft. Ja. Tenminste, dat gevoel blijft dan ook zichtbaar. Dus het is zeker niet verstandig om in de zon
0: te kijken. Is niet dat alleen het licht, hè. Er zitten nog van allerlei stralingen in die dan niet in je oog moeten vallen. Want dat is, en ik moet sowieso zelf ook uitkijken. Rika uit Hasselt zegt, kun je zo'n brilletje uit de bioscoop niet gebruiken? Volgens mij kan dat ook. Nou, dat zou ik niet doen.
1: Lijkt me niet verstandig.
0: Lijkt mij niet verstandig. Trouwens, dan zie je het in 3D. Maar ja, je bent al in 3D. Dus dat is wel goed. Oh, fijn.
1: Ik zou het nog even op kunnen zoeken trouwens,
0: bioscoopbrilletje. Bioscoopbrilletje voor de Eclipse. Nou, we gaan het live voor je checken.
1: Ik denk dat het niet verstandig is.
0: Nee, want wij kregen gisteren zo'n brilletje, hebben we even opgezet. Je ziet dus echt helemaal niets door.
1: Nee,
0: dus
1: inderdaad. Het is echt superdonker. Nee, een bioscoopbril, zoals een 3D-bril van karton of plastic, is niet geschikt om naar een zonsverduistering te kijken. Het geeft gevaarlijke oogschade. Gebruik altijd een gecertificeerde Eclipse-bril met de veiligheidsnorm ISO 12312-2.
0: Oh, kijk, moeten we even checken of dat bij ons er wel op staat.
1: Want ISO stond er wel op. Maar
0: ISO stond erop.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Komt wel goed, denk ik.
0: Maar pas dus op. We gaan een uitgebreid verslag van doen. We gaan straks bellen over de zonsverduistering. Dat doen we met het planetarium. De Sterrenwacht heet dat in Lathrop. Zij bereiden zich ook voor.
1: Ja,
0: ik hoop dat zij brilletjes hebben voor de bezoekers daar.
1: Nou, ik las dus wel in de krant gisteren dat het voorraad was op. Maar ik ben benieuwd of ze nog aan wat brilletjes hebben kunnen komen. Wie weet, als Sterrenwacht lijkt me toch wel.
0: En hoe werkt dat dan als je door een telescoop naar een zonsverduistering kijkt?
1: Dat zou moeten
0: gaan we
1: kunnen,
0: vragen.
1: Denk ik dan.
0: Gaan wij vragen. Wat we ook gaan vragen, want misschien heb jij hem gezien, de maan vannacht.
1: Ja, was heel mooi.
0: Heel mooi. Het is heel dun.
1: Ja.
0: Zo'n dun sikkeltje heb ik zelden gezien.
1: Inderdaad.
0: En je ziet dan ook heel goed de schaduw van de aarde op die maan vallen. Ik vond het echt bijzonder dat je dat nu zag. En heeft dat er dan ook mee te maken? Zitten we in die... Want het is natuurlijk gewoon een mathematische berekening van wanneer dat gebeurt.
1: Ja.
0: Maar zitten we dan heel dicht steeds op één lijn met zon en maan?
1: Nou, het is fijn dat wij met een deskundige hierover mogen
0: precies,
1: praten.
0: Want wij weten het allemaal niet. dat is moeilijk genoeg, inderdaad. Ja. Maar goed, je hoort het. Wij brengen je langzaam in de ban van de eclipse.
1: Ja.
0: Eén collega zei van jullie gaan gewoon mee met de hype. En inderdaad.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wat iedereen bezighoudt. En misschien is het leuk, mocht je nou een vraag hebben voor Sterrenwacht Cosmos, dat je denkt van, dat wil ik eigenlijk wel weten. Laat dan gewoon even een appje achter via 0645671331. En dan wordt die vraag misschien zometeen wel gesteld.
0: Ja, dat is een goeie inderdaad. Ja. Want het blijkt inderdaad toch nog veel onduidelijkheid te zijn. Ook over brilletjes. Mijn buren zeiden ook gisteren, ik kijk wel door een cd'tje. Ik zeg, nee, dat is niet zwaar genoeg. Toen zei hij, als ik zwaar klassieke muziek cd dan neem. Ik zeg, nee, maakt ook niet uit.
1: Nee, nou hier, de eerste vraag komt ook al binnen trouwens van Roy. Als je het filmt met je telefoon, kun je het dan terugkijken? We hebben wel zo'n filtertje ook gekregen van onze collega. Ja. Dat je dan er doorheen kan filmen. Maar of het ook zonder zo'n filmpje
0: Ik ga het proberen, maar we gaan het straks ook vragen aan Arnold Tukas van de Cosmos Sterrenwacht in Lathrop natuurlijk. Maar ik heb het ook even nagelezen. Nee, als je het zonder filter filmt, dan wordt het zwaar overbelicht. Het kan je telefoon, of tenminste je camera, beschadigen.
1: Duur grapje.
0: Dat wordt een duur grapje dan. Dus,
1: genoeg
0: straks
1: vragen.
0: De man van de Sterrenwacht. And you better listen to what the man said. Hier zijn Paul McCartney en Wings.

0: Fine Young Cannibals, hoorde je. She drives me crazy. 7:05 is het. Je luistert naar Radio Oost. En op Radio Oost straks meer over de droogte.
1: Ja, wat ons crazy maakt, dat is wel de droogte en natuurlijk de eclipse.
0: Nou, ja, nou, over beide onderwerpen gaan we het hebben. Ja. Zo dadelijk de droogte. Kijken we even specifiek naar de bloemencorso's.
1: Inderdaad.
0: Want die kijken weer specifiek en met de nodige zorg naar de dahlia-oogst.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen inderdaad over hebben. En we zetten het nieuws voor je op een rijtje. En dan gaat het onder andere ook over de boerenprotesten van gisteravond. In onder andere Ommendalfsen en Harderberg kwamen daar tientallen boeren bij elkaar.
0: En heb je vragen over de eclips en wat voor brilletje je mag en of je kunt fotograferen of filmen, dat soort zaken. We gaan het als voorleggen aan de man van de Sterrenwacht in Lathrop. Ja. Zij zijn ook in volle voorbereiding. We zijn benieuwd of zij wel brilletjes hebben. Maar dat hoor je zo dadelijk dan wel om 7:15.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen, Hardenberg en Dalfsen gereden om te protesteren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. En vanwege de lage waterstand mogen boeren en andere gebruikers voorlopig geen water meer halen uit sloten, weteringen en kanalen in aanvoergebied Ankerschmidt.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files, het is tenslotte nog vakantie. Wel een waarschuwing, want in Twente komen er nog mistbanken voor. Okay. Ik heb ze niet gezien, jij wel?
6: Nee.
5: Hier en daar een flatje, maar goed. De waarschuwing is uitgegaan, dus wij geven hem maar door. Zo dadelijk op Radio Oost gaan we het hebben over de eclipse.
0: De eclipse natuurlijk, het houdt iedereen bezig. En ons ook, daarom zometeen even bellen met Sterrenwacht Cosmos in Lathrop. En we zetten het nieuws van vandaag en gisteravond een beetje voor je op een rijtje.
5: En de droogte.
0: En de droogte gaan we het onder hebben, de boerenprotesten. Daar gaan we het ook nog over hebben. Alles zometeen op een rijtje.
5: En muziek hoor je van Bente en van Roger Glover en his guests.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: At the Butterfly Ball moet je wel een bakje water neerzetten, want ook de vlinders hebben niks te drinken. Roger Glover hoorde je. And love is all.
1: Marcel Oosten.
0: Inmiddels 7:08. Goedemorgen op deze dinsdagochtend, de 11e van augustus. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We maken ons met z'n allen op voor de zonsverduistering. Dan gaat het over de loop van de aarde, de loop van de zon en van de maan. En over brilletjes. Maar er is meer. Boerenprotest bijvoorbeeld.
3: Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen en Dalfsen gereden om te protesteren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. In Ommen gaven ze een brandbrief aan het gemeentebestuur. Daar waren rond de 300 demonstranten bij. In die brief vragen de boeren de gemeente om bij de provincie voor hen op te komen. De lokale burgemeester van Ommen zegt de zorgen te begrijpen en wil in gesprek. De boeren willen volgens de actievoerder niet alleen woorden, maar ook daden. Na Ommen trokken de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers samenkwamen. En daar kreeg de burgemeester ook nog een brief. En ook in Harneberg was een protest.
0: Andere zaken in het nieuws. Het kan je niet ontgaan zijn door de aanhoudende droogte. Zijn er nieuwe verboden op het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Boeren en andere gebruikers mogen voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen in het aanvoergebied Ankersmit. Dat gebied ligt rond het Overijsselskanaal in Salland en rond Deventer. Dan gaat het om het besproeien van onder meer gras en gewassen in de akker- en tuinbouw. Maar ook sportvelden mogen niet meer besproeid worden. En die hebben zwaar te lijden onder de droogte. De velden worden steeds droger en geler. En een balletje trappen is niet meer zonder risico.
4: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
5: hij hoort niet bij mij.
4: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
0: Ja, en er zijn al voetbalclubs die inmiddels zijn gewaarschuwd terwijl ze aan het sproeien waren. Bij dit soort situaties gaat de menselijke veiligheid natuurlijk altijd voor. Oppervlaktewater mag nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee, dus ook dieren gaan voor, en om branden te blussen.
3: Zo is het. Nederland is in de ban van de zonsverduistering. Om 7:58 morgenavond wordt 88% van de zon overschaduwd door de maan. Een bijna totale eclips dus, die niet zo heel vaak te zien is in ons land. Maar 12% van de zon is dus nog wel te zien. En ook die 12% zijn gevaarlijk voor je ogen als je erin kijkt, zegt deze oogarts.
6: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
3: Over de zonsverduistering bellen we straks met een deskundige van Sterrenwacht Cosmos in Latrop. En heb je vragen, stel ze dan via 06-4567-1331, de app van Radio Oost.
0: En hardloper Jonas Pfeifers uit Hellendoorn heeft brons te pakken. Op het EK Atletiek in Birmingham haalde hij samen met de andere drie estafettelopers in het gemengde team de bronzen plak. Lieke Klaver, Terence Agard en Meerte van der Schoot, ze eindigden met z'n allen achter Noorwegen en Groot-Brittannië, dus op de derde plaats. Daar moesten ze nog heel hard voor lopen.
7: Ja, gaaf. Natuurlijk de eerste dag van het EK. Je weet niet wat je kan verwachten. Al zo'n mooi vol stadion met zoveel, ja, zo'n sterk team. En wat jij al eerder aangaf, het was echt, iedereen heeft volgeknokt met z'n vieren. We hebben het echt samen waargemaakt.
0: Ja, Jonas is tot het uiterste gegaan. Mooi
5: altijd die gesprekken.
0: Ja, prima. Net na de finish natuurlijk. Even uithijgen voor Jonas Pfeifers. Hij komt natuurlijk ook nog individueel in actie. En daar hoor je dan ook weer over.
3: Ja, zo is het.
0: Dit is Bente en 3, 2, 1.

0: kwart over zeven. Je luistert naar Radio Oost. En we zijn het net al, we zijn zo langzamerhand in de ban van de zonsverduistering. 8:11. Morgenavond, dan is het zover. Bijna heel de zon wordt overschaduwd door de maan. 88%. Bijna totale eclips, dat zie je niet zo vaak in ons land. 27 jaar geleden wel gebeurde het voor het laatst. Toen werd er natuurlijk ook in Zwolle gekeken.
1: Ik bedoel, we hebben er zo naartoe geleefd. Hè, tot gisteravond dan toe met de laatste brilletjes. En ik wil het echt, echt nou even zien. Ik bedoel, we maken het ook maar één keer mee, hè?
2: Nou, je ziet nog niet zoveel. We wachten op dat kleine stukje blauw daar.
3: Dat is mooi, dat is mooi.
2: Hij komt. Ja, nou zie ik hem. Hartstikke mooi.
0: Oh, en was het toen in 1999. Meneer Tukkers van de Sterrenwacht Cosmos in Latrop. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dat soort reacties wilt u morgenavond ook horen, toch?
4: Nou, die krijg ik, want het weer ziet er goed uit. Volgens mij komt het helemaal goed.
0: Ja, onze weerman heeft het net gezegd. Het ziet er wolkenloos uit. Lag nog een beetje aan de lage bewolking boven de Noordzee. Maar verder zou je goed zicht moeten hebben op de zon. Ja, en dan krijg je wel dit soort O-en-A-reacties als die maan langzaam, of de zon, nee, de maan langzaam tussen de aarde en de zon schuift.
4: Het is ingewikkeld, hè?
0: Ja, het is lastig, ja.
4: Ja, nee, de maan gaat tussen de zon en de aarde langs. En dan krijg je dus een zonsverduistering.
0: Precies, want dan valt de schaduw van de maan over de zon. Of tenminste, zo lijkt het in ieder geval. En dan zie je nog maar 88% van de zon niet meer, dus.
4: Ja, dat klopt. Er blijft eigenlijk maar een heel klein sikkeltje over. En dat is sinds 1999 nooit meer gebeurd. Je hebt wel vaker een zonsverduistering. Maar zo'n dikke, zoals ik dat dan zeg, zoals nu, dat gebeurt bijna nooit.
0: Nee, en daar willen wij gelijk over vragen. Want wij reden vannacht hier naartoe in de vroege ochtend. Toen zagen we ook zo'n heel dun sikkeltje in de maan, van de maan nog over zijn. We zagen heel duidelijk die schaduw van de aarde daar dan overheen vallen. Heeft dat ook daarmee te maken? Zitten we constant op ongeveer één lijn?
4: Nou ja, bijna wel. Maar dat is heel uniek. Dat gebeurt niet elke week. Of elke maand, zeg maar. Nee. En dat je dat cirkeltje zag, dat is logisch. Want hij gaat nu naar een nieuwe maan toe. Ja. Dat houdt in dat de maan helemaal verdwijnt. En een zonsverduistering treedt alleen op als een nieuwe maan is. Dus dat is bijna zo, dat is woensdag zo. Ah. Vandaar dat cirkeltje.
0: Ja, oké. Dus het heeft er inderdaad mee te maken. Want het is een hele mathematische berekening. Hè? Je kunt het precies uitrekenen wanneer het gaat gebeuren.
4: Ja, weet je, het knapper is, dat konden ze 1000 jaar geleden, konden ze dat al. En dat is wel heel knap.
0: Hadden ze nog geen AI?
4: Nee.
5: Laten we even teruggaan naar 27 jaar geleden. Want toen was dus die laatste zonsverduistering. Daar was u bij. Weet u het nog goed?
4: Ja, als de dag van gisteren. Ik stond ergens op een berg in Doedelage. Dat ligt in Zuid-Luxemburg. En er zaten duizenden mensen. Ik geloof al 10.000 mensen op die berg. Maar er was één nadeel. Het was hartstikke bewolkt, dus ik heb er eigenlijk niks van gezien. Ik merkte wel dat het donker werd en het was wel dat maakte het wel heel bijzonder. Gelukkig heb ik later, ik geloof in 2005, in Turkije, in Side, wel een totale zonsverduistering gezien. En daar was het fantastisch goed weer.
0: Heel goed. Ik stond in 1999 in Burgers Zoo in een tropische afdeling om te kijken hoe de beesten en planten reageerden. Dat viel wat tegen.
4: Ja, dat klopt. Er wordt altijd wel gezegd van, weet je, de vogels die gaan op stok. De natuur wordt stil, die reageert erop, omdat het donker is. Maar omdat het hele fenomeen eigenlijk een totale zonsverduistering duurt maar een paar minuten. Deze maar 1,5 minuut eigenlijk. Als je op de goede plek bent, in Spanje in dit geval. Dat je daar wel bijna geen tijd hebt om daar ook naar te gaan luisteren. Want je wordt hartstikke gek. Je adrenaline gaat, dat sjeest door je lijf in. Dus ik heb het niet gemerkt in ieder geval.
5: Nee, je hebt het zelf niet gemerkt, maar gebeurt er wel wat met de natuur, ondanks dat we het dan misschien niet echt zelf merken op dat moment?
4: Ja, het gebeurt echt wel. En het meest bijzondere is wel dat de natuur denkt dat het nacht wordt. En dat weet je zelf ook, als het 's avonds donker wordt. Ja, de dieren reageren daarop. En wij reageren daar zelf soms ook op. Maar nogmaals, ja, ik heb daar weinig van gemerkt, maar dat kwam door de adrenaline.
0: Ja, nou gebeurt het hier zelden. Hè. We zijn ook maar een klein landje. In Spanje is de totale zonsverduistering. En natuurlijk overal ter wereld gebeurt het wel natuurlijk toch? Heel vaak.
4: Ja, dat gebeurt wel, ja. En ik weet ook uit ervaring dat als je op de plek van het maximum bent, in dit geval is dat in Noord-Spanje, daar moet je zijn voor het maximum. Ja, weet je, daar wordt het echt een gekkenhuis. Er gaan honderdduizenden mensen gaan er naartoe. Hotels zijn al maanden van tevoren uitverkocht. En ja, als je daar bent, dat is helemaal fantastisch.
0: Heb je het nog overwogen?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, weet je, ik werk inmiddels bijna 35 jaar bij de Sterrenwacht Cosmos en Latrop. En dat is mijn plek. En we hebben een prachtig evenement georganiseerd. We verwachten zo'n 300 gasten. En dat is toch waarvoor ik bij de Sterrenwacht werk. Dit zijn de krenten in de pap, het hoogtepunt van het jaar. Dus dat mis ik zeker niet.
0: Ja. En hoe gaan jullie dan kijken? En heb je brilletjes?
4: Ja, ik heb brilletjes, ja. Ik ben wel helemaal uitverkocht. Maar ja, ik had er net als die man in Almelo ook wel 50.000 kunnen verkopen. Had ik dat maar geweten van tevoren. Maar ja, we hebben brilletjes. En we hebben vlak bij ons in de buurt, bij Erfgoed Bossum. Dat ligt ook in Latrop. Dat is aan de overkant van de Sterrenwacht. Een groot terrein waar we met 300 gasten kunnen gaan waarnemen. Met natuurlijk alle toeters en bellen. Daar hoort een hapje bij, daar hoort een drankje bij. Dus dat wordt een heel evenement, wordt dat.
0: Maar heb je dan uitzicht op de horizon daar een beetje? Want de zon staat natuurlijk wel laag, hè, om 8 uur.
4: Ja, volgens mij zei Bassie, ik ben wel dom, maar niet slim. Ja, tuurlijk hebben we dat geregeld.
0: Ja, ik vraag het maar voor de zekerheid.
4: Ja. Weet je, ik stond vorig jaar op 12 augustus, 's avonds al om dat tijdstip in dat weiland, om te kijken hoe de uitzicht was.
0: Ja, wow.
4: En toen vorig jaar 12 augustus hebben wij al besloten, hier gaan we het doen.
0: Goede voorbereiding is het halve werk, hè?
4: Ja, dat wordt ook zo. En dat is het fijne van zoiets. Die hele voorbereiding, het staat al 15 jaar in mijn agenda. En dan morgen is het zover. En donderdag is het gewoon weer donderdag en gaat het leven ook gewoon weer door. Hè?
5: Ja, zo is het ook weer. Maar voordat het zover is, gaan we nog genieten van die zonsverduistering. En hebben veel mensen daar natuurlijk ook vragen over. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Wat mag je bijvoorbeeld doen? Dat vraagt de luisteraar Roy aan ons. Als je het filmt met je telefoon, kun je het dan terugkijken? En wat is de beste manier om het te filmen?
4: Nou, je had het net over AI, zeg maar. Dit soort vragen stel ik mezelf ook wel eens. En nou ben ik geen fotograaf, maar als je dat in de AI gooit, krijg je soms een heel goed antwoord. Er zijn mogelijkheden met een eclipsebrilletje om dat ervoor te plakken. Dus je plakt je eclipsebrilletje als het ware voor je telefoon. En dan zou het moeten kunnen. Maar dat is ook afhankelijk van welke telefoon je hebt. Sommigen doen dat heel goed, sommige telefoons, sommige camera's. En sommige camera's die kunnen er helemaal niks van. Dus bekijk dat even per telefoon.
0: Ja, ik heb het ook al even opgezocht inderdaad. En als je het zonder filter doet, dan kan het je telefoon of je camera in ieder geval ook nog beschadigen. Dus doe dat niet en wordt het overbelicht en kun je het echt niet meer terugzien.
4: Ja.
0: Volgende vraag, want in 1999 deden we dat nog wel, volgens mij, door cd's kijken of oude negatieven. Dionne vraagt, kan dat dan nog? Negatieven over je zonnebril, mag dat? Ja, is het goed?
4: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je geen eclipsebrilletje hebt, en heel veel mensen hebben geen eclipsebrilletje, dat je dat doet. Wij adviseren altijd, doe het niet, koop een eclipsebrilletje, maar ik geef je de garantie. En of het schadelijk is, ik heb zo mijn twijfel of dat echt zo is. Als je het maar heel kort doet, ga dat niet te lang doen. Dus ga geen minuten door zo'n cd'tje kijken naar de zon. En dan moet dat volgens mij net nog lukken. Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat daar schade is ontstaan aan ogen door cd'tjes of negatieven of zo.
0: Oké. Rika had ook nog een vraag of je die bioscoopbril er ook voor kunt gebruiken. Nou, wij hadden er geen AI voor nodig om te zeggen dat ons niet verstandig leek.
4: Nee. Dat is een hele andere. Dat is een 3D-bril. Dat is een heel andere bril.
5: Dus niet doen.
4: Niet doen.
0: En dan vroegen wij ons nog af. Want u gaat vast ook door een telescoop kijken, toch?
4: Jazeker toch?
0: Zit daar dan ook een filter voor?
4: Daar zit eigenlijk hetzelfde soort filter voor. Dus ja, wat je wel zou kunnen doen is een eclipsebril plakken voor een verrekijker. Dat heb ik zelf ook. En dat kan wel. Dus als je daar een beetje handig in bent, Dan zou je dat ook kunnen doen, ja.
0: Oké, ja, handig in bed. Er zijn niet gewoon standaard filters voor bij Zeiss en zo.
4: Ja, je noemt nou net een van de topmerken op.
0: Ja, natuurlijk.
4: Maar ja, daar is het nu te laat voor.
5: Ja, die zijn ook uitverkocht.
4: Ja, of je krijgt ze niet meer binnen. Nee, maar die zijn er wel. Ook voor camera's, voor fotocamera's. Ja. Er zijn allerlei filters voor om de zon te bekijken en te fotograferen.
0: Mooi. Hoe is het met de persoonlijke spanning, meneer Tukkers? Wordt u er ook nog opgewonden van? Of zegt u van, nou...
4: Maar dat komt ook een beetje door mijn ADHD en dat soort dingen. Ja, ik word zo gek als een deur, joh. Ja. Maar dat hoort ook, weet je, dat is mijn vak, hè. Het overdragen van iets wat mooi is. En ik kan alleen maar zeggen, ga even kijken. Het duurt niet zo heel erg lang. Ik hoor ook wel eens van mensen en ik lees het ook al op allerlei sites en op Facebook en zo van, nou, wat een hype om niks en dit en zus en zo. Nou, dan blijf je lekker binnen, ga maar niet kijken. Ga het gewoon even doen. Het is hartstikke leuk.
0: Tuurlijk.
4: En na die tijd ga je weer lekker aan de koffie en dan ga je over op de orde van de dag.
0: Zo is het.
4: Zo simpel is het ook weer, hè.
0: Gewoon meedoen. Nog een laatste vraag komt binnen van Jos. Hij vraagt of je door een lasbril kunt kijken.
4: Ja, kan ook. Hetzelfde verhaal als bij die cd's en bij die dingen. Maar nogmaals, zorg dat je een Nicklusbril hebt.
0: Ja. En niet te lang.
4: Ja, ik lees overal dat de volgende nog jaren duurt. Ja. Volgend jaar op 2 augustus is er weer een zonsverduistering. Die is wel kleiner, 50%.
0: De halve
4: maar is ook een hele dikke.
0: Ja.
4: Ja, wordt ook heel mooi. Wordt ook
0: zeker.
4: Heel mooi.
0: Ja, en die weer in de vergelijkbare grootte, dat is dan 2081. Dus
5: heb je nog even tijd om voor te bereiden?
0: Ja, kun je vast een brilletje bestellen. En mocht je hem donderdag binnenkrijgen van je postorderbedrijf, dan goed bewaren.
4: Ja. Ze gaan jaren mee.
0: Mooi. Ja, ze bederven niet, hè. Arnold Tukkers van de Sterrenwacht Cosmos. We wensen jullie een hele mooie avond morgenavond.
5: Niet ervan.
4: Jullie ook bedankt.
0: Mooi zo, dankjewel. En wat kunnen wij dan anders draaien dan iets van Maan?
5: Ach, ja, tuurlijk.
0: Hier is ze samen met Chris Cross en Tabitha en Busy. En hij is van mij...

0: Na 19:30 praten we over de droogte. De corso-bouwers maken zich langzaam zorgen over de dahlia's. Komen er wel genoeg van het veld? Hoor je straks daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Half 8 geweest. Belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
14: Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Bij de aanlegstijger aan de Hattemse kant werden afgelopen weekend onder andere de staalkabels gestolen. De aanlegstijger kan niet meer veilig gebruikt worden. De gemeenten Hattem en Zwolle hebben daarom besloten het kleine veer stil te leggen. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro's. Zwolle doet aangifte. Hoarding, oftewel een verzamelstoornis, komt volgens onderzoek voor bij zo'n 2 tot 2,5% van de Nederlanders. De diereninspectie stond onlangs nog bij een Zwollenaar op de stoep, omdat zijn verzameling spullen de bewegingsvrijheid van zijn honden beperkte. Volgens deskundigen neemt het aantal mensen met hoarding toe en komt het voor in alle lagen van de bevolking. Ook kan het leiden tot ernstige overlast en zelfs brandgevaar. Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft brons veroverd op het EK Atletiek in Birmingham. De atleet van 23 stond aan de start van de 4x400 meter. Hij heeft genoten van de eerste dag.
15: Ja, gaaf. Natuurlijk de eerste dag van het EK. Je weet niet wat je kan verwachten. Al zo'n mooi vol stadion met zoveel, ja, zo'n sterk team. En wat jij al eerder aangaf, dat was echt... Iedereen heeft voor geknokt met z'n vieren. Hebben het echt, ja, samen waargemaakt.
14: Je moest alleen nog een beetje op adem komen na de finish. Samen met Lieke Klaver, Terrence Agard en Meerte van der Schoot eindigde de Nederlandse ploeg achter Noorwegen en Groot-Brittannië op de 3e plaats. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen, Marcel.
0: We komen uit een frisse en heldere nacht. En het is nu ook al behoorlijk zonnig. Ja, het is zonnig. Sterker nog, het is onbewolkt boven de provincie, zover ik kan zien. En inderdaad, de frisse nacht, KNM station Twente 5.6, nog iets lager dan we een uurtje geleden hebben gemeld. Dus het is nog iets afgegaan. Actueel weer 8 graden en Zwolle, Tolhuislanden 7,8. Maar Ginnemuiden 13 graden. En dat heeft toch een beetje te maken met het warme water. Want het zwarte water bij Zwartsluis heeft een temperatuur van 22 graden vanmorgen vroeger. Het IJsselmeer 21 graden. En dan zie je vaak dat het westen van de provincie wat minder fris is. Dus afgelopen nacht ook. Maar vandaag maken we alles weer goed in die zin. Het is vandaag droog, het is zonnig. Eind van de ochtend, begin van de middag gaan er een paar stapelwolken ontstaan. Vooral in het noorden van de provincie. Maar ik denk dat de zon daar niet zo heel last van heeft. In de loop van de middag lost het allemaal weer op. En temperaturen zo 23 graden in het noordwesten. 24, misschien lokaal wel 25 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige wind uit de noord-noordoostelijke richting.
16: En dat klinkt aangenaam. En dat is mooi, want morgen wordt het alweer wat minder aangenaam.
0: Ja, tenminste als je niet van warmte houdt, want het wordt de komende dagen alleen maar warmer. Eerst nog een mooie slaapnacht als je kijkt naar de temperatuur. De komende nacht zo, dat ik het echt over de minima hoor, 7 tot 9 graden. In het westen dus iets hoger door de aanwezigheid van het warme water. In de steden ligt het natuurlijk ook wat hoger, weinig wind. Helder overigens. En morgen overdag droog en zonnig. En dan gaat die wind naar het oosten toe, uit een oostelijke richting waaien. En dat zie je onmiddellijk terug in de temperatuur. Zo'n 28, 29 graden op veel plaatsen. Dus voluit zomerse temperaturen. Kan best zijn in de bebouwde kom in dorpen en steden dat her en der de 30 graden wordt aangetikt. Ook tijdens de zonsverduistering morgenavond met het hoogtepunt om 11 minuten over 8. Dan is het helder. Dus ik denk dat die goed te zien is. Tenminste als je een juiste plek hebt, want hij zit vlak boven de horizon.
16: Ja.
0: En donderdag wordt het tropisch. Temperaturen 32 tot 34 graden. Zeer warm dus. Droog met volop zon.
16: Kunnen we in korte broek en t-shirt gaan kijken naar de eclips?
0: Ja, dat zou wel gaan zomaar kunnen.
16: Ja, dat zou wel kunnen. Gert, ja. Dankjewel.
0: Oké.
16: Tot over een uur spreek ik je nog een keer.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. Heerlijk.

0: Lose My Life. Het is de nieuwe oogst voor deze week. Micha uit Zwolle. De hele week hoor je hem voorbij komen in verschillende programma's. Wat je binnenkort ook allemaal voorbij hoort komen zijn de bloemencorso's. De tijd is weer daar. De corso-groepen zijn sinds deze week druk met plukken van dahlia's. Ter voorbereiding op bijvoorbeeld de gondelvaart in Belschutsloot. Dat is dit weekend. En het bloemencorso van Sint-Jansklooster. Dat is volgend weekend. Gaan we uitgebreid op voorbeschouwen en uiteindelijk ook live uitzenden. Maar er is wel een dingetje. Want de plukkers van de wagen, die de wagens moeten voorzien van bloemen. Ook die hebben te maken met die uitzonderlijk droge zomer. Serge Kruisinga van de Corso Groep Olympia, de dahlia's. Goedemorgen trouwens, Serge.
1: Goedemorgen.
0: De dahlia's, groeien ze nog wel?
1: Nou ja, het stagneert wel een beetje. Het is inderdaad uitzonderlijk droog. En dat heeft wel effect op de groei van de dahlia's.
0: Ja, dus de oogst is wat minder?
1: We proberen zoveel mogelijk water op te brengen, zodat de oogst toch nog goed gaat komen. En op zich gaat het tot nu toe nog redelijk.
0: Okay. Mag dat dan wel? Mag je nog besproeien?
1: We doen het.
2: Oh, jullie doen het gewoon?
0: Gewoon maar.
1: Ik weet niet of het wel of niet mag, maar wij doen het in ieder geval nog wel.
2: Jullie hebben veel water nodig, denk ik.
1: Ja, er moet wel inderdaad wel aardig wat water op om ze goed te houden, inderdaad.
0: Oké, nou, het waterschap luistert niet mee, hoop ik voor je.
1: Nee, daarom. Nee.
0: Hebben jullie...
1: En anders zeg ik niet waar ik ben.
0: Nee, dat klopt, inderdaad. Jij van het bloemencorso Sint-Jansklooster zegt niet waar je bent, dat is heel goed. Bij fruit hebben we gezien dat fruit een stukje kleiner is geworden, wel meer van smaak. Geldt dat ook voor dahlia's? Ik heb er totaal geen verstand van, hoor, maar zijn ze kleiner?
1: Nou ja, dat inderdaad wel. Inderdaad, ze groeien dan minder hard. Dus dan zijn ze inderdaad kleiner. Dus dat betekent dat je minder volume hebt.
0: Oké.
1: Okay. En omdat je nu elke week moet gaan plukken, hebben ze gewoon niet de tijd om echt tot een grote te komen.
0: Oké, okay. Ik lees trouwens dat dat gedeelte van Overijssel nog geen onttrekkingsverbod heerst. Dus daar kom je goed weg, nou, Serge. Ja.
2: Maar ze zullen er ook minder mooi uitzien, denk ik, de dahlia's.
1: Nee, dat valt nog wel mee. Oh. Omdat we toch wel water geven, dan zien ze er nog wel redelijk fris uit. Dus dat is het punt niet.
0: Okay,
1: het wordt alleen niet zo groot.
0: Nee, hebben jullie er wel zorgen over gemaakt? Heb je het wel aanzien komen dat je denkt van nou, dat wordt krap. Want hoeveel dahlia's heb je nodig?
1: Wij zijn voor het bloemencorso in Sint-Jansklooster 3,5 tot 4 miljoen dahlia's nodig.
0: Zo.
1: Die hebben we natuurlijk niet allemaal zelf staan. Die komen uit het hele land. Dus... het hele land is men er druk mee. Dus overal wordt beregend om die dahlia's maar te krijgen.
0: Ja, want ik begrijp dat je zelfs een tweede oogst nodig hebt, hè, voor de hoeveelheid.
1: Nou, ik denk dat we met ons corso nog wel redelijk redden. Omdat wij zijn het enige corso in dat weekend in Nederland. Dus dan heb je meer bloemen zeg maar, beschikbaar.
0: Ja.
1: Dus... voor ons gaat het wel goed.
0: Okay, heel goed. Dat moet dan inderdaad precies passen, hè? Dus dat is allemaal uitgerekend?
1: Ja, alle corso's die hebben een eigen weekend. En dat is verdeeld over een week of 7, 8.
2: Zo. Hoe lang zijn jullie hier al van tevoren dan mee bezig? Natuurlijk, je kunt dit niet altijd voorzien dat het zo droog gaat worden dat er misschien uiteindelijk minder toch kunnen gaan groeien. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?
1: Uiteindelijk is het al een aantal jaren dat we merken dat het wel droger wordt. Dus in het verleden hebben we wel eens een bassin gegraven. Nu hebben we gewoon een container gehuurd bij Van Dijk en daar doen we dan plastic in. Zodat we die kunnen beregenen. En ja, die staat er al vanaf, begin juli. Dus ja, op een gegeven moment denk je van ja, beter voorkomen dan genezen. Dus gewoon direct maar regelen.
0: Ja.
1: Nou, dus dat hebben we al redelijk vroeg geregeld.
0: En het lijkt te werken, dus het is een hele logistieke operatie. Welke kleuren hebben jullie vooral nodig voor jullie creatie?
1: Wij hebben dit jaar vooral paars en roze nodig.
0: Paars en roze. En mogen we ook al weten wat het wordt?
1: Ja. Ja, dat is gewoon algemeen bekend. Wij bouwen een grote kathedraal met een kerkklok erin. Met kerkklokken erin en een maestro die dat allemaal regisseert.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dus dat is gewoon, ik dacht dat het heel geheim was.
2: Je
0: of zo.
2: We hebben een primeur te pakken.
0: We hebben een primeur. Een kathedraal.
1: Nee, dus we hebben
0: wat is dan het thema?
1: We hebben altijd... Nou, we hebben zelf als Corso zijn er geen thema. Dus iedereen is vrij om te kiezen wat ze willen bouwen.
0: Ja.
1: En nou ja, wij bouwen dus een grote kathedraal.
0: Ja, maar dat stemmen jullie wel af, toch? Anders heb je straks 3 kerken rondrijden. Dat wil je ook niet.
1: Nou, wij moeten altijd het ontwerp inleveren bij de COV, zodat zij kunnen bekijken wat er gebouwd wordt. En dan hebben we in eind april, begin mei, hebben wij altijd een presentatieavond in het feesttent. En dan worden alle ontwerpen gepresenteerd door alle Corso groepen.
0: Ja.
1: Dus dan weet iedereen al wat iedereen bouwt.
0: Ja, mooi. Nou, het is niet in gevaar. Het is een beetje nog spannend of er voldoende bloemen zijn. Maar als ik jou zo hoor, gaat het wel lukken.
1: Ja.
0: Mooi zo. En de kathedraal is ook af? Ja, ik denk maar aan Barcelona voor volgend weekend.
1: Ja. Ja, gelukkig doen wij er geen 100 jaar over. Maar deze rijdt gewoon volgende week vrijdag in Sint-Jansklooster.
0: Hartstikke goed. Veel plezier, Serge, met het bouwen en het organiseren. En met name het regelen, want dat valt allemaal niet mee, begrijp ik.
1: Nee, dat klopt. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag.
1: Hoi.

0: David Bowie, en This Is Not America. Gelukkig niet, zeg.
1: Nee.
0: Net weer een postje van Donald Trump te bekijken over Groenland.
1: Och, nee. Hij kruipt achter Groenland vandaan in een AI-foto. Ja, het is ongelooflijk.
0: Het kan niet erger. Wij houden het bij lokale nieuws, zo dadelijk, of het landelijk nieuws in ieder geval. De droogte gaat het veel over het komend uur. Het gaat er al heel lang over natuurlijk. Straks hebben we het over de pontjes. Steeds meer pontjes gaan uit de vaart. Het pontje bij tussen Zwolle en Hattem is nu ook uit de vaart. Maar dat komt dan alweer door diefstal. Pontjes hebben het lastig.
1: Zo is het. Welke vaart nog wel, welke niet? Dat kunnen we zo meteen op een rijtje zetten. Het nieuws van vandaag en ook een beetje van gisteravond kunnen we nog op een rijtje zetten. Onder andere over de boerenprotesten.
0: Ja, en de droogte verder. Onze verslaggever in het kader van Zomer in Overijssel is op de sportclub.
1: Ja.
0: Om te kijken hoe ze daar dan omgaan met de droogte en het wateronttrekkingsverbod. Ja. Dat mag niet meer sproeien.
1: Nee, veel gele sportvelden. En die moeten natuurlijk wel weer groen worden binnenkort.
0: Ja, en dat valt niet mee. Ook voor de sportclubs niet. Dan eens kijken hoe ze daarmee omgaan. En of eventueel wedstrijden en competities in gevaar komen.
1: Ja.
0: Hoor je straks na 8 uur. Net als het weer. En kijken we al even vooruit naar de eclipse. Natuurlijk.
1: Houd ons in de ban.
0: We zijn always there. Hier is Incognito.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Tientallen boeren protesteerden gisteravond bij gemeentehuizen in Ommen, Harneberg en Dalfsen tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Hoarding, een verzamelstoornis, komt volgens onderzoek voor bij zo'n 2 tot 2,5% voor van de Nederlanders. Vanwege de stoornis stond de diereninspectie onlangs nog bij een Zwollenaar op de stoep. En de laatste bakker in Vollenhoven gaat er na bijna 90 jaar mee stoppen.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
7: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
9: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
7: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nog warmer dus en nog droger daarmee ook, want regen is in geen velden of wegen te bekennen. Hooguit op zondag dat er weer iets gaat vallen. En die droogte zorgt ervoor dat voetbalverenigingen of sportverenigingen in de problemen komen, Benjamin.
11: Ja.
10: En de pontjes?
11: De pontjes inderdaad. Ja, zometeen trouwens ons verslag even bij een voetbalclub in Hardenberg over die gele sportvelden. En de pontjes, welke vaart nog wel, welke vaart nog niet. We zetten het zometeen op een rijtje.
10: Muziek straks van Supertramp en Amy McDonald.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Amy McDonald and This Is The Life.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 op dinsdag de 11e van augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat deze dagen veel over de droogte en de grote gevolgen daarvan. Nu ook voor sportvelden en pontjes. En de boeren, ze protesteerden weer gisteravond.
3: Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen en Dalfsen gereden om te protesteren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. In Ommen gaven ze een brandbrief aan het gemeentebestuur. Daar waren rond de 300 demonstranten bij aanwezig. In die brief vragen de boeren de gemeente om bij de provincie voor hen op te komen. De lokale burgemeester van Ommen zegt de zorgen te begrijpen en wil in gesprek. De boeren willen volgens de actievoerder niet alleen woorden, maar ook daden. Na Ommen trokken de boeren door naar Dalfsen, waar meer dan 150 trekkers samenkwamen. Daar kreeg de burgemeester ook een brief. En ook in Hardenberg was een protest.
0: Ja, we komen steeds meer in de ban van de zonsverdwijning. 11 minuten over 8 morgenavond, dan is het zover. 88% van de zon wordt dan overschaduwd door de maan. De bijna totale zonsverduistering is niet zo heel vaak te zien in ons land. Nederland in de ban van de eclips, dat zijn ze ook bij de sterrenwacht Cosmos in Lathrop.
4: We hebben een prachtig evenement georganiseerd. We verwachten zo'n 300 gasten. En dat is toch waarvoor ik bij de sterrenwacht werk. Dit zijn de krenten in de pap, het hoogtepunt van het jaar. Dus dat mis ik zeker niet.
0: En ze hebben brilletjes voor de 300 bezoekers die er gaan komen. Ze waren er op tijd bij, zij hebben nog wel brilletjes.
3: Gelukkig wel. Door de aanhoudende droogte dan zijn er nieuwe verboden op het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Boeren en andere gebruikers mogen voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen in aanvoergebied Ankersmit. Dat gebied ligt rond het Overijsselskanaal in Salland en rond Deventer. Het gaat om het besproeien van onder meer gras en gewassen in de akker- en tuinbouw. Ook sportvelden lijden onder de droogte en het sproeiverbod. De velden worden steeds droger en geler. Hierover straks ga je nog meer horen met onze verslaggever. Je hoort hem straks vanaf het voetbalveld bij HHC Hardenberg. Het oppervlaktewater mag nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee en om branden te blussen.
0: Ja, het peil van de IJssel zakt maar door. Er is nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd. En dat heeft dan natuurlijk ook weer gevolgen voor de IJssel. Een rivier waar pontjes varen, of tenminste nog varen, of niet meer varen inmiddels. Een recordaantal van 13 veerponten zijn al uit de vaart gehaald door de droogte, landelijk. Het blijkt uit cijfers van de vereniging Vrienden van Veerponten. In Overijssel zijn er 2 uit de vaart, Fortmond Veese en Zwolle Hattem, die varen niet meer. Het pontje tussen Deventer en De Worp nog wel. Maar de schipper is wel extra alert.
5: De ton ligt nu iets schuin. Stel, we hebben nu binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg. Dus. Maar we moeten het een beetje in de gaten houden.
6: Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
0: Ja, dat waterpeil houdt ons ook bezig. John Ruiter is van de vereniging Vrienden van Veerponten, komt uit Raalte. Hij zet zich dus in voor de pontvaart. Meneer Ruiter, John, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wel eens zo extreem meegemaakt?
7: In 2022 was het ook behoorlijk. Toen waren 11 pontjes lager eruit. En dit jaar toch een record met 13 pontjes.
0: Ja, en komen er nog meer aan? Want het waterpeil stijgt voorlopig nog niet.
7: Nee, klopt. Voor sommige pontjes nog wel even spannend. Dan denk ik even met name aan het zogeheten Pieterpontje. Dat vaart tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden. Dat is over de Rijn. Nederland binnenkomt. Uh-huh. Daar kijken ze echt van dag tot dag of ze nog kan varen. Dat is echt wel spannend. Maar de pontjes in Overijssel, denk ik dat die toch kunnen blijven varen. Ja. Ook mede dankzij de ligging aan de monding van de IJssel.
0: Ja, precies. Daar waar het water nog wel redelijk hoog staat. Fortmond Veese is eruit en die van Zwolle had hem ook. Maar daar moeten we wel bij zeggen, dat heeft niet met het lage water te maken.
7: Niet direct. Er was een de aanlegstijger die lag op de bodem. Nou, in Zwolle hebben ze een hijsinstallatie gemaakt om die iets van de bodem af te halen, zodat de mensen toch van de pont kunnen komen. Alleen de lieren waarmee die waarmee de aanlegstijger was bevestigd, die zijn gestolen. Ja, ja, en dan vervolgt de aanlegstijger weer op de bodem.
0: Ja, wat heb je daar nou aan, die lieren te stelen?
7: Nee, ja. Ja. Helemaal ja. Niks eigenlijk.
0: Nee,
7: volgens mij ook. Je dupeert toch heel veel recreanten die het pontje gebruiken om van de een naar de andere kant te komen.
0: Ja, en zelfs wel woon-werkverkeer. Ik gebruik het ook nog wel eens af en toe om dat pontje om naar Hattem te komen. Dan hoef je niet over die vervelende IJsselbrug te fietsen. John Ruiter van de Vriendenring Vereniging van Veerponten. Dat is dan een andere reden. Dat pontje vaart ook zelfstandig. Hè? Niet op lieren, wordt niet heen en weer getrokken. Maakt dat trouwens nog verschil?
7: Nee, dat maakt op zich geen verschil, denk ik. Nee, ik denk dat het gewoon... er zijn een paar ponten die door lieren worden voortgetrokken. Bijvoorbeeld, die zijn wel zelfstandig gevaren. Weijen-Olst die gaat langs een lier en... Weijen-Olst-Welsum en Weijen-Fortmond. Nee, Weijen... Vorchten,
0: ja,
7: die worden wel geleid met een kabel, maar ze hebben een eigen motor. Dus,
0: Okay. Er zijn wel aanpassingen, hè, van pontjes, want ik begrijp dat ze niet allemaal meer vol belast kunnen worden.
7: Nee, de twee ponten die ik heb genoemd, daar hebben ze het zwaar verkeer, dus het landbouwverkeer en het vrachtverkeer van afgehaald. Dat heeft ook te maken met de beperkte diepgang van de IJssel op dit moment.
3: Ja. U vertelde ook al in 2022, 4 jaar geleden was de impact ook groot. Duurde het toen ook zo lang dat de veerponten uit de vaart waren? Of zie je nu al dat het nu al langer aanhoudt?
7: Dus ik denk dat het nu iets langer aanhoudt. Dat het al eerder is begonnen. Ik weet nog van toen dat het met name ook in augustus speelde. Maar ik weet dat dit jaar was er in juli al... begin juli, dat de eerste ponten al uit de vaart gingen. Ik denk even aan Gorssel Wulp. Dat was een van de eerste. Toen in 2022 kwamen de eerste pas rond begin september weer in de vaart. Dus.
3: Ja.
7: Het kan nog wel even duren.
0: Ja, heeft het gevolgen, behalve dat het lastig is voor met name fietsers natuurlijk, die er vaak overheen gaan. Maar wat u zegt, ook vrachtverkeer en landbouwverkeer maakt er wel gebruik van. Dat moet dan, als het al eroverheen mag, over een brug en dat is een eind omrijden.
7: Klopt. Ja, als je Vorsten hebt en je moet om, dan moet je toch via Zwolle. Dat is toch een kleine 40 kilometer om.
0: Ja, zeker. Heen en weer terug. Natuurlijk.
7: Ja, precies. Precies. Als je van de ene kade naar de andere kade wilt, dan heb je dat wel nodig. Ja,
3: hebben jullie ook veel contact met de schippers van de ponten? Wat zeggen zij?
7: We hebben met diverse schippers contact. Ze zijn toch wel allemaal behoorlijk verrast van dat het zoveel ponten betreft. En het zijn wel met name de ponten op de Rijn, de IJssel en de Waal die er last van hebben. De overige rivieren die worden gestuwd. Hoe dichter bij de monding, hoe minder last je hebt van het water dat wegstroomt, zeg maar. Er zijn veren veerexploitanten die gewoon niet kunnen varen. Die toch er inkomsten uit hebben.
0: Ja.
7: Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld voor je pond zijn toch vaak... toeristische verbindingen. En ze knopen fietsroutes aan elkaar. En je ziet toch ook heel vaak in de buurt van een veerpontje ook iets van horeca. En die teren toch wel op de pontjes.
0: Op de pontjes, ja.
3: Het heeft allemaal weer met elkaar te maken natuurlijk.
7: Precies. Dus die hebben dan ook... die merken ook van dat een pontje niet vaart, omdat ze toch wat minder klanditie hebben.
0: Ja. En het gaat nog wel even duren ook, want wij krijgen geen regen. Daar is van afhankelijk, maar ook de Alpen en het Duits Middelberggebergte krijgen geen regen. En daar moet het meeste water vandaan komen.
7: Klopt, ja. Als het stroomgebied van de Rijn, als het daar regent, dan komt het vanzelf hier naartoe.
0: Ja. Maar nu komt er niks.
7: Ik ben toevallig in het stroomgebied van de Rijn geweest in Duitsland.
0: Ah.
7: Het was daar keukendroog.
0: Ja.
3: Ziet u toevallig ook meer mensen die nu naar uw website gaan? Of tenminste op de website veerponten.nl, want daar kun je dat allemaal bijhouden. Is dat te zien dat meer mensen dat nu in de gaten houden?
7: Ja, hoor, zeker. Het is echt goed. De waterstand gaat naar beneden, maar onze bezoekersaantallen gaan omhoog.
3: Ja.
7: Dat is
0: Dat is een waterbedeffect.
7: Ja, precies. Ja,
0: als we het er toch over hebben.
7: Nee, ja.
0: Mooi.
7: We proberen wel de informatie op de site zo goed mogelijk bij te houden. En worden ook door de mensen in het land die een pontje zien dat een pontje niet vaart. Of dat er wat afwijkingen zijn.
0: Ja.
7: Dan worden we gewaarschuwd, dus dat is
0: heel
7: fijn.
0: Goed. Heel goed. Ga je een tochtje maken, kijk dan even op veerponten.nl. John Ruiter van de Vereniging Vrienden van de Veerponten. Hartelijk dank.

0: Supertramp en Breakfast in America. 7 minuten voor 8:30. Tijd voor...
1: Zomer in Overijssel.
0: En dit is de laatste week van zomer in Overijssel. Iedere dag sturen wij weer een verslaggever de provincie in om te zien wat er zo al gebeurt. Nou ja, je hebt het gehoord vanochtend. De droogte houdt ons bezig. En de eclips. Maar nu gaat het even over de droogte. En de droogte, Bart Kieft, treft ook de sportvereniging.
2: Ja, die treft de sportverenigingen, de sportclubs. Het sproeien van de velden is een lastige klus. Bijna niet meer mogelijk, zou je zeggen. Maar hier in Hardenberg is het net eventjes anders. HHC, de Heemse Hardenberg-combinatie. Ik sta op het hoofdveld met, ja, bijna natte schoenen. Dat klinkt zo.
0: Mag dat wel?
2: Dit is een van de 20 sproeiers die op dit moment aanstaat hier op het hoofdveld. Ja, ik loop eventjes naar Gerrit. Gerrit de Lange. Mag dit wel sproeien van het hoofdveld?
3: Jawel hoor. Als je maar niet uit openbaar water sproeit. Maar dit is gewoon grondwater. En dit is nog niet verboden.
2: Dus... Jullie hebben een bron. Of hoe doen jullie dat?
3: We hebben een bron. We hebben een bron die is 50 meter diep. En we halen ongeveer het water op... 35 meter weg.
2: Okay. En hoe groot is die bron? Want niet onuitputtelijk lijkt mij.
3: Nou, als je een goede bron gemaakt hebt, dan is dat onuitputtelijk. Of vooral op die diepte. En dan komt het water gewoon weer aanwellen.
2: Ja. Belangrijk voor jullie, hè, dat jullie kunnen sproeien. Want nee. Doe je dit niet, wat dan?
3: Nou, dan hebben we een heel andere kleur op veld. En dat willen we liever niet. Nee. En we voetballen tweede divisie, dus dat wordt ook nog eens uitgezonden. Dus we willen er het veld goed bij hebben liggen.
2: Ja. Maar ja, dit klinkt allemaal heel eenvoudig, heel makkelijk. Dit geluid, deze sproeien, ja, ik kan er niet genoeg van krijgen. Het blijft maar sproeien, het blijft maar stromen. Dit is dé tip voor andere clubs.
3: Ja, ja, als je dit... en dan vooral met deze sproeiers is dat heel eenvoudig. Vroeger moesten we slangen uitleggen. En dan had je er veel meer werk mee.
2: Ja, dus dat hele probleem van de droogte en die sportclubs die hun velden niet kunnen besproeien, is uit de wereld. Met ingang van volgend seizoen dan, want ja, het is lastig om die bronnen nu aan te boren.
3: Ja, bronnen kun je wel aanboren, maar dan heb je je leiding in het veld nog niet in.
2: Dat bedoel ik.
3: Ja, dus nee, maar het is te realiseren. Ja.
2: En dus kan de competitie voor HHC Hardenberg gewoon van start. Tweede divisie. Ja, staat hier een heel klopje mannen. Kom er eens eventjes lekker gezellig bij. Ik sta aan de andere kant van het hek bij de sproeiers. Jullie aan de kant van de kantine. HHC tweede divisie. Het gaat Gideon, zeggen ze dan in de Friesland. Ben ik er nog? Ja. Gaat beginnen. Komende zaterdag al, hè?
4: Komende zaterdag naar Barendrecht. Is wiet weg voor ons. En er is weer 2 uur in de bus. En die gaat denk ik wel. En er is toch wel altijd gezellig in de bus op de inreis en de terugreis. Goed voor elkaar. En nog gewoon lekker potje voetbal kijken.
2: Ja, conditie van het veld bij Barendrecht, iets over gehoord? Kan daar ook gesproeid worden?
5: Ik heb er niks over gehoord. Ik heb nog geen... Van mij is er daar een kunstgrasveld.
2: Okay, ja, dat is ook een oplossing. Ja. Natuurlijk, kunstgrasveld. Daarna, de week daarna, de eerste thuiswedstrijd.
6: Ja, klopt. Ik weet niet tegen...
2: Jong Almere, volgens mij.
6: Ja. Jong Almere, oké. Okay. Nou, goed dat ik dat weet.
2: Ja, kijk, zo breng je nog wat nieuws hier. Verwachtingen met betrekking tot het nieuwe seizoen?
7: Hoe zegt u?
2: Welke verwachtingen heeft u voor tweede divisie HC komend seizoen? Afgelopen seizoen waren ze vijfde.
7: Kampioen.
2: Daar gaat de club voor.
7: Ja, daar gaat de club voor.
8: Kampioen. Bij de eerste drie.
3: Ja, ik denk het ook bij de eerste drie.
2: Met een nieuwe geduchte concurrent uit de regio in de tweede divisie bij Roda Raalte. Ik was daar gisteren op bezoek. Ja, maak de borst maar nat. HHC, Heemse Hardenberg combinatie.
3: Ja, dat mag. Ja. Ze zijn van harte welkom. Dus, we zullen ze een poepie laten ruiken.
2: Ja. Is dat leuk dat Roda Raalte erbij gekomen is?
7: Jazeker, dat is zeker leuk. Ja.
2: En waarom?
7: Ja, in de buurt. Dan hoef je tenminste niet zo ver te racen. En dat lijkt ons wel wat.
2: Nou, hartstikke mooi. Als die derby dan komt hier in Hardenberg, dan weet Roda dat ze terecht kunnen op een prachtig veld. Groener dan groen is de mat in Hardenberg. En dat komt door die sproeiers, dat komt door die bron. Wat een mooi gezicht, hè? Prachtig. 20 van die sproeiers op zo'n in die ochtendzon.
5: Dat is toch prachtig, gewoon een lust om naar te kijken.
2: Ja. Laat het maar stromen, laat het maar sproeien hier in Hardenberg. Ik wens jullie een heel goed seizoen toe in de tweede divisie. En ja, mijn raalte hart zegt dat... zegt dat Roda hier met 3 puntjes weggaat straks.
3: Nou, ik verwacht het niet.
7: Nee. Zeker niet.
8: Nee.
7: Zeker niet.
2: Okay. Mannen, bedankt voor de toelichting.
0: We hebben al een verslaggever gevonden voor de derby, begrijp ik hieruit, Bart.
2: Ja. Ben ik er nog?
0: Nee, je verbinding valt net weg. Half. Nou, net op het goede moment. En daar maar sproeien, terwijl al die andere sportverenigingen zitten te sappelen. Ja, ik hoorde sproeien nog. Lekker. Alles wordt goed nat gehouden daar, hè? Bij HNC.
2: Het is ongelooflijk. Het is een prachtig matje. Die mat is spekglad op dit moment.
0: Oké, nou gaan we ermee opbouwen. Want je verbinding valt nu echt weg. Bart, dankjewel. We horen later van jou verder vandaag vanaf HHC. En daarna trekt hij nog verder de provincie in. Allemaal in het kader van...
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
21: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
22: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
23: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
24: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
25: Tientallen boeren protesteerden gisteravond met hun trekkers bij gemeentehuizen in Ommen, Hardenberg en Dalfsen tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. In Ommen gaven ze een brandbrief aan het gemeentebestuur. Zo'n 300 mensen waren daarbij aanwezig. De boeren vragen de gemeente om bij de provincie voor hen op te komen. Niet met woorden, maar met daden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen in aanvoergebied Ankersmit. Dat gebied ligt rond het Overijsselskanaal in Salland en rond Deventer. Het gaat om onder meer het besproeien van gewassen in de akker- en tuinbouw. Maar je kon het net al horen, ook sportvelden lijden onder de droogte en het sproeiverbod. De velden worden steeds droger en geler. Deze jongens trapten een balletje op een kunstgrasveld, maar trainen op een grasveld. En die gaan dus misschien niet door.
1: Ja, wel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
3: Op echt gras?
1: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
3: Oh, balen dan, hè?
1: Ja, zeker weten.
4: Nee, gelijk.
25: Het oppervlaktewater mag nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee en om branden te blussen. En de laatste bakker in Vollenhoven gaat er na bijna 90 jaar mee stoppen. Bakkerij Houtsma sluit eind deze maand de deuren. Onder meer vanwege de hoge energieprijzen en dure investeringen. Met het sluiten van de bakkerij verdwijnen ook enkele typische lekkernijen, vertelt de bakker.
5: De echte specialiteiten zoals de Vollenhovense brok en de amulet zullen verdwijnen, zeg maar. En de Vernoze meisjes, ja... Die heb je dan ook niet meer. En er zal vast wel weer iemand komen die wat na probeert te maken. Maar het echte is er niet meer. Dat is einde verhaal. Het recept komt ook niet online of geef ik weg. Dat neem ik gewoon mee en dan is het gewoon klaar. Misschien dat ik thuis nog eens een keer een brok bak of een amulet maak voor de kids. Maar voor de rest, daar blijft het bij, ja.
25: De bakker sluit naar eigen zeggen op het juiste moment. Na de sluiting begint de bakker aan een technische baan. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer voor vandaag en de komende dagen. Gert Voorman, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen Marcel.
0: Wordt een zonnige en nog wel aangename dag, toch, vandaag?
6: Ja, vandaag is het droog. Het is zonnig. Eind van de ochtend zie je wat stapelwolken ontstaan, met het voorkeur voor het noordwesten van de provincie. Die lossen in de loop van de middag weer op. Maar op veel plaatsen zonnig weer en die temperaturen lopen op zo'n 23 graden in het uiterste noordwesten. 24, misschien lokaal 25 graden in het zuiden van de provincie. Met een zwakke tot matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En vanavond blijft het zonnig en aangenaam warm. Vannacht weer mooie slaaptemperaturen. Het echte minimum zit tussen de 7 en de 9. Maar de bouwde kom ligt het een paar graden hoger met weinig wind. En morgen overdag opnieuw droog weer, zonnig weer. Geen stapelwolken, weinig of geen hoge bewolking. En temperatuur op veel plaatsen 28 tot 29 graden. En de bouwde kom een graadje warmer. Dus dan zou het regionaal tropisch kunnen worden met 30 graden.
0: Ja, dan wordt het dan weer een stuk minder aangenaam. Je zei het al eerder wel wolkenloos. Dus we kunnen de eclips, als het goed is, bekijken.
6: Ja, vlak voor over de horizon staat de zon dan. Ik denk ook dat de Noordzee wolkenvrij is. Want als je heel laag staat, moet je dat ook meepakken. Maar ik denk dat daar ook geen hoge bewolking zit. En het begint om 7:15, hoogtepunt 7:11. En dan 8:03 is het weer verdwenen. Toch een heel bijzonder, want de volgende is pas in 2081. En dan vervolgens de dag na de zonsverduistering, dan praat ik dus over donderdag, dan is het tropisch warm met 32 tot 34 graden. Misschien vrijdag nog wel iets, nog wel een gaatje erbij. En in het weekend volgt dan weer de afkoeling. Dus een hele serie warme tot tropische dagen komen er weer aan.
0: Ja, op donderdag vraag je af, kan die zonsverduistering niet wat langer duren? Maar dat zit er niet in. Zo werkt het niet in ons heelal. Nee, dat wel werkt niet, Gert. Maar inderdaad, die hele erge warmte, hitte, duurt niet zo heel erg lang.
6: Nee, donderdag en vrijdag. Zaterdag wordt dan weer een overgangsdag. Dat betekent dat die temperatuur langzaam zeker wat daalt. Misschien in het oosten van de provincie nog wel tropische temperatuur van rond de 30. Dat zal erom lopen, denk ik. Misschien ook een lokale regen- en onweersbui. Dat zou goed zijn voor de natuur, maar het is een lokaal verschijnsel. Want zondag blijft het waarschijnlijk weer droog. En lijkt het toch weer op dat begin volgende week weer een nieuw hoge drukgebied gaat vormen. Dat betekent niet dat het gelijk weer heel warm wordt. Maar het zal de droogte, denk ik, niet verlopen dan wel aanhouden. Nee,
0: we dreigen de hoge drukgebieden aan elkaar, Gert.
6: Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. De een naar de andere.
0: Het is een bijzonder jaar. Bijzondere zomer.
6: Dat kun je maar zeggen.
0: Gert, dankjewel.
6: Oké.
0: En een fijne dag.
6: Hetzelfde.
0: Pamela, hoor je nu, van Toto.

0: Heerlijk. Pianootje, gitaartje er doorheen. Nog wel een tijdje duren van mij. Maar helaas, de plaat is afgelopen.
1: Ach,
0: Pamela hoorde je van Toto op deze dinsdagochtend, de 11e van augustus. We hadden veel in de uitzending, met name ging het over de zonsverduistering.
2: Zeker, want heel Nederland is ervan in de ban. De zonsverduistering die er morgenavond aan zit te komen. Ook Arnold Tukkers van Sterrenwacht Cosmos in Lathrop kijkt enorm uit naar die zonsverduistering, naar die eclipse. Hij heeft een duidelijke boodschap voor iedereen die nog twijfelt om te kijken.
3: Ja, ik word zo gek als een deur, joh. Maar dat hoort ook, weet je, dat is mijn vak, hè. Het overdragen van iets wat mooi is. En ik kan alleen maar zeggen, ga even kijken. Het duurt niet zo heel erg lang. Ik hoor ook wel eens van mensen en ik lees het ook wel op allerlei sites en op Facebook en zo van, nou, wat een hype op niks en dit en zus en zo. Nou, dat blijf je lekker binnen, ga maar niet kijken. Ga het gewoon even doen. Het is hartstikke leuk. En na de tijd ga je weer lekker aan de koffie en dan ga je over op de orde van de dag. Zo simpel is het ook weer, hè.
0: Zo is het. Je kunt ook doen wat je iedere dag doet. Maar je kunt ook gaan kijken naar de zonsverduistering. Vanaf 7:15 zei Gert Voerman net tot 9:00. En dan is het allemaal weer voorbij.
2: Ik heb er zin in.
0: En 1,5 minuut duurt de daadwerkelijke verduistering.
2: Echt een hoop om een klein aantal minuten.
0: Maar
2: dat is leuk.
0: Zo vaak zie je dat niet.
2: En wij hebben de bril, dus wij gaan ook kijken.
0: Wij hebben een bril. Dus zorg nog wel voor goede oogbescherming. Toen hoorde eerder deze uitzending ook een oogarts. Die zegt dan ook die 12% van de zon die nog wel te zien is, kan gevaarlijk zijn voor je ogen. Als je daar lang in gaat kijken. Een ander thema vanochtend en al de laatste dagen natuurlijk, de droogte. Daardoor kunnen een aantal pontjes in onze provincie de oversteek niet meer maken, zijn uit de vaart gehaald, alhoewel dat niet alleen door de droogte komt. Dat is vervelend, pontjes uit de vaart voor het transport, vertelt de vereniging Vrienden van de Veerponten.
4: Er zijn veren die, of ja, veerexploitanten die gewoon niet kunnen varen, die toch er inkomsten uit hebben. Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld, ja, voor je pont zet toch vaak toeristische verbindingen. En ze kunnen

0: Open veer, of fietsroutes aan elkaar. En je ziet toch ook heel vaak in de buurt van een veerpontje ook iets van horeca. En die teren toch wel op de pontjes. Die merken ook van dat een pontje niet vaart, omdat ze toch wat minder conditie hebben.
1: Ja, de droogte heeft meer gevolgen. Natuurlijk voor de boeren die de akkers niet meer mogen besproeien. In ieder geval geen water meer mogen onttrekken. En verschillende delen van onze provincie. De sportvelden. En de bloemen.
2: De bloemen inderdaad, want dat brengt ook een uitdaging met zich mee voor bloemencorso-parade van het Sint-Jansklooster. Al proberen ze daar wel meer op te anticiperen, vertelt Serge Kruisinga van de corso-groep Olympia.
3: Uiteindelijk is het al een aantal jaren dat we merken dat het wel droger wordt. Dus in het verleden hebben we wel eens een bassin gegraven. Nu hebben we gewoon een container gehuurd bij Van Dijk en daar doen we dan plastic in, zodat we die kunnen beregenen. En ja, die staat er al vanaf, ik denk begin juli. Dus ja, op een gegeven moment denk je van ja, beter voorkomen dan genezen. Dus gewoon direct maar regelen.
1: Ja, ze zijn wel aan het beregenen. Hè. We twijfelden nog even of dat mocht daar.
2: Het mag daar wel.
1: Ze doen het gewoon, zei hij. Ja. Maar volgens mij mocht het ook nog.
2: Ja, het mag daar. Ja.
1: Nou goed, en als je een eigen bron hebt, zo hoorden we net bij voetbalvereniging HHC, dan mag het ook nog maar water onttrekken. Dat zul je wel even na moeten kijken.
2: Zo is het.
1: De droogte houdt ons ook in de greep, net als de eclipse.

0: Rockwell, samen met Michael Jackson.
1: Ja, hoorde je
0: trouwens in Somebody's Watching Me. Wij hebben ook zitten kijken en wij zitten... Weet je wat, we doen een spelletje?
1: Ja.
0: Ja, start de bingo maar.
1: Komt-ie.
0: Heel goed. Alle ballen erin en dan trekken wij er eentje uit.
1: Pling, pling.
0: Pling, en daar hebben we de presentator voor het volgende uur. Het is geworden...
1: Oene Loonstra.
0: Oene Loonstra. Hey. Applaus, Oene Loonstra heeft gewonnen. Hij mag het volgende uur en de uren daarna presenteren. En Bert zit dan weer daarna, geloof ik, in plaats van... Ik ben het kwijt.
1: 12 tot 4 is Bert er vandaag.
0: Heel goed. En daarna hebben we Nico en...
1: Jesse.
0: Jesse.
1: Jesse Klein-Koerkamp is er vanmiddag.
0: Het wordt een creatieve dag op Radio Oost vandaag. Maar blijf vooral naar ons luisteren, want de muziek blijft goed. En je blijft op de hoogte van alles wat er gebeurt natuurlijk. Daarvoor Benjamin voor zorgen.
1: Zo
0: in ieder geval
1: is het.
0: De komende uren en daarna dus Jesse. Dus voldoende te beleven
1: op
0: Radio Oost.
1: Morgen natuurlijk ook weer. Hè?
0: Morgen vanaf 6 uur. Dan weer een vertrouwd duo. Daar hebben we geen bingo voor nodig. En dan gaan we vooruitkijken op de eclipse. Nog verder vooruitkijken op de eclipse. Maar eens kijken wat we nog te weten kunnen komen over dat natuurverschijnsel morgen te zien in ons land en ook in onze provincie.
1: In de ban van.
0: In de ban van. Dat hoor je morgen dan wel weer. Veel plezier vandaag verder.
1: Ja, veel tot
0: morgen.
1: Fijne dag.
0: Sluiten we af met Ed Sheeran. Hier zijn de Bad Habits.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Afgelopen weekend werden onder meer de staalkabels van de aanlegstijger gestolen. Een elektrakast bij een zendmast op de Worp in Deventer is vanmorgen in brand gevlogen. En sterrenwacht Cosmos in Lathrop maakt zich op voor de zonsverduistering. De sterrenwacht krijgt zo'n 300 bezoekers die naar de eclips komen kijken.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
16: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
15: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
15: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag. Alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
17: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
17: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Jazeker, Give Up Your Guns hoor je van The Boys.
1: Oene Loonstra.
0: Geschreven door Robert Holmes trouwens. Liedje uit 1971. Robert Holmes ken je natuurlijk ook van Alof Pida Colada. Ja, zeker. Het nummer gaat over een man die een bank in Tampa heeft overvallen en naar zijn geliefde is gevlucht. En wanneer hij de volgende ochtend wakker wordt, is zij verdwenen. En hij herinnert zich nog de woorden die zij de avond ervoor heeft gesproken. Lever je wapens in en laat het recht zegevieren. En uiteindelijk hebben de politiehonden zijn spoor gevonden en staat de sheriff voor zijn deur. Oh. Goedemorgen, Bert van Lossen, straks vanaf 12 uur. Ondergetekende tot 12 uur dus. En 11 augustus vandaag, 2026. Wat gebeurde er zoal in het verleden? Nou, in 2006, bijna 1 op de 3 Amerikanen gebruikt internet om het nieuws te volgen. Oude media, zoals tv, radio en kranten, hebben het moeilijk, maar zijn nog altijd populairder dan internet in 2006. En in 1979, na het doorbreken van een dam bij Morphy in het westen van India, sterven minstens 20.000 mensen door de vloedgolf die de streek bedelft onder de watermassa. En Tjaat wordt in 1960 op een vreedzame manier onafhankelijk van Frankrijk. En in 1952 wordt koning de Hussein de koning van Jordanië. En even kijken, in de haven van San Francisco wordt op het eiland Alcatraz een gevangenis geopend. Ja, in 1934 de beroemdste gevangene was natuurlijk Al Capone. Er zijn verschillende ontsnappingspogingen geweest, maar officieel is het nooit iemand gelukt om te ontsnappen. Er zijn ook films van gemaakt, Escape from Alcatraz bijvoorbeeld. Er waren echter 3 mannen, Frank Morris en de broers John en Clarence Engelin, die op 11 juni 1962 ontsnapten in een opblaasbaar vlot gemaakt van elkaar gelijmde regenjassen. En daar is dus inderdaad ook die film van gemaakt, Escape from Alcatraz. In 1963 werd Alcatraz officieel geopend. En bij de opening was de gouverneur van Californië, ja, waar inderdaad San Francisco in ligt, die sprak de volgende woorden tegen de gevangenisdirecteur.
2: It is, as you know, one of our pet projects and an essential part of the penal system of the federal government.
0: Precies. Nou, straks hebben we Bart Kieft in de uitzending. Ja, hij was daar net nog een uurtje geleden in Hardenberg bij HSC. Hoe gaan ze het doen tegen Roda Raalte? Ik ben benieuwd wat hij zich zo tegen 10:15 gaat...

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Ja, een

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
3: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Ja, ziet in één 1,5 minuut voor 9:30. Oh, we zijn er vroeg bij te
6: vandaag. Even rennen hier natuurlijk.
5: Ja, je moet even rennen inderdaad. Benjamin, goedemorgen met de laatste regionale nieuws.
7: Bewoners en ondernemers rond natuurgebieden Buurse Zand, Haaksbergenveen en Hosteveen mogen vanaf morgenochtend geen grondwater meer oppompen en hun grond besproeien. Waterschap Rijn en IJssel neemt de maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Lage grondwaterstanden kunnen ervoor zorgen dat planten en diersoorten verdwijnen. Ook kunnen veenbodems verdrogen en onherstelbaar beschadigd raken. Het grondwater mag wel gebruikt worden voor onder meer het blussen van branden. Het verbod blijft van kracht zolang de uitzonderlijke droogte aanhoudt. En we blijven nog even bij die droogte, want door die droogte kunnen ook een aantal pontjes in onze provincie niet meer varen. En dat is niet alleen vervelend voor de beheerders van die pontjes, vertelt de vereniging Vrienden van de Veerponten.
8: Veerponten zijn toch vaak toeristische verbindingen en ze knopen fietsroutes aan elkaar. En je ziet toch ook heel vaak in de buurt van een veerpontje ook iets van horeca. En die teren toch wel op de pontjes. Die merken ook dat een pontje niet vaart, omdat ze toch wat minder klanditie hebben.
7: Het pontje in Deventer vaart nog wel, maar ook daar wordt het spannend. Een elektrakast bij een zendmast op de Worp in Deventer is in brand gevlogen. Rookwolken waaiden richting de IJssel en waren goed zichtbaar vanuit Deventer. De brandweer kon weinig doen door de spanning op de kast. Enexis heeft de stroomvoorziening inmiddels afgesloten, waardoor enkele huizen rondom het gebied zonder elektra zitten. De netbeheerder verwacht dat de storing over ongeveer 2 uur is verholpen. En om 8:11 morgenavond wordt 88% van de zon overschaduwd door de maan. Een bijna totale zonsverduistering dus, die niet zo heel vaak te zien is in ons land. Nederland is in de ban van de eclips, zo ook sterrenwacht Cosmos in Lathrop.
9: We hebben een prachtig evenement georganiseerd. We verwachten zo'n 300 gasten. En dat is toch waarvoor ik bij de sterrenwacht werk. Dit zijn de krenten in de pap, het hoogtepunt van het jaar. Dus dat mis ik zeker niet.
7: 12% van de zon is dus nog wel te zien. En ook die 12% kunnen gevaarlijk zijn voor je ogen als je daarin kijkt, zegt deze oogarts.
10: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
7: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Ik zag gisteren ook nog een methode, iemand die dat uitlegde op de televisie, dat je een vergiet hebt.
7: Ja.
11: Die hou je zo tegen de zon met een wit A4'tje, zeg maar.
7: Ja.
11: En dan zie je dus allemaal die rondjes van dat vergiet. Maar dat wordt natuurlijk beschenen door de zon.
7: Ja, wordt allemaal weer kaast en zo.
11: Precies. Dus maar bij een eclips zie je allemaal eclipsjes.
7: Oh,
11: kleine zonnen.
7: Wow.
11: Ja, dus dat is ook een manier. Dan hoef je dus niet in de zon te kijken.
7: Ja.
11: Maar dan kun je toch nog, als je tenminste geen eclipsbeelden hebt.
7: Wat ga jij doen? Ga je met zo'n vergiet dan?
11: Nee, ik heb een bril.
7: Je hebt een brilletje.
11: Ja, tuurlijk.
7: Mooi, leuk.
11: Ja, ik vind dat dan wel een gebeurtenis van het jaar.
7: Ja, ik ga ook kijken. Ik heb er zin in.
11: Nou, er is vandaag vooral veel zonneschijn. Nu en dan drijven er wat wolkenvelden over. Met name in de vroege ochtend. En vervolgens ontstaan er een paar stapelwolken. Het grootste deel van de lucht zal zonneschijn vertonen. De ochtend is windstil. En in de middag steekt een lichte bries op uit het noorden. Temperaturen tussen de 22 en 24 graden.
12: Million seller.

Ultimate Chaos hoorde je op Radio Oosten Casanova. Ja, zeker. Straks tussen 10 en 11 is het weer tijd voor de Pim Pam plaat. Welke letter? Nou, dat zullen we even een draai gaan geven. Oh.

0: Voor die geluidskleurs hoorde je Major Tam, oftewel Pieter Schilling op Radio Oost. Ja, dat net was hij nog in Hardenberg en heeft hij zijn voorliefde voor alle voetbalclubs uit Raalte uitgesproken. Daar waren ze in Hardenberg natuurlijk, ja, ik zal niet zeggen niet blij mee, maar die hebben natuurlijk een andere mening. Bart, goedemorgen, waar ben je nu?
1: Ja, goedemorgen. Nog steeds bij de Heemse-Hardenberg-combinatie. Ik was daar vanochtend om 8:15 de sproeiinstallatie getest. Water dat vanuit een bron diep onder de grond dat prachtige hoofdveld van HHC Hardenberg besproeit. Maar er is meer bij deze club, want er is een bijzondere setting met allerlei vrijwilligers natuurlijk, die veel meer doen dan alleen het veld besproeien. Ik stond zojuist even in de keuken. Op de achtergrond hoorde je allerlei activiteiten al. Wordt een oven, is er vernieuwd verplaatst. Goedemorgen, mannen. Wie zijn jullie precies?
2: Kinders van Dijk.
1: En jullie maken deel uit van?
2: De fitnessgroep, vrijwilligers.
1: De futploeg van HHC Hardenberg.
3: Van HHC, zeker.
4: Ja, een hele club bij ons hoor. Ik denk op papier ongeveer 22 personen. Waarvan er toch een aantal wat krakkemekkig worden. Door de leeftijd enzovoort. Maar we doen het nog met veel plezier. Hier lekker werken. Op een woensdagmiddag of een maandagmorgen. En dat gaat lekker.
1: Goed, het is vandaag dinsdagochtend. Volgens mij wordt ook geklust nu op dit moment. Dat gaat maar door, hè. Wat doet u vooral?
2: Ik ben de schilder. Ik schilder buiten, binnen, onderhoud. Dat is mijn taak.
1: Ja, ik ben hier binnenkomen lopen natuurlijk, het hoofdveld. Alles pik en span in de verf, hoor. Want die oranje-zwarte kleuren, die spatten eraf.
2: Ja, echt wel. Vak, man.
1: Ja. Prullenbakken, wat nog meer?
2: Prullenbakken, toegangshek. Hier alle deuren hier binnen, die waren rood. Die zijn nu donker. Ja.
1: En hoeveel prullenbakken?
2: De nieuwe 35.
1: Oh, gefeliciteerd, ongelooflijk.
2: De nieuwe kleedkamers.
1: Oké, die zijn ook allemaal geschilderd. Ja, niet alleen schilders. Even naar de overkant.
3: Ik bemoei me het meest met de reclameborden. Nieuwe erin. De oude eruit, de nieuwe er weer in. Mm-hmm. Dus ja, en daar blijf je mee aan de gang. Ja.
1: Belangrijk, hè, zo'n ploeg vrijwilligers voor een club, om de boel in stand te houden.
4: Nou, dat is inderdaad lastig, om al de mensen bij elkaar te krijgen. Onze club, van die 22 waar ik net noemde, daar komen er grotendeels doorsnee 15 op de woensdagmiddag. En dat gaat gewoon goed. En iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen taak. Zoals Sinus zegt, hij is een schilder. Ik doe meer de groenvoorzieningen met de bladremmer of de bosmaaier, onkruidwieden, noem maar op.
1: Ja, van alles en nog wat. En zo op weg naar het seizoen, komend weekend speelt de HC de eerste wedstrijd.

0: daarna, de week daarna de eerste thuiswedstrijd. Is het drukker dan druk, hè? Ik bedoel, alles moet klaar.
1: Ja, heel druk. Alles moet netjes erbij liggen. Onkruid moet weg. Strepen op de velden. Lijnen trekken.
2: De lange ook. Lijnen trekken op het doelveld. En de rest ook.
0: Dus ja. Het is zomer in Overijssel natuurlijk. Dat is ook de reden dat ik hier ben. Hoe is de zomer voor jullie geweest? Even een andere afslag.
2: Goed. Warm.
0: Ja. En veel hier toch op de club geweest ook?
2: Ja. Want het werk gaat maar door. Ja. Daar komen we hier nog wel eens.
0: Okay. En vakantie zelf op vakantie geweest?
2: Nee, geen tijd voor.
3: Nou, ik heb 2 weken in Friesland geweest. Daar was het iets koeler als hier, denk ik. Ook iets meer water, want ik had honden bij me en die vonden dat water wel lekker daar is. En alles was veel groener als hier. Maar 2 weken dus hier niks gedaan. Maar het gras bleef wel groeien, het onkruid bleef wel groeien.
0: En dat moet dan weer met een inhaalslag gedaan worden. En u?
1: Ik ben op vakantie geweest en ik ga in september nog een weekje op vakantie.
0: Ja, waar bent u geweest?
1: Ik ben op de eilanden geweest.
0: Oh, heerlijk. Waddeneiland.
1: Waddeneilanden.
0: Oké, nou, dat is altijd goed toeven. Lekker windje erbij natuurlijk. Zeker de komende dagen, want we gaan weer boven de 30 graden. Is dat allemaal te behappen voor de mensen hier, de vrijwilligers bij HHC?
2: Ja hoor, anders dan beginnen we 's morgens vroeg in plaats van 's middags.
0: Oké, dan beginnen jullie om 6 uur.
2: Ja, nee, 9 uur. Dat is voor de meesten een haalbare tijd.
0: Hartstikke mooi. Fijn om jullie verhaal gehoord te hebben. Vrijwilligers, heel belangrijk voor een club. Gaat door, ook de hele zomer. Ook deze zomer in Overijssel op weg weer naar de nieuwe competitie. Tweede divisie, HHC, speelt komende zaterdag eerste uitwedstrijd tegen Barendrecht, de seizoensopener. En daarna komt Almere, Jong Almere, hier naartoe op een sportpark, de Boshoek. Daar bedank aan deze vrijwilligers. Helemaal spik en Spanisch.
4: Dankjewel, Bart. En waar ga je nu zometeen naartoe?
0: Ik heb geen idee, Oene. Ik trap hem zo aan hier en dan zien we het wel.
4: Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Nou,
0: dankjewel, gas Bart. Op de lolly.
4: Ja, gas op de lolly. Laat ze maar even in de poepie duiken al daar. Dankjewel, Bart Kieft. Zomer in Overijssel. Nu nog in Hardenberg. En waar zal hij later vandaag zijn? Dat is vooralsnog een verrassing.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege diefstal kan de veerpont tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Afgelopen weekend werden onder meer de staalkabels van de aanlegstijger gestolen. Een elektrakast bij een zendmast op de Worp in Deventer is vanmorgen in brand gevlogen. En sterrenwacht Cosmos in Lathrop maakt zich op voor de zonsverduistering. De sterrenwacht krijgt morgen zo'n 300 bezoekers die naar de eclips komen kijken.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.
5: Pim Pam Plaat.
6: Zeker de Pim Pam Plaat elke werkdag tussen 10 en 11 uur. Ja, de letter B, The Strange Effect, bijvoorbeeld Dave Barry, Boney M, Mabaker, BZN, zie ik hier staan ook nog. Met Mon Amour, genoeg platen met een B. En dan zie ik hier ook staan, even kijken, Barbara Streisand, Woman in Love. Nou ja, er zijn heel veel artiesten die beginnen met een B, of titels die beginnen met een B. Zo hoor je straks Beretta's Theme. Ja, Sammy Davis Jr., naar aanleiding van die politie-serie uit de jaren 70. Dat was de openingstune, ja. Boudewijn de Groot, avond daarvoor. En nu allereerst de Bee Gees, Tragedy.
7: Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam.

Beretta Theme, Sammy Davis Jr. Artiesten die beginnen met een B, of titels, zo in dit geval. Beretta Theme, die beginnen met een B. We kennen natuurlijk Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, maar de uitvoering die Elvis Presley ooit gemaakt heeft is ook van een bijzondere mooie klasse, dus die ga ik draaien in het kader van de Pimpamplaat. Bridge Over Troubled Water in de uitvoering van Elvis Presley. Nog nooit gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Nou,

0: Ja, dat is zo mooi, een pimpamplaat. Er komen platen over die worden aangevraagd die we een tijd niet gedraaid hebben, zoals Blow the House Down van Living in a Box. En die kende jij ook, hè?
1: Ik ken hem, ik zat lekker mee te zingen.
0: Ja, zeker, zeker. Zo dadelijk het regionaal nieuws, Benjamin, we zitten erin.
1: Gaat over een veerpont dat niet meer kan varen door diefstal en droge sportvelden op veel plekken in ons land, maar niet in Hardenberg.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is een half minuutje over 10:30. Het regionale nieuws nu met Benjamin.
1: Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Bij de aanlegstijger aan de Hattemse kant werden afgelopen weekend onder andere de staalkabels gestolen. Door de lage waterstand was de drijvende stijger op de stenen langs de oever terechtgekomen. Met de kabels was die tijdelijk weer op de juiste hoogte gebracht, zodat passagiers veilig konden instappen. Maar door de diefstal is dat niet meer mogelijk. De gemeenten Hattem en Zwolle hebben besloten het kleine veer stil te leggen. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro's en Zwolle doet aangifte. Een motorrijder is gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen in Dalfsen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder botste tegen de zijkant van de vrachtwagen en kwam daarna in de berm terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vanwege het ongeluk werd de Heinose weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De beschadigde motor werd afgevoerd. Met de vrachtwagenchauffeur en vrachtwagen was niets aan de hand. Ook sportvelden beginnen de gevolgen van de aanhoudende droogte en sproeiverboden te merken. Zo worden de velden geel en kunnen ze niet goed meer worden onderhouden. Maar deze vrijwilliger van amateurclub HHC Hardenberg legt uit waardoor zij zich juist nog geen zorgen hoeven te maken.
10: We hebben een bron die is 50 meter diep. En we halen ongeveer het water op 35 meter weg. Als je een goede bron gemaakt hebt, dan is dat onuitputtelijk. Of vooral op die diepte. Dan komt het water gewoon weer aanwellen.
1: Wat de club doet is toegestaan. Wel gelden er in onze provincie op verschillende plekken onttrekkingsverboden. Zo mag er voorlopig geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen in aanvoergebied Ankerschmidt worden gehaald. En mag water vanaf morgen niet worden opgepompt rond enkele natuurgebieden in Haaksbergen. Het oppervlaktewater mag nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee en om branden te blussen. En de laatste bakker in Vollenhoven gaat er na bijna 90 jaar mee stoppen. Bakkerij Houtsma sluit eind deze maand de deuren. En de bakker legt uit waarom.
11: Stoppen om het feit dat er een aantal investeringen aankomen die een beetje te gek zijn om te doen. En daar kun je in principe wel om doordraaien, maar uiteindelijk ben je daar een keer mee aan de beurt. En het is natuurlijk steeds kleiner, krimpende markt met de MKB-bedrijfjes. Dus nou ja, dan moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen, maar nu stoppen we omdat we kunnen stoppen.
1: Met het sluiten van de bakkerij verdwijnen enkele typische lekkernijen.
11: De echte specialiteiten, zoals de Vollenhovense brok en de amulet, zullen verdwijnen, zeg maar. En de Vernoze meisjes, die heb je dan ook niet meer. En er zal vast wel weer iemand komen die wat naprobeert te maken. Maar het echte is er niet meer. Dat is einde verhaal. Het recept komt ook niet online of geef ik weg. Dat neem ik gewoon mee en dan is het gewoon klaar. Misschien dat ik thuis nog eens een keer een brok bak of een amulet maak voor de kids. Maar voor de rest, daar blijft het bij, ja.
1: Nou, de bakker sluit naar eigen zeggen dus op het juiste moment en begint na de sluiting aan een technische baan.
0: Ja.
1: Bijzonder verhaal, ja, maar toch jammer dat die bakker dus in Vollenhoven gaat stoppen. Dat is dus de laatste bakker na 90 jaar ook trouwens. En dat is dan ook het laatste nieuws direct. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: En dan zet je dan op het einde?
11: Dan moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen. Ja. Nu stoppen we omdat we kunnen stoppen.
1: Ja, ja. Dat is hartstikke goed.
0: Ja, die gaan we jingle gebruiken.
1: Ja.
0: Als ik ooit stop.
1: Als jij ooit stopt. Nou, gaat dat ooit gebeuren?
0: Nee,
1: nog niet.
0: Voorlopig hebben we dit nog. Nee. Het weer. We zitten daarbij. Er is vandaag veel zonneschijn. Wel ontstaan er in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag een paar stapelwolken. Met een voorkeur voor het noorden van de provincie. En de ochtend is windstil. In de middag steekt een lichte bries uit het noorden op. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 23 graden. In de kop van Overijssel en 24 graden in Twente. En vanavond blijft het nog lang aangenaam.
12: Oene Loonstra.
13: Pim, pam,

Baby Comeback van Player hoorde je. Ja, natuurlijk, titel die begint met een B, Baby Comeback. En ook artiesten die met een B beginnen, die kunnen worden aangevraagd in dit uurtje. Pim Pam Plaatje, ja, nou niet meer, want ik zit al helemaal vol tot 11 uur. Deze al vroeg aangevraagd, Ben Kramer, de clown, nu op Radio Oost. Hey.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

Blink Twice, Jabuzi en Maalspit. Ja, Blink Twice met een B, dus uiteraard. En, ja, ik moet zeggen, een van de mooiste aanvragen komt toch wel van Jeroen Sikkema uit Enschede. Die zegt, ken je Chuck Brown en de Soul Searchers nog met Bustin' Loose uit 1979? Nou, ik moest hem weer even opzoeken, beste Jeroen, maar ik ben even een paar keer gehoord zo buiten de uitzending om. Ja hoor, hij is weer naar boven gekomen. Wat een goede keuze van je. Chuck Brown.

0: Basten Lewis, lekker hoor, dankjewel. Tot zover dit uurtje Pim Pam Plaat.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man!
6: Dus praat nou met elkaar, want het wordt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Laatste nieuws in Overijssel. Er is gisteren geprotesteerd door boeren bij gemeentehuizen in Ommen, Harneberg en Dalfsen tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Hoarding komt volgens onderzoek voor bij zo'n 2% van de Nederlanders. Vanwege de verzamelstoornis stond de diereninspectie onlangs nog bij een Zwollenaar op de stoep. En vanwege de droogte mogen bewoners en ondernemers vanaf morgen geen grondwater meer oppompen rond de natuurgebieden in Haaksbergen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Ja, blijft een lekker nummer hoor. Dit Life is a Rollercoaster van Ronan Keating.
1: Oene Loonstra.
0: Ja, nog steeds komen er aanvragen binnen voor de Pim-Pam-plaat. Ja, nee, dat hadden we het vorige uur eigenlijk al. De mooiste aanvragen hebben we gehonoreerd door het gewoon te draaien. Bart Kieft, de provincie, hij was al in Hardenberg. Ja, en hij zou verder de provincie in gaan trekken. Ik ben erg benieuwd waar hij zich zo dadelijk op gaat houden. En voor de rest hebben we de mooiste muziek voor je uitgezocht, zoals I Shot the Sheriff van Eric Clapton. En nu allereerst de zomerhit van 2026 van Justin De Wild. We'll

0: Eigenlijk een cover, ja, van Eric Clapton. Het origineel is van Bob Marley en de Wailers, I Shot the Sheriff. Ja, en cynisch genoeg is de uitvoering van Eric Clapton een grotere hit geworden destijds dan die van Bob Marley. Ja. Kriskras door de provincie gaat. Hij was al een aantal keren te horen vanuit Hardenberg, vanaf de Boshoek. Zeker, hij is nu verder de provincie ingetrokken richting Gramsbergen. En als, ja, als je wat aankondigt, dan is dit toch wel zijn favoriete geluid.
1: Nou, met een druk op de bel maak ik mij kenbaar. Ergens in het buitengebied van Gramsberg. Goedemorgen, mevrouw. Waar ben ik?
2: Ja, u bent in de vijvertuinen van Ada Hofman. Ja. Ja.
1: Een fenomeen, een begrip in de regio, hè? Al heel lang.
2: Ja, al bijna 40 jaar is bekend in de regio. En ook daarbuiten wel, hoor. Ja, we hebben ook wel gasten gehad uit het buitenland. Zelfs uit Rusland in het begin. Italië wel, Engeland. En Belgen komen ook heel veel. Ja.
1: Internationaal dus. En overal zie je water, zie je vijvers, hoor je water. Ik hoor hier ook iets. Even lopen. Ja, dat klinkt echt als vaat. Ik moet er zelfs van plassen bijna. Kunnen we eventjes naar buiten even kijken? Dan lopen we hier door de ontvangstruimte. Twee gasten, goedendag. Waar komt u vandaan?
3: Anderveen.
1: Anderveen,
3: Gramsbergen.
1: Oké, wat vindt u ervan?
3: Ja, tot nu toe mooi, maar we zijn nog niet buiten.
1: Oh, ik ben nog niet buiten geweest. Nou, ik ga ook nu eventjes buiten kijken door de ontvangstruimte. Aan de wand zie je ook schilderijen die betrekking hebben op vijvers. Het levenswerk van Ada Hofman, hè?
2: Ja, dat is nogal wat. Want ze is hier in 1987 begonnen met de aanleg van deze tuin.
1: Ja. Ja. Hier loopt weer wat water. Dat klinkt allemaal geweldig en het ziet er ook prachtig uit. Waarom heeft Ada Hofman nou al deze vijvers aangelegd?
2: Het was haar bedoeling om te laten zien hoe je vijvers op de natuurlijke manier helder kunt houden. Zonder al te veel poespas, zeg maar. En met behulp van zuurstofrijke waterplanten. Dus waterplanten die het water helder houden.
1: Dat zien we hier bijvoorbeeld. Kraakhelder, je kunt het op de bodem kijken. En dat komt dan door deze planten?
2: Ja, dat komt mede door deze planten. En je moet een goede balans houden in de vijver. Hè?
1: Wat is balans dan? Zuurgraad noemen ze wel eens?
2: Ja, dat heeft er ook mee te maken. Ja, ja, klopt.
1: We kunnen eventjes hier nog omheen lopen. Hier is een grindpad, een schelpenpad. Ja. Zelfs. Ja. Hoeveel vijvers zijn er nu in totaal? Hier een doorkijkje zien we weer een grotere vijver.
2: Met de kleine vijvers erbij zijn er bijna 50 vijvers.
1: Okay. En die trekken dus mensen van overal en nergens?
2: Ja, dat klopt. Mensen die komen, zelfs van, we hebben mensen gehad uit België. En een poosje later kregen we ook de buren van die mensen. Want die hadden het dan weer doorverteld dat ze het hier zo mooi vonden. Ja. Dus die zijn toen ook hier geweest.
1: Ja, hier komen weer twee mensen die zich vol bewondering laven aan de tuinen van Ada Hofman. Geniet u, meneer?
4: Wij genieten altijd. Ja. En vooral van dit.
1: Ja, waarom?
4: Ja, waarom? We zijn van kleins af aan gewend aan water. Ja. Ja, en bosrijke omgeving. En dit is dan min of meer een klein beetje samen. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk om te zien.
1: Ja. En de vijvers staan allemaal nog vol, hè? Het is droger dan droog. Maar hier bij Ada Hofman?
5: Valt mee.
4: Valt mee. Het begint ook al te zakken, ja. Ja.
1: Zelf ook een vijver thuis?
4: We hebben momenteel een kleine, maar we laten een grotere aanleggen.
1: Ja. Ham vraagt dan, is die helder of niet?
4: Ja, heel helder.
1: Ja, want dat is Ada Hofman, de leer van Ada Hofman. Hè. Hoe krijg je een vijver helder?
4: Alleen door de juiste waterplant erin te zetten.
1: Kijk aan, dus u heeft de lessen van Ada geleerd?
4: Ja. Nou, niet alleen van Ada. Maar dat loopt de jaren wel.
1: Oké, nou hartstikke mooi. Leuk om te horen. Geniet nog eventjes verder samen van deze vijvers. Ik loop met u nog eventjes weer terug in de richting van die eerste vijver. Waar het water zo mooi stroomt. Tot slot, Ada Hofman. Ze is niet direct meer betrokken bij de vijvertuinen hier. Ze leeft nog wel.
2: Ja, ze leeft nog wel. En tot nu toe is ze ieder jaar nog wel bij ons geweest. Samen met haar man. En ze is ook blij dat het allemaal doorgaat. En als ze hier komt, dan zijn er heel veel herinneringen natuurlijk.
1: En jullie doen het goed, zegt ze.
2: En ze is heel tevreden, ja.
1: Nou, dat is belangrijk. En het water blijft stromen, zoals je op de achtergrond hoort. En de vijvers blijven doorzichtig, zoals het moet, volgens de leer van Ada Hofman.
5: Zomer in Overijssel.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is bijna 11:30. Over 10 seconden ongeveer. Benjamin met het laatste regionale nieuws.
3: De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die ook zichtbaar was in verschillende Overijsselse steden, begon na de moord op Lisa van 17 in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
4: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
3: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf vandaag weer te zien zijn. De veerpont tussen Zwolle en Hattem is uit de vaat. In de nacht van zaterdag op zondag zijn lieren gestolen van een nieuwe hijsinstallatie bij de aanlegstijgers. Die installatie was juist bedoeld om het veerpontje ook bij laagwater veilig te laten varen. Door de diefstal konden de pontons niet meer worden opgehesen en dreigen ze beschadigd te raken. Wanneer het veer weer gaat varen is nog onzeker. Dat hangt af van de waterstand in de IJssel. De gemeente doet aangifte. Eerder deze week werd ook ingebroken bij een theeschenkerij bij het veer. En Filip Thorvaldsen uit Noorwegen gaat bij FC Twente spelen. De aanvaller van 20 jaar tekent voor 5 jaar. Sportverslaggever Bjorn Leverink vertelt wat voor speler FC Twente in huis heeft gehaald.
5: FC Twente was al een tijdje op zoek naar creativiteit aan de rechterkant en heeft dat gevonden in Filip Thorvaldsen. De Noor is een speler waarvoor je naar het stadion komt, zegt technisch directeur Erik ten Hag, die lang met de speler bezig is geweest en blij is dat de buitenspeler voor FC Twente heeft gekozen. Thorvaldsen is een snelle en wendbare rechtsbuiten die ook op links kan spelen en heeft een goede actie en een goede dribbel in huis.
3: Volgens ten Hag waren veel buitenlandse clubs geïnteresseerd in Filip. Volgens de Noor voelt het als een mooie kans om bij FC Twente de volgende stap te zetten als jonge speler. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel Benjamin. Blik op het weer. Vandaag veel zonneschijn. Wel ontstaan er in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag straks dus een paar stapelwolken met een voorkeur voor het noorden van de provincie. De ochtend is het windstil. In de middag steekt een lichte bries uit het noorden op. En de temperaturen lopen uiteen tussen de 23 en 24 graden.
1: Radio Oost. Oene Loonstra.

Chef Special hoor je en c'est la vie. Dadelijk na 12 uur, Back to the 80s, een uur lang de mooiste muziek uit de jaren 80 achter de microfoon. Bert van Losser. Wens je nog een prettige voorzending van deze dinsdag en wat mij betreft graag tot morgen 9 uur.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Boeren protesteren opnieuw tegen het stikstofbeleid. Dit keer op de N35 tussen Wierden en Nijverdal. De weg is in beide richtingen afgesloten en de boeren leiden het verkeer om. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. En Philip Thorvaldsen uit Noorwegen gaat bij FC Twente spelen. De aanvaller van 20 jaar tekent voor 5 jaar.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
20: Het is machtig mooi, man.
19: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
20: Je komt de leukste luidjes tegen.
19: Een praatje maakt je dag.
21: Dit is een boodschap van Sieren.
22: De maatschappij, dat ben jij.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Een van de mooiste van Phil Collins natuurlijk. In the Air Tonight, je hoorde Phil voorbij trekken hier op radio's. Goedemiddag.
1: Bert van Lossen.
0: Zo in Overijssel. Ik ben er tot 4 uur even een wissel met Hoenen. Die gaan we morgen ook nog even doen. Want ja, soms bij mantelzorger, dan heb je andere dingen te doen op de ochtend. Nou, ik ben er dus tot 4 uur. Leuk dat je luistert. Met eerst een uur Back to the 80s. Zo meteen de dobbelsteen. Wat wil jij graag horen uit de jaren 80? Laat hem even weten via de radiostem 06-4567-1331. Zo meteen heb ik onder andere Whitney Houston voor je en ook de Stranglers.
2: Bert van Lossen.
3: Gelukkig hebben we dit nog.
4: Het applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
5: avond.
0: Bert neemt je mee terug.
3: Dat je nog niet moet zeggen.
0: Naar de jaren 80.

Always the Sun uit de jaren 80, de Stranglers op radio's. Ik heb voor de Dobbelsteen 5 liedjes Irene Cara heb ik op 1 gezet met Fame. Op 2 Autofax, Vienna op 3 Europe, Final Countdown. Op 4 Maywood met Rio en Richard Marks, Right Here Waiting. Heb jij nog een suggestie voor een liedje waar je echt zin in hebt uit de jaren 80? Laat het me even weten via de app. Dit is een nieuwe Barbie pop. Ja, dit is een nieuwe Barbie pop van Whitney Houston. En dan wel uit deze periode, de I Wanna Dance With Somebody periode. Yeah. Ze hebben Whitney gepakt uit de videoclip van dit liedje. Waarmee ze definitief doorbrak natuurlijk. Want deze stond 1 in de jaren 80, ook in ons land. Ja, dat klopt toch? I Wanna Dance With Somebody. Somebody who loves me. Nu op radio. Het is 9:30. Leuk dat je luistert. Mocht je bezig zijn met je middag lunch, eens

0: You Got It van Roy Orbison bracht de tijd op 1 minuut voor half 1. Je luistert naar Radio Oost. Zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht met onze eigen Gert Voerman. En Jens, wat heb je zometeen in het regionale nieuws?
1: Het is Jesse, geen Jens.
0: Oh, sorry. Jens.
1: We doen het ook voor het eerst vandaag. Zometeen, boeren blokkeren de N35 op dit moment. En we hebben het over de nieuwe buitenspeler van FC Twente.
0: Dat gaat goed komen, zometeen. Let op. Zometeen dus het regionale nieuws. En ik ben nog op zoek naar een liedje voor op de dobbelsteen. Heb jij er nog eentje voor me? Want je kan zometeen zomaar een sportieve waardebon winnen als jouw nopje voorbij komt in jouw liedje hier op Radio Oost.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor de

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Het is 2:30. Jesse met het regionale nieuws hier op Radio's.
5: Opnieuw blokkeren boeren een weg in Overijssel uit onvrede tegen de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Ditmaal gaat het om de N35 tussen Wierden en Nijverdal. De weg is daar in beide richtingen afgesloten met tractoren. Op de voertuigen staan borden met de tekst Omleiding Natura 2000 gebied. Ook zijn er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Weggebruikers ter plaatse die verschillen van mening over het protest. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die ook zichtbaar was in verschillende Overijsselse steden, begon na de moord op Lisa van 17 in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
6: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
5: Ook in Overijssel is de campagne binnenkort weer zichtbaar. Op 21 augustus organiseren de Dolomina's uit Deventer een verlichte fietstocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Philip Thorvaldsen uit Noorwegen gaat bij FC Twente aan de slag. De aanvaller van 20 jaar tekent voor 5 jaar. Sportverslaggever Bjorn Leverink vertelt wat voor speler FC Twente in huis heeft gehaald.
7: FC Twente was al een tijdje op zoek naar creativiteit aan de rechterkant en heeft dat gevonden in Philip Thorvaldsen. De Noor is een speler waarvoor je naar het stadion komt, zegt technisch directeur Erik ten Hag, die lang met de speler bezig is geweest en blij is dat de buitenspeler van FC Twente heeft gekozen. Thorvaldsen is een snelle en wendbare rechtsbuiten die ook op links kan spelen en heeft een goede actie en een goede dribbel in huis.
5: Volgens ten Hag waren veel buitenlandse clubs geïnteresseerd in Philip. Volgens de Noor voelt het als een mooie kans om bij FC Twente de volgende stap te zetten als een jonge speler. Dit was het nieuws uit Overijssel. Meer lees je op onze website of via de Oost-app.
4: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bert.
4: Het weer op dit moment in onze provincie.
8: Ja, de provincie ligt weer stralend bij. Flinke zonnige periode. In de loop van de ochtend zou hier en daar een beetje stapelwolken staan van het noorden en ook nu een beetje in het midden van de provincie. Maar aangename temperaturen. Genemuiden zat net op 21,7. Zwolle 21,2. Oost 20,9. Hellendoorn 21,3. En de Lutte die zit nog rond de 20 graden. En vanmiddag op veel plaatsen zo'n 23 graden. In ieder geval in het noordwesten. En 24, heel misschien 25 graden. Er is in de Bouwde Kom in het zuidoosten van de provincie. De laatste satellietfoto's lijkt op die stapelwolken een beetje beginnen op te lossen. Dat verwacht ik vanmiddag ook in de loop van de middag overal zonnig. Met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En dat heeft te maken met het noordelijk gebied boven de Noordzee. Die verplaatst zich langzaam maar zeker naar het oosten van Europa. En dat betekent vannacht een rustige nacht, een heldere nacht. Opnieuw lage temperaturen relatief gezien, 7 tot 9 graden. In de steden ligt het wat hoger. En morgen dan is het droog, volop zon. Temperaturen die verder oplopen met een zwakke tot matige oostenwind. Ik denk zo gemiddeld 28, 29 graden. Maar het zou best kunnen zijn in de Bouwde Kom in het zuidoosten. Lokaal 30 graden, de tropische grens. En heel belangrijk is natuurlijk morgenavond die zonsverduistering. Rond de klok van 7:15 gaat het beginnen met 7:55 het hoogtepunt. Nou, zoals het er nu naar uitziet is het helemaal helder, ook boven de Noordzee. Want die zon staat heel erg laag, dus als de hoge bewolking op de Noordzee zit, ja, dan kan hij daarin verdwijnen. Maar dat verwacht ik niet, dus wat dat betreft een mooi moment om te kijken naar een unieke gebeurtenis.
4: Oké, unieke gebeurtenis. Ga je zelf ook kijken? Heb je al een eclipsebrilletje, Gert? Of?
8: Nou, het toeval wil dat ik hem weer gisteren wilde bestellen, want toen was je uitverkocht. Dus ik heb me weer heel goed voorbereid. Maar ik ga zeker kijken, maar ik moet alleen even kijken hoe ik dat precies doe.
4: Nou, ik denk dat wij hier nog wel een brilletje voor je hebben liggen. Maar ja, hoe krijgen we die bij jou? Dat is natuurlijk de grote vraag.
8: Dat is even de grote vraag, ja. Ja. Daar ga ik nog even over nadenken.
4: Ja, denk daar maar eens even over na. En trouwens, krijgen we weer een hittegolf of is het even een opleving van een paar dagen?
8: In ieder geval een paar dagen, waar een hittegolf, ja, dat zal er net omlopen. Dan heb je 5 dagen van 5 tot de plus, waarvan 3 boven de 30. Of vandaag halen we dat niet. Dan zou je dit morgen in ieder geval die 25 graden moeten halen. En dat gaat wel gebeuren. En misschien zaterdag nog tropisch. Nou, donderdag en vrijdag in ieder geval volop tropisch. Met temperaturen van 3, 34 graden gemiddeld. Dat betekent in het zuidoosten misschien nog wel een gaatje erbij. Heel misschien lokaal zelfs wel 36 graden op vrijdag. Dan zie je zaterdag die wind naar het westen toe gaan. Dan wordt het even spannend. Halen we die 30 in het oosten wel of niet? Halen we die 30 wel, dan heb je weer een regionale hittegolf te pakken. Ja, en zo niet, dan heb je in ieder geval weer een aantal tropische dagen. En dan zit die afkoeling wel wat serieuzer door. Het is niet gelijk zo dat er begin volgende week een nieuwe warmtepiek zich ontwikkelt. Blijft vooralsnog wel droog. Maar wie weet dat er toch ergens begin volgende week een paar buien gaat vallen.
4: Oké, dankjewel. En woorden je nog vandaag bij Nico en natuurlijk bij Jesse. Het is 7:07 hier op radio.
9: Het spel Babylonië met ons vaste panel.
10: Het is de 128ste stuivers in vandaag.
9: Willem Duis.
11: Mijn eigen Willem dat kroepoekje.
9: Jos Brink.
12: Welkom bij Wondere Wereld.
4: Nee, het is leuk.

0: Ben en Katie zaten ook elk jaar in de toppers van toen 750. Alle tijden. Nou, zullen we het dan doen? De dobbelsteen ook. Irene Cara heb ik op 1 met Fame. Op 2 Ultra Fox Vienna. Op 3 Europe. Final Countdown. Op 4 Maywood Rio. Op 5 Richard Marx Right Here Waiting. En op 6 The House Martins. En The Caravan of Love. En ik heb hier
1: dit
0: de dobbelsteen.
1: Is de dobbelsteen.
0: Dat bedoel ik. Nou, wie gaat er met die sportieve waardebon van €42 aan de haal? Het is nummertje 6 geworden. The House Martins en The Caravan of Love. Nou, die ga ik even opzoeken en dan ga ik hem meteen natuurlijk ook draaien hier op radio's. Tenminste, als alle liedjes even voorbij komen. The Caravan of Love van die House Martins. En hier heb ik hem. The Caravan of Love, dus van de House Martins vandaag. Nummertje 6 uit het dobbelsteen. En volgens mij is het Jeroen Snijders die de sportieve waardebon in de wacht sleept.

Morgen is hij weer terug. Tussen 12 en 1 natuurlijk. Back to the 80s hier op Radio Oost. De House Martens en de Caravan of Love. Ik heb er nog eentje voor je. Voor ene, zometeen na ene. Gezellig even een middagje met Bert hier bij Oost. Hey.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Boeren protesteren opnieuw tegen het stikstofbeleid. Dit keer op de N35 tussen Wierde en Nijverdal. De weg is in beide richtingen afgesloten en de boeren leiden het verkeer om. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. En huisprijzen in Overijssel stegen afgelopen jaar harder dan het Nederlands gemiddelde. Met name in Terbergen stegen de prijzen fors. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus en van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: The Bellamy Brothers and Let Your Love Flow.
1: Bert van Lossen.
0: 9 over 1, ik ben er tot 4 uur. Zo in Overijssel met zometeen Bart Kieft natuurlijk, onze zomerse verslaggever. Op deze dag in 1909 werd voor het eerst het bekende SOS-noodsignaal gebruikt door een Amerikaans schip. Het schip kreeg voor de kust van North Carolina problemen en stuurde het signaal uit. 3 korte, 3 lange en weer 3 korte signalen. En dat werd uiteindelijk het internationale teken voor we hebben dringend hulp nodig. Alsof hittegolf nog niet vervelend genoeg is, extreme hitte kan je volgens onderzoek ook biologisch sneller ouder maken. Bij zware hittegolven zou dat effect zelfs kunnen oplopen tot ongeveer 1,5 jaar extra biologische veroudering. Maar er is ook goed nieuws. 4 weken veganistisch eten lijkt dat proces juist wat af te remmen. Al zeggen onderzoekers er meteen bij, het onderzoek was wel heel erg klein. Joe Jackson is 72. Vandaag feliciteren we Joe Jackson. Hij is geboren in 1954 en natuurlijk bekend van heerlijke klassiekers als Stepping Out, Is She Really Going Out With Him en The Harder They Come. Welke Joe Jackson plaat hoor jij zometeen het liefst op radio's? Laat hem even weten.

0: Met zometeen Snelle en Bart Kief.
1: Lekker kopje koffie, dank u wel hoor. Love.

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Biertje, vrienden. Ik ken mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het is zomer ook in Overijssel. Met Alize en Moi Lolita. Het is 9:30 alweer. Zomer in Overijssel. Onze zomerse verslaggever is vandaag Bart Kieft. En die is ergens neergestreken.
1: De kleine Belties, ja, daar kun je niet omheen als je van Hardenberg in de richting van Ommerbinnen door rijdt. Nog steeds drukker dan druk. Heel veel auto's, mensen op de binnenplaats, op de terrassen. Openingstijden, het eethuis zie ik daar, buitenzwembad gewoon nog open. Ekies, recreatie, super. Het overdekte zwembad zelfs ook. Sietse Hakkers, je bent de eigenaar van de camping. Over de piek heen, over de top heen, want de bouwvakvakantie is voorbij.
2: Ja, de bouwvak van Noord is misschien voorbij, maar we zitten nu nog wel in een drukke week. We zitten nu nog helemaal vol, dus dit is nog een drukke week.
1: Nog veel mensen, dit is nog steeds volle bak.
2: Volle bak, ja. Ja. Regio Midden heeft natuurlijk nog bouwvak en Zuid heeft ook nog vakantie. Dus dit is nog een drukke week en na deze week wordt het wel iets rustiger. Ja.
1: En dan kun je opgelucht ademhalen, het was een goed seizoen.
2: Ja, het was een goed seizoen. Het was wel spannend. Ook in verband met de btw-verhoging liep er wel wat achter. Door het mooie weer en weer wat recht getrokken. Dus we zijn wel tevreden.
1: Ja, want mensen moeten meer btw gaan betalen over het recreëren.
2: Ja, over de overnachting was laag tarief en is nu hoog tarief. Ja. Dus ja, het is toch 12% verschil.
1: Ja, maar heb je daar iets van gemerkt, minder boekingen?
2: Ja, in het begin wel, maar ja, uiteindelijk moet je het over het hele seizoen bekijken. Het goede weer maakt natuurlijk veel goed in Nederland. En mensen die toch denken, nou, nog even een weekje weg. Of, en dan heb je slecht weer, dan blijven ze thuis. En nu gaan ze wel. Ja.
1: Het thema van deze zomer, zeker de laatste weken, de warmte en de droogte. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Ja, hoe ga je ermee om? Kijk, mensen, voor mensen die vakantie hebben is het natuurlijk geweldig. Voor jezelf is het een uitdaging om alles een beetje groen te houden en de bloembakken mooi.
1: Een beetje ooglijk te houden, een beetje het visitekaartje, zeg maar.
2: Ja, dat vinden wij wel belangrijk. En ja, de waterdruk, we hebben één dag wat problemen gehad met de waterdruk. Omdat fietsers ook gewoon minder druk gaf, zeg maar, op de leiding. Ja, dat zijn wel weer andere uitdagingen dan een aantal jaar geleden.
1: Ja, dat kun je er niet bij hebben dan. Als iedereen wil douchen, iedereen wil afwassen.
2: Nee, dan is water wel handig. Ja.
1: Maar is dat goed gegaan uiteindelijk?
2: Uiteindelijk met wat puzzelen over wanneer spoel je het zwembad. En een beetje de druk verleggen, zeg maar. Is het goed gekomen.
1: Ja, andere uitdagingen, zeg jij. Ik was hier een aantal jaar geleden ook. Wateroverlast. En niet zo'n beetje ook. Hè, het hele terrein, of delen van het terrein overstroomt. Ja, dat is dan weer heel anders handelen.
2: Dat klopt. Dit geeft weer andere uitdagingen. Waar je liever mee bezig bent dan met wateroverlast. Maar goed, de laatste jaren zijn we daar wel druk mee geweest om op verschillende manieren aanpassingen te doen. Dat die stortbuien wel aan kunnen, zeg maar.
1: Ook weer beter. Het zijn veranderingen, hè, in het klimaat. Heftigere buien, langere droogte, intensere droogte. Daar krijg je dus als campinghouder ook mee te maken.
2: Klopt, dat krijg je, ja, iedereen heeft daarmee te maken. En als vakantiepark ook. En ja, we zijn met de gemeente er ook nauw mee bezig. We hebben een extra overloop gemaakt hier vooraan naar het natuurgebied. Ja. Dus,
1: laat de regen maar komen.
2: Nou, dat niet. Laat de zon maar schijnen.
1: Ja. Oké, okay, het seizoen loopt richting het einde, zo langzamerhand. En dan, ja, wat is het, september, dan wordt het een beetje weer de balans opmaken, opruimen.
2: Ja, september loopt er nog door met 55 plus weken die we hier draaien. Ja. Dus tot half september, ja, dan zelf weer opladen, het terrein weer klaarmaken.
1: Zelf op vakantie?
2: Zelf op vakantie. Maar
1: wel verdiend, hè?
2: Nou, dat weet ik niet, dat mag jij zeggen.
1: Ja, maar jij hebt dat verdiend. En waar gaat de reis heen?
2: Ja, we moeten nog keuze maken. Oh. Maar wel de zon, dus zal iets van Canarische eilanden worden.
1: Oké, okay, het wordt niet camping het Ommerland even verderop?
2: Dan zijn we in het voorjaar geweest.
1: Bij de concurrent, mag ik dat zeggen?
2: Ja, concurrent.
1: De collega.
2: Ja, weet je, wat is een concurrent? Je doet het met elkaar en je zit in een prachtig gebied. En we wonen een weekendje weg, dus dan kun je net zo mooi in Ommen zitten als in Zuid-Holland of Noord-Holland.
1: Dank voor je toelichting. Ik wens jou straks een prettige vakantie.
2: Dank je wel, ja.
0: Zeker kun je goed in Ommen zitten. Ja, elk jaar sluit ik mijn vakantie af in Ommen met een weekendje. Hartstikke leuk. Bij de Vecht. Allemaal gezellige mensen. Je komt nog eens mensen tegen. Ik kwam ineens een oud voetbaltrainer Nico Kats tegen op een verdwaalde vrijdagavond ergens op een terras. Dat was hartstikke gezellig, dus we lopen erin. Zometeen ga ik nog een sportieve waardebon weggeven. Ik ga een vraag stellen over het gesprek wat Bart Kief zojuist had hier

0: Gordon Sumner met zijn mannen de Police. En Gordon Sumner is natuurlijk Sting, hè? Da-da-da, hoor je hier op radio. Het is bijna 1:30. Zometeen het regionale nieuws met Jesse. Hey, ineens hey, goed.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Ja, het boerenprotest op de N35, dat is inmiddels uit elkaar. En er is een kabel gestolen bij het kleine veer over de IJssel bij Deventer.
0: Zometeen dus het regionale nieuws met Jesse. Ik heb ook muziek voor je van Corona en Spando Ballet uit de jaren 80.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
0: Zo, in Overijssel. Het is 2:03 op radio. Het regionale nieuws nu met Jesse.
1: Boeren blokkeerden vanmiddag rond het middaguur opnieuw een weg in Overijssel uit onvrede tegen de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Ditmaal ging het om de N35 tussen Wierde en Nijverdal. De weg was daar in beide rijrichtingen met tractoren afgesloten. Op de voertuigen waren borden geplaatst met de tekst Omleiding Natura 2000 gebied. Ook waren omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. We vroegen weggebruikers te plaatsen naar wat zij vonden van het protest.
15: Ik heb er begrip voor. Ik geef ze groot gelijk om een statement te maken.
16: Als het maar niet de hele dag duurt.
15: Nee, gewoon korte acties en gewoon een beetje wel met gemoedelijkheid in houding en gedrag. Ik heb er alle begrip voor. Ik vind ze groot gelijk.
16: Dus wachten en omrijden, wat vindt u ervan?
17: Ik heb het er wel voor over. Ze hebben groot gelijk.
16: Nee, vindt u dat echt?
17: Ja, ik vind het wel. Ja. Dat stukje omrijden, dat maakt me niet zo uit.
16: Je hebt de tijd vandaag?
17: Ik heb de tijd niet. Ik heb zo dadelijk een afspraak. Maar goed, ik ga straks even een belletje geven aan de bewoners dat ik iets later kom.
1: Gisteravond was er ook al een boerenprotest. Toen reden tientallen boeren met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen, Dalfsen en Hardenberg om steun van de gemeente te vragen. De huizenprijzen in onze provincie lagen in het tweede kwartaal van dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ook was de prijsstijging in bijna alle Overijsselse gemeenten groter dan landelijk. Koploper in onze provincie is de gemeente Tubbergen. Daar stegen de prijzen gemiddeld met bijna 15%. Alleen in Zwolle en Twenterand was de stijging minder dan het landelijk gemiddelde. Vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Bij de aanlegstijger aan de Hattemse kant werden afgelopen weekend onder andere de staalkabels gestolen. Door de lage waterstand was de drijvende stijger op stenen langs de oever terechtgekomen. Met de kabels was die tijdelijk weer op de juiste hoogte gebracht, zodat passagiers ondanks de droogte veilig konden opstappen. Maar door de diefstal is dat ook niet meer mogelijk. De gemeente Hattem en Zwolle hebben besloten het kleine veer stil te leggen. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro's. Zwolle doet aangifte van diefstal. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws op onze site en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag flink wat zon en droog. De stapelwolken verdwijnen steeds meer. Het wordt 23 tot 24 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het lang zonnig. En rond zonsondergang is het nog zo'n 20 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. 28 tot 29 graden en volop zon. Het is de middag hier op Radio Zomer in Overijssel met zometeen Corona and the Rhythm of the Night. En Weekend Overijssel Quiz gaan we zometeen spelen. Want ja, zojuist hadden we Bart Kief natuurlijk, die was op bezoek bij een camping. En daarover heb ik zometeen een vraag.

0: Een van de zomerhits. En deze sample was een van de meest gebruikte samples op Tomorrowland.
1: Weekend Overijsselquiz.
0: Ja, Weekend Overijsselquiz. Natuurlijk zomer in Overijssel. En onze verslaggever Bart Kieft is natuurlijk vandaag weer te vinden in Overijssel. En hij was juist op een camping. En toen hoorde ik dit voorbij komen in het gesprek.
2: Nee, dan is water wel handig.
3: Maar is dat goed gegaan uiteindelijk?
2: Uiteindelijk met wat puzzelen over wanneer spoel je het zwembad. En een beetje de druk verleggen, zeg maar. Is het goed gekomen?
0: Ja, met wat voor probleem kreeg de campinghouder mee te maken? Was dat A, last van te veel muggen? B, de druk van het water viel weg? C, wateroverlast? Of D, te veel mensen op de camping? Dus met wat voor probleem kreeg de campinghouder ineens mee te maken? Is het A, last van te veel muggen? B, de druk van het water viel weg? C, wateroverlast? Of D, te veel mensen op de camping? Laat het me even weten via de radio-step 06-4567-1331. Vraag is hier 72. Joe Jackson.

zo meteen naar twee natuurlijk de finale van de Weekend Overijssel Quiz. En dit is de zomerhit van 2026. Ik heb het over Rutger van Barneveld, de zwoele zomernacht. En ik hoorde hem zaterdag ook al in het stadion bij Go Eagles in de Adelaarshorst voorbij komen. Tenminste, toen werd hij ingestapt. Radio's, daar luister je naar. Leuk dat je luistert. Zomer in Overijssel. En over een heerlijk zomersdeuntje gesproken. Gino Vanelli.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Boeren protesteren vandaag opnieuw tegen het stikstofbeleid. Dit keer was dat op de N35 tussen Wierde en Nijverdal. Het protest duurde zo'n 2 uur. Om 1 uur vanmiddag was de weg weer vrij. De huizenprijzen in Overijssel zijn het afgelopen kwartaal harder gestegen dan het landelijk gemiddelde. En vanwege diefstal van een kabel kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Meer nieuws op Oost.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat €850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd twee keer Europees en twee keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Ricci en Poveri op Radio Oost, is 2:10.
1: Bert van Lossen.
0: Zomer in Overijssel, de laatste week. Paula lekker even op vakantie. En vanaf 1 september klinkt de radio gewoon weer als normaal. Ja. Met de vernieuwde programmering. Hoe die eruit gaat zien, dat hoor je binnenkort hier op Radio Oost. Het is 2:10. Ik had nog een vraag ook, hè?
1: Weekend Overijssel quiz.
0: De Weekend Overijssel quiz. De Weekend Zomer in Overijssel quiz. Dat is hem. En ik had een vraag van Bart Kievas op de camping vanmiddag. Wat voor problemen kreeg de campinghouder onlangs mee te maken? Is het A, last van te veel muggen, B, de druk viel weg van het water, C, wateroverlast of D, te veel mensen op de camping? Dat was de vraag. Naar aanleiding van dit fragment.
2: Nee, dan is water wel handig.
3: Ja. Maar is dat goed gegaan uiteindelijk?
2: Uiteindelijk met wat puzzelen over wanneer spoel je het zwembad en een beetje de druk verleggen, zeg maar, is het goed gekomen.
0: Nou, is het goed gekomen, al dus de campinghouder. Ik heb iemand aan de telefoon die waarschijnlijk het goede antwoord heeft. Ik heb Gerry aan de telefoon. Gerry, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Waar ben je mee bezig? Want jij woont in Ommen, hè?
4: Ik woon in Ommen.
0: Ja.
4: Ik zit mooi naar de radio te luisteren.
0: Ah, lekker naar de radio luisteren. En het is druk in Ommen, hè? Want ik was onlangs nog bij Camping de Roos. Ik heb nog een nachtje geslapen bij Hotel Paping.
4: Ja, het is heel druk in Ommen.
0: Ja, maar wel hartstikke gezellig, vind ik.
4: En morgen is het palingroken.
0: Ah, is dat morgen?
4: Ja, dat is morgen.
0: Is morgen
4: dus weer druk.
0: Is morgen de laatste dag van de biezing?
4: Nee, volgende week ook nog.
0: Ah, volgende week ook nog. En ik heb me laten vertellen door mensen dat Ommen op dit moment de 6e stad van Nederland is, hè?
4: Ja, het is heel druk, ja.
0: 155.000 mensen wonen op dit moment in de omgeving van Ommen.
4: Ja.
0: Ja. Nee, ik weet alles van Ommen. En staat Reinier Paping alweer?
4: Nee, nog niet. Moet eerst nog weer gerestaureerd worden, hè?
0: Ja, een toeval wil
4: dat. Ja, dat is een beetje lastig, hè, als de mensen dat doen. Ja, dat is niet zo mooi.
0: Jammer, hè, want ik denk niet dat heel veel mensen die dat beeld mee hebben genomen niet weten wie Reinier Paping is, toch?
4: Nee, dat weet ik ook niet, nee. Ja.
0: Nee, maar toeval wil, want ik was de vrijdag ervoor heb ik het beeld van Reinier Paping nog even op de foto gezet ook.
4: Want
0: ik heb Reinier Paping ooit mogen interviewen toen hij nog in Zwolle woonde. Dat was hartstikke een leuke man om te interviewen.
4: Ja, zeker. Ja,
0: en die zag er ook goed uit, toch, Reinier Paping?
4: Ja, zeker.
0: Nou, even naar de quiz, want dat is het allerbelangrijkste. Wat is het goede antwoord, denk je?
4: Druk van het water.
0: Ja, de druk van het water. Antwoord B was goed. Heel goed.
4: Ja.
0: Nou, bedankt. En bij deze doe ik jou een sportieve waardebond toekomen van €42.
4: Dank u wel.
0: Kun je leuke spulletjes van kopen.
4: Ja, mooi. Dank je wel.
0: Maar wij hebben wat gemeen, hè? Want jij bent in Rijssen geboren, hè?
4: Ja.
0: Okay. Ja, ik ook. Maar kom je nog wel eens in Rijssen?
4: Ja. Ik heb nog één zus daar wonen.
0: Ah, maar het is wel helemaal verbouwd ook.
4: Ja, Rijssen ken je ook niet meer.
0: Nee, dat klopt. Nee, nou, leuk dat jij ook in Rijssen geboren bent.
4: Ja.
0: En ik ben wel een beetje jaloers op je dat je nu in Ommen woont.
4: Ja. Oh, maar Enter is ook wel mooi.
0: Zeker is Enter mooi. Maar als ik toch in de zomer moet kiezen, ga ik voor
4: Ommen.
0: Ja,
4: dat zou ik ook doen.
0: Dag Gerry, groetjes hè.
4: Dank je wel hè. Fijne dag.
0: Doei.
1: Goedemiddag. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
5: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst. Him.

zag hem op Concert at Sea, want daar stond hij heerlijk op het strand te spelen. De zoon van Albert Bartels. De hele week heeft hij hem, de nieuwe oost hier op radio's. Lose My Life, hoorde je voorbij trekken. Het is 17 over 2. Je luistert naar Radio Oost. En zometeen, ik heb hem vanochtend niet kunnen doen, de vraag van vandaag. Ik ga hem zo meteen even doen, hè. Het is toch zomer in Overijssel.

0: zelfs de hulp ingeroepen van Martin Garrix, want dat is zijn laatste.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, als je iedere dag één maaltijd moet eten, welke kies je dan? Is dat bijvoorbeeld een stampotje of een pasta of nasi patat, brood met kaas of iets heel anders? Wat zou jij dus zonder problemen elke dag kunnen eten? Kom maar door. Via de radio staat 06-4567-1331. De leukste inzending krijgt voor mij een zomerse waardebon. Kom maar door. Wat zou jij zonder problemen elke dag kunnen eten? Afgelopen weekend, 4030-jarig jubileum. Ik heb het over Jan Smit, Stilte in de Storm. Luister.

0: herkenbaar stemgeluid natuurlijk van Alison Moyet, want zij zat natuurlijk in Yazoo vroeger. Don't Go hoorde je voorbij komen hier op Radio Oost. Zometeen, het is 2:30, het regionale nieuws op Radio Oost. Jesse, wat heb je mee?
1: Opnieuw een boerenprotest op de N35. En 36 kandidaten maar liefst voor burgemeester van Ommen.
0: Ah, het lijkt me wel leuk, Ommen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wel een van de mooiste, tenminste in de zomermaanden, wel een van de mooiste plekken van onze mooie provincie Overijssel.
1: Heel veel toeristen ook.
0: Ja, en dan de zesde stad, heb ik me laten vertellen, van Nederland gedurende de zomermaanden. Ja, nou, een kennis van mij, die is ooit burgemeester van Ommen geweest, dus die zweert er ook wel bij ook.
1: Nou, we gaan zien of het vrijheid wordt.
0: Nou, nee, die wordt het niet meer, denk ik. Maar je kan in mijn, voor burgemeesterschap hoef je geen diploma's te hebben, hè?
1: Niet dat ik weet, nee.
0: Nee, nee, dus nee. Maar gewoon een briefje sturen.
1: Gewoon een flinke selectieprocedure vooraf gaan, dus.
0: Nou, zometeen dus, in het regionale nieuws.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Voor de grootste keuze in

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Vier over 2:30, je luistert naar Radio Zomer in Overijssel met het laatste nieuws, gelezen door Jesse.
8: Boeren blokkeerden vanmiddag rond het middaguur opnieuw een weg in Overijssel uit onvrede tegen de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Ditmaal ging het om de N35 tussen Wierde en Nijverdal. De weg was daar in beide richtingen met tractoren afgesloten. Op de voertuigen waren borden geplaatst met de tekst Omleiding Natura 2000 gebied. Ook waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. We vroegen gebruikers ter plaatse naar wat zij vonden van het protest.
9: Ik heb er begrip voor. Ik geef ze groot gelijk om een statement te maken.
10: Als het maar niet de hele dag duurt.
9: Nee, gewoon korte acties. En gewoon een beetje wel met gemoedelijkheid in houding en gedrag. Ik heb er alle begrip voor. Ik geef ze groot gelijk.
10: Dus wacht en omrijden. Wat vindt u ervan?
11: Ik heb het er wel voor over. Ze hebben groot gelijk.
10: Vindt u dat echt?
11: Ja, ik vind het wel. Ja. Dat stukje omrijden, dat maakt me niet zo goed uit.
10: Je hebt de tijd vandaag?
11: Ik heb nou de tijd niet. Ik heb zo dadelijk een afspraak. Maar goed, ik ga straks hier een belletje geven aan de bewoners dat ik iets later kom.
8: Ja, inmiddels is de weg alweer een tijdje vrij. Gisteravond was er ook al een boerenprotest. Toen reden tientallen boeren met hun trekkers naar gemeentehuizen in Ommen, Dalfsen en Hardenberg om steun van die gemeente te vragen. Ook de corso-groepen uit Overijssel moeten rekening houden met de droogte. Volgende week start het bloemencorso in Sint-Jansklooster. Maar de dahlia's die daar nu worden geplukt, groeien door het droge, een stuk minder hard. En dat merken ze ook bij corso-groep Olympia.
12: Nou ja, het stagneert wel een beetje. Het is inderdaad uitzonderlijk droog. En dat heeft wel effect op de groei van de dahlia's. Groeien dan minder hard, dus dan zijn ze inderdaad kleiner. Dus dat betekent dat je minder volume hebt. En omdat je nu elke week moet gaan plukken, hebben ze gewoon niet de tijd om echt tot een grote te komen.
8: Ja, daar in Sint-Jansklooster hebben ze ongeveer nog 1,5 week om mooie dahlia's te oogsten. Er zijn 36 kandidaten maar liefst voor de positie van burgemeester van Ommer. Het gaat om 13 vrouwen en 26 mannen die zich hebben aangemeld. Een flinke sollicitatieprocedure dus voor commissaris van de Koning Andries Heidema. Alle kandidaten gaan binnenkort bij hem op de koffie. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie van de gemeente. Ommer is al sinds april op zoek naar een nieuwe burgemeester na het vertrek van Hans Vrome. Sindsdien is Annemiek Jetter er de waarnemend burgemeester. Dit was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws lees je op onze website en in de Oost-app.
7: Ze mogen me bellen. Ja. Gaan ze niet doen, denk ik. Vanmiddag flink wat zon en droog. De stapelwolken verdwijnen steeds meer. En het wordt 23 tot 24 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het lang zonnig. En rond zonsondergang is het nog zo'n 20 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. 28 tot 29 graden. Dan even naar de vraag van vandaag.
13: De vraag. Van vandaag.
7: Als je ieder dag 1 maaltijd moet eten, welke kies je dan? Dus wat zou jij zonder problemen elke dag kunnen eten? Komen wat leuke reacties binnen. Wilma, andijvie met gehaktballetjes en griesmeel, pap na. Heerlijk. Dankjewel voor het doorgeven. Ik kan er een leuke zomerse waardebon van €42 mee winnen. Dus geef even door. Wat zou jij zonder problemen elke dag kunnen eten? Jij, Jesse, wat kun jij eten zonder problemen elke dag?
8: Dan ga ik toch voor een heerlijke rijst met kip. Of rijst met rendang, zoals mijn moeder die maakt. Dat gaat er altijd in.
7: Heerlijk, rijst met kip. Ja, daar zou ik ook wel voor kunnen gaan. En jij, laat het me even weten via de radiostep. 06-4567-1331. En misschien ga ik je zo bellen. En zometeen ook in de dubbelpak. De 3J's. Welke liedjes van de 3J's wil jij zometeen graag horen? Hier op Radio Oost. Zomer in Overijssel.

0: Toen het een hit was, wat hebben we die vaak opgezet hier op Radio Oost? Dua Lipa en Be The One hoorde je voorbij trekken.
1: De vraag van vandaag.
0: Even naar de finale van de vraag van vandaag. Als je iedere dag één maaltijd moet eten, welke kies je dan? Dus wat zou jij zonder problemen elke dag kunnen eten? Biefstuk, natuurlijk wel met alles erbij. Dus Yveske Wilma uit het mooie Nijverdal. Andijvie met een gehaktballetjes en griesmeelpap daar. Nou, andijvie met gehaktballetjes, ik ga helemaal mee. Maar griesmeelpap, dan sla ik even over, Wilma. Maar ik kan me voorstellen dat jij dat heerlijk vindt. Ans uit Denenkamp. Nou, ik zou de hele dag wel ijs kunnen eten. Zo lekker. Dat heb ik ook. Wel liever een soft ijsje. Of vanilleijs. Of aardbeienijs. Sandra uit het mooie Almelo. Broodje tonijn met sla. Ook lekker. Wendy Tiemens uit Staphorst. Maar dan wel de echt gemaakte, niet de supermarktpizza. Zij wil elke dag wel pizza eten. En Laurens uit Marienberg. Dag Bert, ik zou elke dag wel een boterham met extra belegen kaas kunnen eten. Ja, ook wel lekker. Boterham met kaas en sandwich spread. Vind ik ook wel lekker. Tenminste, een tijdje. En dan gaan we naar Dinette, want ik heb haar aan de telefoon. Dinette uit Hardenberg. Goeiedag, Dinette.
2: Ja, Dinette uit Bergentuin.
0: Uit Bergentuin, maar dat mooie Bergentuin.
2: Maar het gaat om Hardenberg, hoor. Mijn dochter werkt in Hardenberg, bij de kipkoen hier.
0: Ja.
2: Nou, dat kut je al een beetje raar.
0: Oh, je dochter is helemaal wild van kip.
2: Echt helemaal. Als ik s'avonds geen kip heb, zeg maar een slaapvinkje of zo, dan is ze gewoon nukkig. Echt.
0: Dus elke dag wil ze graag iets met kip?
2: Echt, dan moet elke dag wil ze een stukje kip. En ze werkt dan ook nog bij een kippoelier in Hardenberg. Dan
0: kan, ze zelf de kip ook meenemen, toch?
2: Dat doet ze dus.
0: Ja. Een heerlijk kipfiletje is wel lekker, toch?
2: Ja. En alles wat erbij halve haan, noem maar op, van die hapjes. Ze komt elke keer met van alles in huis.
0: En Dinette, wat vind jij het lekkerste van kip?
2: Ik heb het laatst nog een keer weer gehad. En dat was heel lang geleden. Kippenlevertjes. Als ik dan toch moet kiezen en met een uitje erdoor. En dat heb ik laatst nog een keer ergens besteld. Maar dat vond ik echt lekker weer.
0: Ik ben helemaal bij. Bergentuin, heb jij nieuws over dat Arne Slot alsnog bondscoach gaat worden in Bergentuin? Of is het geen talk of the town?
2: Ik heb er weinig verstand van. Maar ik heb wel gehoord dat dat al wel een beetje van de baan is, geloof ik.
0: Maar het is wel gezellig altijd in Bergentijm, hè? Sportpark Moskou. Ziet er hartstikke goed uit bij de plaatselijke voetbalclub. Ja. Dinette, ik vond het even leuk om jou aan de telefoon te hebben gehad. En voor jouw verhaal heb ik een sportieve waardebon. Dus als je even jouw adresgegevens naar me toe stuurt, dan zorg ik voor een sportieve waardebon.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Oké, en wat krijgt je dochter vanavond te eten?
2: We wouden pizza, maar daar kan ook kip op. Dus en hapjes wordt

0: bij de poelier meegenomen. Dus ja.
1: Oh,
0: dus mensen die nog naar de Hardenberg gaan, loopt er even langs. Feliciteer haar, zeker.
1: Oké, okay, want ja. Oh ja, ze is vandaag ook jarige.
0: Ja.
1: Ah, 16 jaar.
0: 16, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Kim die werkt bij de poelier in Hardenberg. Hartelijk gefeliciteerd. En mama, ook gefeliciteerd, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Goeiedag, door de oog. Dag, Dinette.
2: Dubbelpak. Ja, jullie ook. Fijn. 2 voor de prijs van 1.
1: 2 liedjes van de 3 J's. Ze hebben een nieuwe single, die heet Jij zit in mijn hoofd.

0: Dit was het zomerhitje van een jaar geleden van de 3A's. Dit is zo'n dag. En daarvoor hoorden we de nieuwe single van de 3A's. Jan Dulles met zijn mannen. Dit is Radio's. Leuk dat je er bent trouwens. Zometeen heb ik de onmogelijke vraag voor je. Ouders besteden gemiddeld bijna 7000 minuten per jaar. En één ding, weet jij wat het is? Zometeen nemen we mee na de klok van drieën natuurlijk. En dit is ook nieuws. Ja, dit is echt schokkend nieuws ook. In Groot-Brittannië heeft een vrouw haar verloofde verlaten om met haar, serieus, wedding planner te trouwen. Dat staat er echt. Dat kan natuurlijk nog gekker, hè? En zometeen ook nog even het laatste nieuws over Henk Wijngaard. Ik heb contact met Henk gehad. Zometeen meer over hier op Radio's. En we gaan ook nog even een liedje draaien van Ome Henk. Zometeen hier dus. Na drieën nog een uurtje. Zomer in Overijssel hier op Radio's. Zometeen de headlines. En na drieën begin ik met best wel een leuk liedje ook.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Opnieuw boerenprotesten in de provincie. Eerder vandaag blokkeerden boeren de N35. En nu staan er boeren met tractoren bij natuurgebied Springendal, bij Oud-Marsum. Vanwege diefstal van een kabel kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. En maar liefst 36 mensen willen burgemeester van Ommen worden. De sollicitatieperiode gaat de komende weken van start. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
14: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
11: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Dus gedenk. Ik heb het over Suzy Peniston. En Finally hoorde je voorbij trekken.
1: Bert van Lossen.
0: Ik ben er tot 4 uur. Na 4 uur natuurlijk Nico Wanscha hier op Radio's met de 6 voor 7. Want sinds gisteren weer in ere hersteld. Zometeen dus Nico Wanscha. En dat hoor je ook hier in dit uur. Waar jij dus liedjes mag bijzoeken voor wat betreft de 6 voor 7.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Deze heb ik ook nog liggen voor je. Het onmogelijk weetje. Ouders besteden gemiddeld bijna 7000 minuten per jaar aan één ding. Wat is het? Is het A, wachten op hun kinderen? B, hun kinderen rondrijden? Of C, boodschappen doen? A, B of C. Dus ouders besteden gemiddeld bijna 7000 minuten per jaar aan één ding. Is het wachten op hun kinderen? Is het B, hun kinderen rondrijden? Of C, boodschappen doen? Laat het me even weten, hè.

0: IJssel.
1: En wat komt er daar droog? Dat is ook een hele actuele vraag trouwens. Zometeen Dolly Parton op radio's. Ik heb ook Fons Furling nog voor je. En onze zomerse verslaggever Bart Kieft. Zometeen hier op radio's. Dit is Teddy Swims.

0: Here You Come Again, heerlijk liedje van Dolly Parton op de dinsdagmiddag op Radio Oost in Zomer in Overijssel. Daarover gesproken, hij is deze week onze verslaggever voor wat betreft Zomer in Overijssel. En vandaag een beetje een vrije rol. We hoorden hem al vanuit Hardenberg vandaag. Hij was al in de buurt van Ommen. En nu is hij ergens volgens mij in de buurt van Gramsbergen. Ik heb het over Bart Kieft.
1: We zijn met een druk op de knop moeten werken. Hier in Gramsbergen, dit is de combibaan. Skileren, schaatsen, ja. En ik zou bijna willen zeggen, kan die ook uit? Ja. De ploeg van Grof Geweld richting combibaan Gramsbergen.
2: Alsjeblieft.
1: Ja. En die baan die ligt er prachtig bij, even verderop. Hm. Het asfalt glimt zowat.
2: Ja, dat ontbreken nog aan dat een beetje glimt. Maar ja. dan zou je zeggen, dan ligt er ees op. Ja. Dat is maar de bedoeling.
1: Ja, er hoeft geen water op, het hoeft niet besproeid te worden, zoals bij andere clubs.
2: Nee, dat klopt. En het is ook voor de skielen en van andere doeleinden. Ja. Je kunt er gebruik van maken.
1: Zomer in Overijssel, ja, bij de ijsbaan.
2: Ja, hoe kan het, hè? Ja.
1: Maar toch zijn jullie druk hier, waarom?
2: Ja, het werk gaat gewoon door. Nou, we hebben geluk dat we niet zo vaak meer gras hoeven te maaien. Maar er ligt altijd blad op de baan. Ja. Al die dingen schoonmaken, bijhouden. Nou, klusjes doen. Kijk, ze zijn bezig met reclameborden, schoonmaken. Ja. Zulke dingen. Het bleef doorgaan.
1: Ja,
2: elke dinsdag weer. Ja.
1: Laatste keer dat ik hier was, nou, ik denk meer dan 10 jaar geleden, in de aanloop naar wellicht de eerste marathon van Nederland, die hier dan plaats zou vinden, hier tussen die bomen. Is er ooit van gekomen? Ik ben het even kwijt.
2: Nee, valt mij niet. Maar ze zijn er dan ook uitgestapt door die marathon.
1: Ja.
2: Ze hebben hier gezegd, we gaan voor eigen leden.
1: Ja, want het is een soort wedlopen, hè, die je dan helemaal opslokt.
2: Ze zijn hier een keer geweest. Nou, die hele baan is kapot geschaarst. Ja. En daar zit je. Ja. Dat gaan ze niet meer doen.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. En daar hebben we het dan over. Had je zomer. De mussen vallen nog net niet dood van het dak. De komende dagen helemaal, boven de 30 graden. Nee. Ik kijk omheen. We kunnen even daarheen lopen. Loopt u even mee? Er zijn mannen aan het werk. Waarvoor?
2: Nou, die zijn aan het werk voor de mudderen. Dirty mudderen.
1: Dirty mudderen. Ja. Die gaat hier ook beginnen?
2: Ja, dat gaat 1 september. De laatste zondag van september is dat.
1: Oké. Ja, er wordt even een autootje hier eruit gereden. Wat gaat u doen met deze, dit is een soort landbouwvoertuig?
3: Het is een maaimachine.
1: Ja, het is een geasfalteerde baan, hè? Dus er valt niet zoveel te maaien.
3: Met er rondomheen, het is allemaal een gras. Dus, en langs die bosrand, dat blijft wel groeien. Ja. De rest dat verdort een beetje nou. Ja. Die bosrand, anders wordt het te lang en dan voor die roetbende.
1: Ja, u maakt het ook al een beetje mooi voor die Dirty Monkey Run. Ja, die mud run die hier.
3: Zijn die jongens mee bezig?
1: Ja. Okay. Doet u zelf ook mee? 20 september?
3: Nee, 78 jaar dan doe ik niet meer mee. Okay,
1: parkeren mensen achteruit. Beetje gas op de lolly. Voorzichtig manoeuvreren hier vanuit de loods. Ik loop er eventjes omheen. Er zijn nog meer mannen aan het werk. Kijk eens. Spijkers op laag water zoeken. Meneer, wat is dit?
4: Meneer, uitzoeken.
1: Ja, ik zeg spijkers op laag water. Waar komen deze roestige spijkers vandaan?
4: Van vorig jaar, van Monteelrun.
1: Oké. Okay.
4: Die moet dit keer weer gebruikt.
1: Okay. Er zijn een aantal die al gebruikt zijn en een aantal die opnieuw...
2: Ja, gaan we hem sorteren en dan...
1: Schoonmaken?
2: Ja, nee, schoonmaken gaan we niet doen. Kijk, dit wordt gestudeerd weer. Dit gaat gewoon weg.
4: IJzer.
2: En dan een beetje maat bij maat voeren.
1: Ja. Maar al met al, is een heel ploeg hier bezig bij de combibaan Gramsbergen. Druk met van alles en vooral die mudrun die eraan komt.
2: Ja, daar zijn we nu ook in bezig. Maar deze ploeg is er altijd, elke dinsdag.
1: Ja, wat geweldig, hè? Ja. Ik kom nogal wat van die ploegen tegen die allemaal weer lekker aan de slag zijn. Rode Raalte was ik al, HHC Hardenberg.
2: Ja, maar als het er allemaal zijn we weer met 15 personen. Ja.
1: Gezellig en nuttig.
2: Ja, en koffie drinken morgens.
1: Okay.
2: En de spelers om 10 uur al, 9:15 hier weer. Ja, nou.
1: Okay. Op weg naar de mudrun en daarna weer het schaatsseizoen hopelijk.
2: Ja, dat hopen we wel, ja.
1: Maar eerst nog die spijkers. Schroeven zijn het, hè? Even goed uitzoeken. Ongelooflijk, wat een klus. Succes!
4: Ja, dank u wel.
1: Oh, in die emmer zit ook nog wat.

0: Vriend van de show, Fons Feurink, was langs bij Bas en Bert te gast. Feestje is weer opnieuw een hit aan het worden. Zometeen, Jess, wat heb je in het nieuws voor ons?
1: Ja, het is opnieuw de dag van de boerenprotesten. Na een protest op de N35 zijn boeren nu aanwezig bij het Springendal bij Oud-Marsum. En Okay. Het kleine veer, de veerpont bij Zwolle en Hattem, rijdt niet meer.
0: Oké. Dankjewel. Zometeen dus in het regionale nieuws. Dus 3:30 op radio's. En zometeen heb ik een update over Henk Wijngaard. Hij heeft wat problemen met zijn hart. Dat heb je allemaal kunnen lezen gisteren.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: half vier op radio's. Het regionale nieuws nu met Jesse.
1: Ja, het laatste nieuws. En ook al een beetje breaking news. Er is opnieuw een boerenprotest gaande. Na het protest op de N35 eerder vandaag blokkeren boeren op dit moment natuurgebied Springendaal bij Oud-Marsum. Op de weg tussen Oud-Marsum en het natuurgebied staan tractoren. En ook aan de andere kant van het Natura 2000 gebied wordt door boeren geblokkeerd. Ook op een rotonde van de Uselerweg ten noorden van Tubbergen zijn boeren aanwezig. Met de actie protesteren de boeren tegen de maatregelen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen. Zo moeten er van het kabinet bufferzones van 1000 meter rond beschermde natuurgebieden komen, zoals het Springendaal. Afgelopen zondag lieten boeren ook al van zich horen bij het natuurgebied. Toen blokkeerden zij de parkeerplaats voor de bezoekers van het Springendaal. Ook de corso-groepen uit Overijssel moeten rekening houden met de droogte. Volgende week staat het bloemencorso in Sint-Jansklooster op het programma. Maar de dahlia's, die daar nu worden geplukt, die groeien het door het droge weer een stuk minder hard. En dat merken ze ook bij de corso-groep Olympia.
2: Nou ja, het stagneert wel een beetje. Het is inderdaad uitzonderlijk droog. En dat heeft wel effect op de groei van de dahlia's. Groeien dan minder hard, dus dan zijn ze inderdaad kleiner. Dus dat betekent dat je minder volume hebt. En omdat je nu elke week moet gaan plukken, hebben ze gewoon niet de tijd om echt tot de grote te komen.
1: Ja, de heren in Sint-Jansklooster hebben nog anderhalve week de tijd om voldoende mooie dahlia's te verzamelen. Dan de huizenprijzen in onze provincie. Die lagen in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ook was de prijsstijging in bijna alle Overijsselse gemeenten groter dan het landelijk gemiddelde van 4%. Koploper in onze provincie is de gemeente Tubbergen. Daar stegen de prijzen gemiddeld met bijna 15%. Alleen in Zwolle en Twenterand was de stijging minder dan het landelijk gemiddelde. En vanwege diefstal kan de veerpont voor voetgangers en fietsers tussen Hattem en Zwolle voorlopig niet varen. Bij de aanlegsteiger aan de Hattemse kant werden afgelopen weekend onder andere staalkabels gestolen. Door de lage waterstand was de drijvende steiger op stenen langs de oever terechtgekomen. Met de kabels was hij tijdelijk niet meer op de juiste hoogte te krijgen, zodat passagiers veilig konden opstappen. Maar door de diefstal is dat niet meer mogelijk. De gemeente Hattem en Zwolle hebben besloten het kleine veer stil te leggen. De schade wordt geschat op enkele duizenden euro's. Dit was het nieuws uit Overijssel. Meer lees je op onze website en in de app.
0: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag flink wat zon en droog. De stapelwolken verdwijnen steeds meer. En het wordt 23 tot 24 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het lang zonnig. En rond zonsondergang is het nog zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer. 28 tot 29 graden. En volop zon.
3: Ik weet het.
4: Een onmogelijk weetje.
0: Zometeen krijg je natuurlijk het antwoord op het onmogelijk weetje. En jij mag het antwoord geven. Ouders besteden bijna gemiddeld 7000 minuten per jaar aan één ding. Nou, wat is het? Is het A, wachten op hun kinderen? B, hun kinderen rondrijden? Of C, boodschappen doen? Is het A, is het B of is het C? En zometeen heb ik nieuws over Henk Wijngaard.
5: Zomer in Overijssel, Radio Oost.
6: Ik ben Jannes. Luister jij ook naar Zomer in Overijssel?

0: wat mijn opa zei.
1: Henk Wijngaard, dit is wat mijn opa zei. Afgelopen zaterdagavond was ik bij Goed en toen hoorde ik dat Henk Wijngaard even niet lekker in de wedstrijd zat. Die is was opgenomen in het ziekenhuis en die gaat ook weer naar het ziekenhuis toe. Want ik heb Henk even een appje gestuurd. Want ik denk van ja, het is niet aan mij om dat naar buiten te brengen, dat er problemen zijn met Henk Wijngaard. Maar gisteren heeft het management van Henk Wijngaard dat naar buiten gebracht. En was het ook overal te lezen. Nou, Henk reageerde gisteravond. Henk laat weten dat hij zich op dit moment goed voelt. Morgen gaat hij naar Zwolle en daar wordt hij geopereerd. Hij houdt goede moed en hoopt zich ook richting het weekend weer goed te voelen. En wij van Radio's wensen Henk natuurlijk heel veel sterkte en beterschap. Dus tot zover. En Henk is natuurlijk vriend van de show. Bas en Bert Ochtendshow, we hadden nog zoveel leuke plannen. Maar misschien dat we die plannen even uit moeten stellen. En alsnog gaan uitvoeren. Want hij heeft één wens. En die wens die hebben wij ook met Henk. Nou, laten we hopen dat die wens ooit uitgekomen. Maar ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk zijn gezondheid. Nou, Henk, beterschap. En hoop dat je de operatie goed doorstaat.

0: Een van de grootste zomerhits van dit moment. Ook jouw favoriete liedje, Nico?
1: Nou, dat is wel een lekker plaatje. Of het nou echt mijn favoriet is, dat weet ik niet. Maar nee, het klinkt wel lekker met deze zomerse dagen die we hebben.
0: Ja, nee, niet zo dan.
2: De 6 voor 7.
0: Nou, de 6 voor 7 zo meteen, Nico.
1: Ja, we zijn altijd op zoek naar parels. Maar vandaag zijn we letterlijk en figuurlijk op zoek naar parels. Want het gaat over het vinden van een schat. Dat heeft te maken met Tigo, die is 9. Die komt uit de Saasveld. En tijdens een vakantie in Noorwegen dacht hij van... nou, laat ik eens met mijn metaaldetector op zoek gaan. En hij is gewoon een enorme schat daar gevonden in Noorwegen. Die komt nog uit de Vikingtijd. Dat is misschien wel 1000 jaar oud. En daar zoeken wij vandaag blaadjes bij.
0: En hoeveel is die schat waard?
1: Dat gaan we straks horen.

0: Dan gaan we nog eventjes het verhaal van Tycho horen.
1: In Noorwegen dus. In Noorwegen, Scandinavische muziek mag ook.
0: Ja, inderdaad. En verder dus plaatjes die te maken hebben met het vinden van schatten. Je zou kunnen denken aan Fox the Fox, Precious Little Diamond. Ik vond Margriet Esra is ook een leuke met Black Pearl. En The Fortunes kwam al binnen met Golden Ring. Ook een hele goede suggestie.
1: Prince, Diamonds and Pearls.
0: Ja, hele goede.
1: Of Diamonds Flow the Girl's Best Friend is ook mooi van Herb Albert samen met Janet Jackson.
0: Hij schudt ze altijd zo uit zijn mouw.
1: Down in the Silver Mine.
0: Oh, dat is ook
1: Diesel.
0: Een hele mooie. Ja, zeker.
1: Nu stop ik even.
0: Nou, heel goed. Laten we er ook wat over voor de luisteraars om wat in te sturen.
1: En jullie zitten, want ik hoorde je gisteren op de radio weer op het normale tijdstip, hè? De 6 voor 7.
0: Gaan we gewoon weer lekker door tot 7 uur. Dus we noemen het ook weer de 6 voor 7.
1: Zometeen dus op radio. En waar kunnen mensen de liedjes achterlaten?
0: Dat kan via de Facebookpagina van Radio Oost. Of met een appje naar 06-4567-1331.
1: En waar ga je het verder over hebben zometeen, Nico?
0: Over de actualiteiten in onze provincie. De boerenprotesten zijn natuurlijk weer helemaal opgeleid. De ene weg naar de andere wordt afgesloten. Dus daar gaan we het onder meer over hebben.
1: Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen er begrip voor hadden ook.
0: Ja, nou ja, goed. We leven natuurlijk in een agrarische provincie. Dus enige sympathie voor de boeren is niet zo vreemd natuurlijk. Ja. En we gaan het ook nog hebben over een sonarboot.
1: Ah, nou, ik ga luisteren zometeen. 6 voor 7 zometeen ook hier op Radio Zomer in Overijssel. Straks na 4 Nico Wantia. Dit is Lady Antebellum. Meet you now.

precies heel wat jaartjes geleden, 17 jaar geleden, kwam dit liedje uit. Lady Antebellum, tegenwoordig heet ze Lady A. En eigenlijk gaat dit hele liedje over iets waarschijnlijk zich heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Want ze willen toegeven ook, net iets te laat, net iets te veel gedronken. En dan toch die ene persoon bellen. I Need You Now. Uit 2009, het nummer werd een gigantische hit. Nummer 1 in de Amerikaanse countrylijst. Er stond ook 2 in Amerika en ook in Nederland was het een grote hit. Een hele grote hit. Ouders besteden gemiddeld bijna 7000 minuten per jaar aan één ding. Wat is het? Nou, het goede antwoord was hun kinderen rondrijden. En gefeliciteerd Herma uit Goor, want jij krijgt een mooie waardebon, sportieve waardebon. Item had ik in de middag bij Radio Oost. Gewoon 1 minuut, een liedje. Maar deze heb ik er vandaag voor uitgekozen. It Only Takes a Minute.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
17: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Het laatste nieuws in Overijssel. Opnieuw boerenprotesten in de provincie. Eerder vandaag blokkeerden boeren de N35. En nu staan er boeren met tractoren bij natuurgebied Springendaal bij Oud-Marsum. Huizenprijzen in Overijssel stegen afgelopen jaar harder dan het Nederlands gemiddelde. Met name in Tubbergen stegen de prijzen fors. En maar liefst 36 mensen willen burgemeester van Ommen worden. De sollicitatieperiode gaat de komende weken van start. Meer nieuws lees je op oost.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
22: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Nico Wansia.

0: Ze hadden ook een grote hit met Talking in Your Sleep, maar dit was wel het grote succesje van The Romantics. Je hoorde What I Like About You.
1: Nico Wantia.
0: Goedemiddag, leuk dat je weer luistert op deze dinsdagmiddag naar Radio Oost. De hele week lang zonder Jan Willem en vandaag ook eventjes zonder Wieke. Zij is morgen weer terug, maar niet getreurd, want we houden je gewoon weer op de hoogte van alle actualiteiten in onze provincie. Zo is Bart Kieft onze verslaggever voor Zomer in Overijssel. Hij is vandaag in Gramsbergen. Straks gaan we horen wat hij daar allemaal aantreft. En ja, protesterende boeren die de weg blokkeren. Het was vandaag weer raak op meerdere plekken. De N35 tussen Wierde en Nijverdal werd in beide richtingen een paar uur afgesloten. En vanmiddag gebeurt dat bij natuurgebied Springendal. Onze verslaggever Chantal Everaert kan er alles over vertellen. En als je in heel troebel water op zoek bent naar een auto die te water is geraakt, een drenkeling of een gezonken boot, dan is Johan uit Weijen de redder in nood. Met zijn speciale sonarboot wordt hij door het hele land ingeschakeld voor zoekacties. En stel je voor, je bent op vakantie in Noorwegen. Je loopt daar rond met een metaaldetector en je vindt daar een heel oud sieraad uit de Vikingtijd. Het overkwam de 9-jarige Tigo uit Saasveld. Straks horen we zijn verhaal. En dat is ook meteen het onderwerp voor de 6 voor 7. Je mag de hersens dus vanmiddag laten kraken. Welke platen passen daar nou bij? Het vinden

0: Dat waren de Eagles op Radio Oost met Heartache Tonight. En daarvoor het WK-plaatje van Shakira, dat de afgelopen zomer zo vaak te horen is geweest. Die, die.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, het is 16 minuten over 4, de hoogste tijd voor de 6 voor 7. En die gaan vandaag over het vinden van een schat. Tycho van 9 uit Sarsveld vond op zijn zomervakantie in Noorwegen wel iets heel bijzonders. Hij liep rond met een metaaldetector en vond toen een sieraad uit de Vikingtijd. De broche is misschien wel 1000 jaar oud. Nou, Tycho is nu weer thuis en hij vertelt uitgebreid over hoe hij die schat vond.
2: Ik heb eigenlijk bij dit soort geluiden. Dan ga ik pakken vaak of in. En dan kom ik uit van, dan hoor ik die hele rare geluiden. Dat is eigenlijk niet duidelijk. En dan weet je op een gegeven moment wel, ja, dit is eigenlijk gewoon troep. Nou ja, en toen gingen we graven. Ik had eerst allemaal troep gevonden. En toen vond ik deze. En toen gingen we eerst op mijn mama. En toen poetste ik hem een beetje op. En toen kwamen we allemaal tekens op. En toen gingen we ermee naar de eigenaar van de camping. En die zei dat het een stuk van een grasmaaier was. En toen zei we het laatst in de avond nog. Zei we kijken wat het echt was. En uiteindelijk kwam het erachter dat het misschien niet van de vikingen. Dat het een vikingbord zijn. En dan moesten we stoppen met poetsen, omdat het verguld kon zijn met goud eroverheen. En dus zijn we direct gaan stoppen. En toen zijn we nog verder gaan onderzoeken of het echt was. We moeten hem helaas wel weer inleveren en we hopen dat, dat ik hem nog op school kan laten zien.
0: Nou, geweldig verhaal was dat van Tycho uit Sarsveld. En een zomervakantie om nooit te vergeten. Tussen alle troep vond hij gewoon een broche uit de Vikingtijd. En dat is dus het onderwerp voor de 6 voor 7. Heel benieuwd wat voor plaatjes jij daarbij kunt verzinnen. Geef ze door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06-4567-1331. Plaatjes die te maken hebben met het vinden van een schat in de 6 voor 7.

Twee plaatjes van Nederlandse bodem achter elkaar. Dit was Direct met Soldier On. En daarvoor draaiden we Guus Meeuwers en Per Spoor. En daar weer voor hoorden we dat prachtige verhaal van Tycho uit Saasveld. Het klinkt als een jongensboek, maar het was realiteit voor Tycho, die tijdens een zomervakantie een oud sieraad uit de vikingtijd vond. Prachtig verhaal. En dat vonden we zo'n mooi verhaal dat we het ook gebombardeerd hebben tot de 6 voor 7. We zijn vandaag op zoek naar plaatjes die gaan over het vinden van een schat. En de oproep is een tijdje geleden op de Facebookpagina gezet. Er komen al leuke suggesties binnen. Wat bijvoorbeeld te denken van deze. Was een inzending van Benny. Het is natuurlijk Creedence Clearwater Revival en Fortunate Son.

Gouden ouwe van de Fortunes Golden Ring, aangevraagd door onder meer Eddie en Thea. En ook Jenny had een hele goede suggestie. Black Pearl is de titel van dit plaatje van Margriet Eshuis. Ook heel goed gevonden bij dit thema, het vinden van een schat. Heb jij ook een goede plaat die daarbij past? Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur gewoon een appje naar 0645671331. Straks om 6:30 gaan we er 6 voor je uitkiezen. En die hoor je dan in de 6 voor 7.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noord-Holland en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Mama, ik verveel me.
7: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
6: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
7: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
6: Pret voor de hele familie.
7: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
8: Het is 2 minuten over half 5 op Radio Oost. In Bruinehaar is het 25 graden op dit moment. In Pollensteeg 23 en in de Hoge Wegen ook 23 graden. Het is tijd nu voor het belangrijkste nieuws. Dat krijgen we van Jesse Klein-Koerkamp.
9: Goedemiddag. Ja, een tweede boerenprotest vandaag in de provincie. Na het protest op de N35 eerder vandaag blokkeerden boeren later vanmiddag het natuurgebied Springendal. Op de weg tussen Oud-Marsum en het natuurgebied stonden tractoren en ook de andere kant van het Natura 2000 gebied werd door boeren geblokkeerd. Rond een uur of vier werd de blokkade weer opgeheven. Met de acties protesteren de boeren tegen de maatregelen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen. Zo moeten er van het kabinet bufferzones komen van 1000 meter rond beschermde natuurgebieden zoals het Springendal. Afgelopen zondag lieten boeren ook al van zich horen bij het natuurgebied. Toen blokkeerden zij de parkeerplaats voor bezoekers. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die ook zichtbaar was in verschillende Overijsselse steden, begon na de moord van Lisa van 17 in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
10: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
9: Ook in Overijssel is de campagne binnenkort weer zichtbaar. Naast posters organiseren de Dolomina's uit Deventer op 21 augustus een verlichte fietstocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Er zijn 36 kandidaten maar liefst voor de positie van burgemeester van Ommen. Het gaat om 13 vrouwen en 26 mannen. Een flinke sollicitatieprocedure wordt dat voor commissaris van de Koning Andries Heidema. Alle kandidaten gaan binnenkort bij hem op de koffie. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie van de gemeente. En Arne Slot heeft voor het eerst gereageerd op gesprekken die hij had met de KNVB over een eventuele positie als bondscoach. Volgens de voormalig trainer van Liverpool en Feyenoord uit Bergentheim is er de laatste weken veel onzin de wereld ingebracht over onderhandelingen met de KNVB. Ze zou het stuk zijn gelopen op een termijn van 2 of 4 jaar. Onzin, volgens Slot, die aangeeft dat de onderhandelingen van korte duur waren. Slot zegt na een week al duidelijk te hebben gemaakt dat hij zich wil focussen op een vervolg in het clubvoetbal. Dit was het nieuws uit Overijssel. Meer lees je op onze website en in de RTV Oost-app.
8: Dan gaan we door met de verkeersinformatie. Hier staat 1 file op dit moment op de N331 Zwolle-Emmeloord. Tussen Meppel en Zwartsluis kom je in 2 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is zonnig bij maximaal 24 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. En vanaf morgen krijgen we een oostenwind. En dat zorgt ervoor dat de temperaturen weer flink gaan oplopen. Vanaf morgen is ook het hitteplan weer van kracht in Overijssel. Dat gebeurt als het minstens 4 dagen achter elkaar zeker 27 graden wordt. En dat gaan we wel halen, want morgen wordt het al een graad of 29. Daarna volgen er een paar tropische dagen met temperaturen boven de 30 graden. In het weekend wordt het vervolgens weer ietsjes minder heet.
5: Nico Wantia.

0: De wereld ziet er net wat mooier uit als je kijkt door The Window of Hope van Olita Adams. En we draaien daarvoor ook The Simple Minds met Don't You Forget About Me.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, we moeten een klein beetje gaan afkicken van deze rubriek. Want vanaf volgende week gaat die helaas ter ziele. Dit is de laatste week van Zomer in Overijssel.

0: vandaag?
1: We varen naar Laar. Dat is een mooi stukje en er wordt veel gebruik van gemaakt van dit parcours. Want we kunnen ook naar Hardenberg, maar de meeste mensen kiezen toch wel voor Laar. En dat is echt, ja, dat is echt de moeite waard. Het is een stukje cultuur wat je dan aanbiedt, zeg maar. Hè. Je gaat in één keer naar een ander land, we ringelen even aan de bel op de grens. Ja. En ja, dat vinden mensen leuk.
0: Ja, het zijn de autowegen hier, de brug hier, de trein, die zien we verderop gaan. Deze route is geliefd.
1: Deze route is geliefd, in ieder geval voor de bezoekers van de Zomp. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Even naar deze meneer, wie bent u?
2: Henk Steenbergen.
0: Meneer Steenbergen, wat is de Zomp nou precies voor schip?
2: De Zomp, dat is een nagebouwd vrachtschip van de vorige eeuw. Ter 1850 voerde hij als vrachtschip op de Vecht. En hij is nu hier in Gramsbergen nagebouwd en wordt gebruikt als passagiersschip.
0: Ja, en het trekt veel toeristen altijd, hè?
2: Ja, het is nu hoogseizoen 2 keer per dag vol.
0: Ja. Ja. En daar zijn jullie blij mee?
2: Ja, het is echt een goed geslaagd project.
0: Ja.
2: Alle vrijwilligers natuurlijk, anders was het niet te doen.
0: Ja. En wordt het schip, wordt de Zomp ook wel eens verhuurd aan gezelschappen, zeg maar? Voor feesten, partijen, dat soort dingen?
2: Nou ja, wij verhuren in die zin elke dag aan iedereen. Wij leveren 2 schippers. Wordt niet zonder schipper geleverd, uiteraard. Maar steeds meer bedrijfsuitjes, verjaardagen. Ik heb 2 keer een bruiloft nog de komende weken.
0: Ja.
2: Met bruiloftsgasten.
0: Dat is een mooie aanvulling.
2: Ja. Nou ja, aanvulling. Kijk, je hebt nu de opstappers, zeg maar, van de campings.
0: Ja, de toeristen.
2: En straks begint weer de groepen van de straatverenigingen, verjaardagen.
0: En hij zit nog mooi strak in de lak, hè?
2: Ja, hij zit eruit als nieuw.
0: Ja, geweldig om te zien. Blank hout en hartstikke mooi gelakt. Ik loop eventjes aan boord. Dag meneer, mevrouw, waar komt u vandaan?
3: I'm not a tourist, I live here.
0: Geweldig, wie bent u?
3: Ik ben Henk Jongsma, ik kom uit Emmen.
4: Roelien Jongsma, ik kom ook uit Emmen.
0: Okay, u gaat deze trip maken, om eventjes een dagje ertussen.
3: Prachtig, even varen. En ja, het is een schitterend landschap. We kijken er echt naar uit. We zijn heel benieuwd wat we te zien krijgen. De gids zal wel wat dingen toelichten, denk ik, onderweg. En ja, mooi weer erbij. Prachtig boot.
0: Een mooie Zomp. Eerder ooit in zo'n Zomp gezeten?
3: Niet in zo'n een, maar we doen wel eens vaker een boottochtje. Maar niet deze, nee.
0: In deze regio een beetje speuren, hè, naar de juiste boottochtjes. Want voor boottochtjes moet je meer naar Giethoorn.
3: Nee, dat is te toeristisch.
0: Oh, daar houdt u niet.
3: Nee, dat is iets te vol met botsbootjes, ja.
0: U gaat zo varen, u steekt van wal. Ik stap weer op de wal, op de kade. Ik wens u allen een hele fijne trip. Paspoort bij u?
3: Nee.
0: Duitsland in.
4: Ja, dat mag.
3: Ja, Schengen toch?
0: Ja. Natuurlijk. Ja, je komt uit Drenthe, dan heb je ook geen paspoort nodig.
3: Nee, toch?
0: Dank u wel. Veel plezier. Hè?
3: Nou, dank je wel voor het interview.
0: Behouden vaart.
5: Nou, laten we hopen dat er geen grenscontrole is daar op het water. Maar dat zal inderdaad wel meevallen. Bart Kiest was dat vanuit Gramsbergen. Morgen horen we Bart opnieuw in Zomer in Overijssel. Dan zijn we weer op een prachtig plekje in onze provincie. Namelijk in Genemuiden en omstreken.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
4: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
6: eSIM. In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Opnieuw boerenprotesten vandaag in de provincie. Vanmiddag blokkeerden boeren de N35. En niet veel later werd de weg versperd bij natuurgebied Springendaal bij Oud-Marsum. Maar liefst 36 mensen hebben zich aangemeld om burgemeester van Ommen te worden. En Arne Slot heeft gereageerd op gesprekken met de KNVB over een eventueel bondscoachschap. Volgens Slot zijn die al snel stuk gelopen. Hij wil zich focussen op het clubvoetbal. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Nou, het was al zomer in Overijssel en met deze muziek helemaal Los Lobos hoorde je en La Bamba.
1: Nico Wantia.
0: We zijn er nog tot 7 uur met heel veel muziek en natuurlijk het nieuws uit Overijssel. En de uitzending van vandaag gaat een beetje te land, ter zee en in de lucht. Op het land waren er vandaag weer boerenprotesten. Op verschillende plaatsen werden wegen geblokkeerd door tractoren. Op het water vaart de sonarboot van Johan uit Weijen. En die wordt in het hele land ingezet voor bijzondere zoekacties. En de 9-jarige Tigo uit Sarsveld sprong een gat in de lucht. Tijdens zijn vakantie in Noorwegen vond hij met een metaaldetector een oud sieraad uit de Vikingtijd. Daarom zijn we voor de 6 voor 7 op zoek naar muziek die te maken heeft met het vinden van een schat. Dat hoor je straks allemaal om 6:30. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van vandaag. Ja, je hoort het al, er waren vandaag opnieuw boerenprotesten in de provincie. Rond het middaguur blokkeerden boeren een deel van de N35... tussen Wierde en Nijverdal met tractoren. De weg was zo'n 2 uur lang in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. En dit vonden weggebruikers ervan.
2: Ik heb er begrip voor. Ik geef ze groot gelijk om een statement te maken.
3: Als het maar niet de hele dag duurt.
2: Nee, gewoon korte acties. En gewoon een beetje wel met gemoedelijkheid in houding en gedrag. Ik heb er alle begrip voor. Ik heb ze groot gelijk.
3: Dus wachten en omrijden, wat vindt u ervan?
4: Ik heb het er wel voor over. Ze hebben groot gelijk.
3: Ja, vindt u dat echt?
4: Ja, ik vind het wel. Ja. Dat stukje omrijden, dat maakt me niet zo geluid.
3: Je hebt de tijd vandaag?
4: Ik heb nou de tijd niet. Ik heb zo dadelijk een afspraak. Maar goed, ik ga straks even een belletje geven aan de bewoners dat ik iets later kom.
0: Ja, zeer begripvolle reacties dus op de wegen voor de protesten van de boeren. En later op de middag was het opnieuw raak, ditmaal bij natuurgebied Springendal bij Oud-Marsum. Op de weg tussen Oud-Marsum en natuurgebied stonden tractoren en ook de andere kant van het Natura 2000-gebied werd geblokkeerd. Onze verslaggever Chantal Everard was erbij en haar gaan we zo meteen spreken.
5: Ja, en dan in ander nieuws. Het kleine veer, het veerpontje tussen Zwolle en Hattem, is uit de vaart gehaald. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de lieren gestolen van een nieuwe hijsinstallatie bij de aanlegstijgers. Die installatie die was juist bedoeld om het veerpontje ook bij laagwater veilig te laten varen. Dat lukt nu niet meer. De gemeente Zwolle en Hattem hebben aangifte gedaan van de diefstal. En het is niet duidelijk wanneer de veerpont weer kan varen.
0: Boeren en andere gebruikers mogen voorlopig geen water meer halen uit sloten, weteringen en kanalen in aanvoergebied Ankersmit. Dat is grofweg het gebied ten westen van Zwolle en Deventer waar het Overijsselskanaal doorheen loopt. Beregenen van onder meer gras, sportvelden en akker- en tuinbouwgewassen met water uit het gebied is dus niet toegestaan. Drinkwater voor vee en bluswater zijn wel toegestaan. Ook is er een verbod voor het onttrekken van grondwater ingesteld in de omgeving van Haaksbergen. In de gebieden Buurserzand, Haaksbergenveen en Horsteveen mag geen water meer worden opgepompt om land mee te besproeien.
5: En we blijven even bij de droogte, want ook de corso-groepen uit Overijssel moeten daar rekening mee houden. Volgend weekend staat het bloemencorso in Sint-Jansklooster op het programma. Maar de dahlia's die daar nu worden geplukt groeien door het droge weer een stuk minder hard. En dat merken ze ook bij corso-groep Olympia.
6: Nou ja, het stagneert wel een beetje. Het is inderdaad uitzonderlijk droog. En dat heeft wel effect op de groei van de dahlia's. Groeien dan minder hard, dus dan zijn ze inderdaad kleiner. Dus dat betekent dat je minder volume hebt. En omdat je nu elke week moet gaan plukken, hebben ze gewoon niet de tijd om echt tot een grote te komen.
5: Ja, de heren van de Corso Groep hebben nog ruim 1,5 week om voldoende mooie exemplaren te plukken.
0: En FC Twente heeft een nieuwe aanvaller binnengehaald, Filip Thorvaldsen uit Noorwegen. De 20-jarige buitenspeler tekent voor 5 jaar. En sportverslaggever Bjorn Levering vertelt wat voor speler hij is.
7: FC Twente was al een tijdje op zoek naar creativiteit aan de rechterkant en heeft dat gevonden in Filip Thorvaldsen. De Noor is een speler waarvoor je naar het stadion komt, zegt technisch directeur Erik ten Hag. Die lang met de speler bezig is geweest en blij is dat de buitenspeler voor FC Twente heeft gekozen. Thorvaldsen is een snelle en wendbare rechtsbuiten die ook op links kan spelen en heeft een goede actie en een goede dribbel in huis.
0: Nou, dat klinkt goed. Klinkt als een aanwinst.
5: Klinkt als een aanwinst, ja. Waarvoor je naar het stadion gaat.
0: Nou, dat gaan we zien. Belofte maakt schuld, zullen we maar zeggen. Meer nieuws lees je op onze website oost.nl of in onze app.

0: Een van die vele grote hits van Taylor Swift, je hoorde Opa Light op Radio Oost. We zeiden het al in het nieuwsoverzicht zo even. Boeren voeren volop actie tegen de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet. Gisteravond trokken ze al met honderden trekkers naar de gemeentehuizen van Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En ook vandaag waren er weer protesten, onder meer op de provinciale weg tussen Wierde en Nijverdal.
1: Ja, we staan hier bij het Wierdenseveld, Natura 2000 gebied. En het Wierdenseveld is een volgende stikstofdepositie, wat ze ons vertellen. En nou ja, daar wordt vooral berekend, die stikstofdepositie. En wij hebben hem eens gemeten, samen met RIVM en de overheid. En nu is van anderhalf jaar lang is er data, ruwe data bekend. En dan blijkt dat 80% afkomstig is van de industrie en de wegen. En 20% van ammoniak, dus onder andere VO2. Dus als je een stikstofreductie wil behalen, dan moet je hem bij de bron aanpakken. Nou, vandaag pakken we hem bij de bron aan. Vandaag helpen we de natuur een handje door de N35 af te sluiten.
2: Dus door het verkeer om te leiden?
1: Door het verkeer om te leiden.
2: Hoe zijn de reacties?
1: Toen is het overwegend positief. We kregen alleen maar duimpjes van mensen die snappen. Ja, we vinden het ook jammer dat we hier staan. We hebben ook wat anders te doen, maar toe maar. Ja, soms moet het thuis helpen klagen ook niks.
2: Dus wachten en omrijden, wat vindt u ervan?
3: Ik heb het er wel voor over. Ze hebben groot gelijk.
2: Vindt u dat echt?
3: Ja, ja, ik vind het wel. Ja, ja, echt. En ik geef de boeren groot gelijk. En dat stukje omrijden, dat maakt me niet zoveel uit.
4: Ik heb er begrip voor. Ik geef ze groot gelijk. Om een statement te maken.
2: Als het maar niet de hele dag duurt.
4: Nee, gewoon korte acties. En gewoon een beetje wel met gemoedelijkheid in houding en gedrag. Ik heb er alle begrip voor. Ik geef ze groot gelijk.
2: Ja, en net zei iemand tegen mij, ik vind het waardeloos. Wat vindt u ervan?
5: Fantastisch. Heel Nederland plat gooien.
2: Is dat zo? Echt dat gevoel heeft u?
5: Zeker wel. Echt waar. Ik heb helemaal niks meer dragen. Dan kunnen ze niks verzinnen daarom. Alleen maar onzin.
0: Ja, dat was op de N35 eerder vandaag. En na die actie blokkeerde boeren natuurgebied Springendal. Onze verslaggever Chantal Everaert staat daar nu nog. Goedemiddag, Chantal.
6: Ja, goedemiddag, Nico.
0: Is de rust daar al een beetje teruggekeerd?
6: Nou ja, de rust. Eigenlijk raast het verkeer mij om de oren. En ja, of dat dan rust is, dat is ook weer de goede vraag. Maar de boeren zijn inderdaad gestopt met hun actie. Die hebben hier ook zo'n uur of twee de wegen richting het Springendal afgezet. Ja, en waarom doen ze dat dan? In de plannen van landbouwminister Van Essen staat een zone van 1000 meter, dus een kilometer, rondom het Springendal ingetekend. En in die zone betekent eigenlijk dat boeren en andere ondernemers fors hun stikstofuitstoot moeten verminderen. Ja, en de boeren zeggen van ja, hoe dan? Wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Hebben we hier nog wat toekomst? Ja, en daar komen ze toch echt voor in actie. En hebben ze al het verkeer wat richting het natuurgebied wilde gaan, hebben ze tegengehouden. Hoewel, wandelaars en fietsers, die mochten wel door.
0: Ja, en om diezelfde reden protesteerden ze dus eerder ook op de N35. Hoe is het daar verlopen?
6: Eigenlijk heel goed. Ik was daar vanaf het begin af aan bij tot het eind. Die hebben ze ook 2 uur hebben ze de weg afgezet. Maar ze hebben wel ervoor gezorgd dat het verkeer via een soort parallelweg er wel door kon. Dus het was niet zo dat er kilometers lange files ontstonden. Maar uiteraard een transportbedrijf, een vrachtwagenchauffeur, die ging lichtelijk uit zijn tentluifeltje. Die zei, ja, dit is echt waardeloos. Ik moet de andere kant op. Maar het gros van de mensen zegt, ja, ik snap het. Hè. Je hoorde het ze net ook zeggen. Zolang het nette acties zijn, heb ik er begrip voor. En dat omrijden, ja, dat valt dan nog wel mee. We hebben natuurlijk ook een paar jaar geleden de blokkades gezien op snelwegen. Dat mensen toch echt uren vaststonden. Ja, dat is in dit moment niet het geval geweest. Dus de boeren die hebben daar de boel afgezet. Politie was erbij. De burgemeester was ervan op de hoogte. Dus in hun ogen was de actie zeer geslaagd. Want ja, er is natuurlijk dan ook media-aandacht voor. En je hoorde het net ook uitleggen waarom ze zeggen het verkeer moet omleiden. Want ja, het gros van de uitstoot in hun berekeningen, in hun onderzoek, komt van het verkeer. Ja, hier in Springendal zal het ongetwijfeld ook met een andere reden te maken hebben. Maar het houdt de gemoederen zeker bezig.
0: Ja, de reacties van de weggebruikers waren inderdaad opvallend positief. Heel begripvol voor de acties van de boeren. Wat vindt Staatsbosbeheer nou van de actie bij zo'n natuurgebied?
6: Ja, afgelopen weekend is in hetzelfde Springendal een parkeerplaats geblokkeerd met zand en met bomen. Waarom? Ja, zeggen boeren, als wij niks meer mogen en recreanten komen wel met hun auto's en hun stikstofuitstoot hier in het natuurgebied recreëren, dat geeft ook druk op de natuur. Dus daarom hebben zij de parkeerplaats afgezet. Staatsbosbeheer was daar absoluut niet blij mee. De gemeente heeft inmiddels het zand en de bomen weggehaald. En Staatsbosbeheer overweegt wel om aangifte te doen. Maar die zeggen ook, ja, demonstraties. Recht is wel een groot goed, maar dit ging hun net even een stapje te ver.
0: Ja, gisteravond voerde boerenactie bij de gemeente Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Hoe staan die gemeenten erin?
6: Ja, ik heb inmiddels begrepen dat de brandbrief door de gemeente Hardenberg is ondertekend. Dus ja, zij zeggen eigenlijk daarmee, wij steunen de boeren in hun actie en hun zorgen. We hebben daar begrip voor. Omme en Dalsen die geven aan, ja, we hebben dezelfde brief ontvangen, maar willen dat nog eventjes in het college bespreken wat onze reactie is. Maar bijvoorbeeld ook de CDA-afdeling, waar toch de landelijke partij de handtekening onder de papieren van Van Essen heeft gezet, die geeft in Hardenberg aan, dit gaat ons echt te ver. Dit tast de leefbaarheid van ons landbouw, ons platteland te veel aan. Dus ja, daar staan ze er toch iets anders in dan in Den Haag. Maar heeft het zin? Het zijn natuurlijk landelijke plannen, hè? Dus dan kan een burgemeester wel een handtekening zetten onder een brief. Maar wat heeft dat dan voor effect? Het is meer een steunbetuiging, denk ik, dan dat het echt zoden aan de dijk zet.
0: Ja, want is er enig zicht op een oplossing in Den Haag?
6: Het is natuurlijk reces. En dat is ook wat heel veel mensen steekt. Die brief is voor het reces, zoals zij het noemen, over de schutting gegooid. En iedereen is met vakantie. En de boeren blijven in onzekerheid van, ja, wat betekent dit allemaal? Dus ja, inhoudelijk moet er nog over de plannen gedebatteerd worden. En hopen ze dus nog dat er nog aanpassingen worden gedaan. Dus daarom grijpen ze de komende weken gewoon aan tot acties. Ja, en alles deze week in aanloop naar een hele grote landelijke actiedag in Den Bosch. Aanstaande vrijdag. Waar toch wel, na horen zeggen, duizenden boeren worden verwacht. Dus ja, ze zijn zeker nog niet klaar met actie voeren.
0: Nee, en de wegen in Overijssel, die zijn ook nog weer het mikpunt? Of is daar nog weinig over te zeggen?
6: Ja, dat is, het is soms een tropische verrassing, zeg maar. De ene keer word je wel ingezijnd als media en de andere keer hoor je niks. En moet je het doen met de informatie die dan binnendruppelt. Via onze social media werkt soms ook wel. Maar ik denk dat ze ook hier in Overijssel nog wel bezig gaan. In ieder geval is aanstaande donderdagavond, dat is weliswaar geen actiebijeenkomst of protest, maar wel een informatiebijeenkomst in Kamperveen. Ja, waar heel veel boeren wel naartoe gaan, omdat ze daar worden geïnformeerd. Wat betekenen die plannen nou eigenlijk voor mijn bedrijf? Stel dat je zaken doorrekent. Wat heeft het allemaal voor effect? En daar wordt meer inhoudelijk gesproken over de plannen. En worden ook de zorgen gedeeld. En ook daar, heb ik begrepen, worden heel veel mensen verwacht. Dus ja, het blijft voorlopig nog wel actueel hier.
0: Helder. Tot slot, waren die auto's nou naar jou aan het toeteren?
6: Ja, tuurlijk. Op het moment dat ze een camera en een microfoon zien, dan worden ze helemaal enthousiast en daar toeteren ze blij. Nou, ik zwaai maar gewoon lief terug.
0: Nou, dat is het beste wat je kan doen. Chantal Everaert, hartelijk dank voor je bijdrage.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: 6:07 op Radio Oost. In Gammelke is het 23 graden. In Kathuizen ook 23 graden. En in Onna bij Steenwijk 24 graden. Door met het nieuws, dat krijgen we van Jesse Klein-Koerkamp.
12: Boeren hebben vandaag op meerdere plekken in de provincie geprotesteerd. Rond het middaguur blokkeerden ze de N35 tussen Wierde en Nijverdal. En later op de middag was het raak bij natuurgebied Springendal. Op de weg tussen Oud-Marsum en dat natuurgebied stonden tractoren. En ook aan de andere kant van het Natura 2000 gebied werd door boeren geblokkeerd. Rond 4:00 werden de blokkades weer opgeheven. Met de acties protesteren de boeren tegen de maatregelen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen. Zo moeten er van het kabinet bufferzones van ongeveer 1000 meter rond de beschermde Natura 2000 gebieden komen, zoals het Springendal. Afgelopen zondag lieten de boeren ook al van zich horen bij dat natuurgebied. Toen blokkeerden zij de parkeerplaats voor bezoekers. Forenzen die regelmatig tussen Zwolle en Deventer rijden, kunnen tijdens de wegafsluiting van de N337 een maand lang gratis met de trein reizen. De provincie Overijssel stelt daartoe 150 NS Flex traject vrij abonnementen beschikbaar. Die abonnementen zijn bedoeld voor automobilisten die minimaal 3 dagen per week voor hun werk over de N337 rijden. Geïnteresseerden kunnen vanaf 17 augustus via de website van de provincie een voucher voor het gratis treinabonnement aanvragen. De N337 is vanaf 24 augustus afgesloten wegens werkzaamheden. Die afsluiting duurt nog tot december. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die ook zichtbaar was in verschillende Overijsselse steden, begon na de moord van Lisa van 17 in Duivendrecht. Dat is nu bijna 1 jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen nog niet verdwenen.
13: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
12: Ja, ook in Overijssel is de campagne binnenkort weer zichtbaar. Naast posters op verschillende plekken is er op 21 augustus een verlichte fietstocht. Die wordt georganiseerd door Dolomina's uit Deventer om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen in de nacht. En de huizenprijzen in onze provincie die lagen in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ook was de prijsstijging in bijna alle Overijsselse gemeenten groter dan het landelijk gemiddelde van 4%. Koploper in de provincie is de gemeente Tubbergen. Daar stegen de prijzen gemiddeld met bijna 15%. Alleen in Zwolle en Twenterand was de stijging minder dan het landelijk gemiddelde. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer lees je op onze website en via de Oost-app.
11: Als we naar de weg kijken, dan zien we dat het een rustige avondspits is met twee files, maar op dit moment op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 3 kilometer. En ook wat vertraging op de A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar kom je in 6 kilometer file. En dan gaan we door met het weer en Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nico.
11: Hebben we vandaag eigenlijk een zomerse dag officieel of zijn we daar nog ondergebleven?
14: Nee, we zijn ondergebleven. De zomerse grens is precies 25 graden. Om een klein beeld te geven. Ginnemuiden bijvoorbeeld 23 graden. Ommen 24,2. Schalkhaar 23 graden. Heten 24 graden. Dus over het algemeen zo'n 3, 24 graden op veel plaatsen. Ik sluit niet uit ergens in het bouwde kom dat het even de 25 graden heeft aangeraakt. Maar ik heb die waarnemingen tot dit moment niet binnengekregen. Het is wel een droge zonnig geweest. Alleen in het noorden en midden zag je eind van de ochtend een paar stapelwolken die vervolgens weer gingen oplossen. Het heeft alles te maken met een hoge drukgebied dicht in de buurt ten noorden van de Wadden. En die gaat de komende dagen voor warm weer zorgen. Eerst vanavond is het zonnig buiten. Het is aangenaam, ik denk rond zonsondergang, temperaturen van 19 tot 20 graden. En uiteindelijk vannacht, in die toch oorsprong frisse lucht en die lucht is ook erg droog, dan koelt het weer snel af. Dus in de loop van de nacht minima van 7 tot 9 graden. In de steden is het wat warmer. En kijk je dan naar morgen, dan een droge dag, een zonnige dag. We hebben oostenwinden, maar die oostenwinden wordt steeds warmere lucht aangevoerd. Dus morgen wel een zomerse dag, zo gemiddeld 28 tot 29 graden. En het zal me niet helemaal verbazen ergens op het thermometer in de bouwde kom dat vroeg of laat daar een keer de 30 graden wordt aangetikt. Dus morgen voluit zomers. Ook trouwens rond de zonsverduistering, laten we dat niet vergeten. Morgenavond kwart over 7 begint hij. Hoogtepunt 11 minuten over 8 is het vrijwel onbewolkt. Misschien een veldje hoge bewolking, maar dat mag geen naam hebben.
11: Dus we kunnen gewoon genieten van de eclips.
14: We kunnen genieten van de eclips op de juiste manier. Ik moet er wel bij zeggen, de zon staat vlak boven de horizon. Dus als je op veel plaatsen overreist, ja, dan heb je toch gewoon met bomen te maken of met wat stedelijke gebieden aan de horizon. Ja, dat kun je niet zien. Dus je moet er van tevoren wel even over nadenken waar je dat precies gaat bekijken. Ja,
11: nou, vanavond alvast even oefenen om te kijken of je de zon kunt zien op dat tijdstip. Dan zit je morgen goed.
14: Zeker.
11: Daarna blijft het nog een tijdje warm, hè?
14: Ja, het blijft warm. Sterker nog, het wordt warmer. Donderdag komen we echt in tropische lucht. Ik denk gemiddeld zo'n 33 graden, misschien plaatselijk wel 34 graden. De lucht is wel erg droog, dat is een voordeel. Aan de ene kant in ieder geval, het voelt niet benauwd aan. Aan de andere kant, ja, het droogt steeds verder uit. Hoe droger natuurlijk die lucht, hoe meer waterdamp, zover het nog is, verdwijnt. Vrijdag vergelijkbaar, misschien iets zo'n hoge luchtvochtigheid die wat hoger gaat worden. En misschien nog wel een graadje warmer. En dan zie je zaterdag en zondag die wind langzaam maar zeker weer naar het westen toe gaan. Dan begint die operatie afkoeling. Ja, het is te hopen dat er een keer een bui valt. Hoewel de kans voor het weekend nog niet groot is. Misschien een lokale onweersbui. Misschien dat wel.
11: Nee, maar operatie afkoeling, dat klinkt als muziek in de oren, moet ik zeggen.
14: Ja, en ik denk voor veel mensen. En denk, als je bijvoorbeeld naar de zondag kijkt, dan schat ik in zo'n 3, 24 graden. Misschien nog in het oosten 5, 26 graden. Nou, dat is wel heel wat anders dan de ruim 30ers die we donderdag en vrijdag op het weermenu staan.
11: Ja, het is toekomstmuziek inderdaad. Eerst nog eventjes door de hitte heen. Gert Voerman, dank je wel.
14: Oké. Okay.
15: Nico Wansia.

0: Fijne muziek uit de 90s van Natalie Imbruglia. Je hoorde Thorn en daarvoor draaiden we de Free Electric Band van Albert Heijn, zo moet ik het zeggen. Het is bijna 17:15 op Radio Oost. Van drinkelingen tot auto's die te water zijn geraakt. Johan ten Haven uit Weijen kan het allemaal vinden onder water met zijn speciale boten met sonarapparatuur. Door het hele land wordt hij ingeschakeld voor zoekacties. En verslaggever Emiel Hoebe mocht een keertje mee het water op.
1: Recht voor ons. Even rustig aan. 5 meter. Ga er nu overheen. Ja, ja.
2: Op het water in de IJssel bij Weijen. Johan ten Haven achter de apparatuur met de sonarboot in het water. Waar ben je nu naar op zoek, Johan?
1: Nou, we gaan straks naar een ander object. Maar de vorige keer hebben we hier dus ook nog iets zien liggen. En dat kun je dan in detail bekijken met de sonar die ik nu bedien. Dat is eigenlijk een live camera, maar dan akoestisch.

0: water is.
1: Nul. Nee, maakt niks uit. Nee.
0: En hier is al iets te zien?
1: Ja, hier hebben we een dingetje gezien. Nou, de vorm is niet heel interessant. Het zou een heel klein bootje kunnen zijn, maar ik vind het een beetje te klein.
2: Ja, een speelgoedbootje,
1: ja. Ja.
0: Een stukje verderop op de IJssel gaat de sonar het water in.
2: Hebben we hem?
1: Ja, ik heb hem.
0: Wat zou hier moeten liggen?
1: We hebben hier een wrakje van een boot zien liggen. Die ligt net een beetje op de rand van de vaargeul.
0: Maar dit bootje ligt niet in de vaargeul, dus vormt op zich geen gevaar.
1: Nee. Hij ligt er net op de grens, zeg maar.
2: Hij ligt net op het puntje van de krip, zo'n beetje.
0: Kun je ook zien hoe groot deze boot is?
1: Ja. We kunnen gewoon een cursormeting doen. Boeg. Kont. 6 meter en 2 centimeter. Met jouw roeibootmodel.
2: Ja, roeiboot, sloepje.
1: Ja.
0: Wanneer worden jullie ingezet? Is het ook als er een vermissing is, worden jullie dan ook standaard gebeld?
1: Ja, zeker niet standaard. Als het om vermissingen gaat, is het vaak familie. We zijn ook al wel gehad dat we zoekingen deden op verzoek van familie waar we iemand van gevonden hebben. En dan is dat voor hun actueel. Hè. Zij zijn iemand verloren en zij zijn daarna ook nog geïnteresseerd in andere vermissingen. En dan worden wij weer gevraagd door iemand uit Enschede. Is er iemand anders uit Enschede ook vermist of wij dan die zoeking willen doen? We hebben wel echt eindklanten, zoals Rijkswaterstaat zelf, die dus verzoeken doet. Maar dan zijn het ook vaak verzekeringsmaatschappijen of booteigenaren zelf. Maar ook rederijen.
0: Het klinkt een beetje als een uit de hand gelopen hobby.
1: Dat is het. Ik heb 6 keer in mijn leven nu van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Maar dan zie je dat er best wel in de markt behoefte is aan deze techniek en deze kennis en deze werkzaamheden. En dan rol je daar vanzelf in. Zo.

0: Avicii was dat op Radio Oost met Hey Brother. Voor de 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar parels van platen. Want we zoeken muziek die te maken heeft met het vinden van een schat. Heb jij nou nog een gouden vondst? Geef hem dan snel door via de Facebookpagina van Radio Oost of met een appje naar ons. Ik heb nog één plaatje voor je, dat is van Pino Angio.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Opnieuw boerenprotesten. Vanmiddag blokkeerden de boeren de N35 en toegangswegen tot natuurgebied Springendaal bij Oud-Marsum. De provincie biedt weggebruikers van de N337 binnenkort een gratis treinabonnement aan voor het traject Zwolle-Deventer. De provinciale weg wordt een tijd lang afgesloten wegens werkzaamheden. En een vrouw uit Enschede blijft langer vast op verdenking van een schietpartij tijdens Koningsnacht. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost met nog 1 file op dit moment op de N50. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar kom je in 4 kilometer file.
8: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Muziek van Bryan Adams aan het begin van de dinsdagavond. Je hoorde de Summer of 69.
1: Nico Wantia.
0: Welkom terug bij het laatste uurtje van dit programma. Want sinds deze week zijn we gewoon weer tot 7 uur op de zender. Dan pas begint de avond op Radio Oost. En dat betekent wel dat we het hoogtepunt nog te gaan hebben. Namelijk de 6 voor 7. Die gaat vandaag over het vinden van een schat. Dat heeft te maken met Tycho, een 9-jarige jongen uit Saasveld. Die tijdens een zomervakantie in Noorwegen met een metaaldetector ging zoeken. En iets heel bijzonders vond. Namelijk een sieraad uit de Vikingtijd. Vandaar dat we op zoek zijn naar parels van platen. En er komt al heel veel leuks binnen. De Blue Diamonds bijvoorbeeld. Ramona is een suggestie van Eddie. Joop kwam met The Searchers, Needles en Pins. En Cor en Marjolein kwamen weer met parels uit de Noordzee van Dana Wiener. En Evert belde zweven en hij kwam met K3 en parels. Nou, weet jij ook nog een hele mooie plaat die te maken heeft met dit onderwerp? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost of met een appje naar 0645671331. Zometeen gaan we ook nog voor je op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze provincie. En verder hebben we natuurlijk zoals altijd de mooiste muziek op Radio Oost. Zoals deze van Will and the People.

0: después. Muziek die past bij de tropische temperaturen die eraan zitten te komen de komende dagen. Julio Iglesias was dat met Quiero. En dat is dan weer Spaans voor. Dat we een beetje Rutger van Barneveld kunnen draaien in deze uitzending. En daarmee is het 17:15 geworden. Het is tijd geworden voor het overzicht van wat er vanavond en morgen allemaal speelt in onze provincie. En dat beginnen we eigenlijk in Engeland. Want Jonas Pijvers komt vanavond opnieuw in actie op de EK Atletiek in Birmingham. De Hellendoorner staat in de halve finale van de 400 meter. En hij verschijnt met veel vertrouwen aan de start. Want gisteravond pakte hij nog knap brons op de Mixed Relay. Dat is de gemengde estafette. Pijvers was de eerste loper en Van der Schoot maakte het af.
1: Mitte van der Schoot staat klaar. En toch nog de eerste wissel voor Nederland of misschien Groot-Brittannië. En Van der Schoot kan ze hier nog stand houden in die slotfase. Ten opzichte van Groot-Brittannië, ten opzichte van Noorwegen. Of wordt het brons voor Nederland? Brons voor Nederland en het goud gaat naar Noorwegen.
0: Nou, hopelijk kan hij er vanavond nog een medaille bij pakken. Want we gaan naar Jonas donderdag bellen. Dan horen we dus meer van hem hier op Radio Oost.
2: Ja, en we zijn er al dagen druk mee. Maar morgen is het dan eindelijk zover. De zonsverduistering. Voor het eerst na 27 jaar is hij te zien. Ook bij ons in de provincie. De maan schuift voor de zon langs. En daardoor wordt het bijna helemaal donker. Bij Sterrenwacht Cosmos in La Trobe kijken ze er ook heel erg naar uit.
3: We hebben een prachtig evenement georganiseerd. We verwachten zo'n 300 gasten. En dat is toch waarvoor ik bij de Sterrenwacht werk. Dit zijn de krenten in de pap, het hoogtepunt van het jaar. Dus dat mis ik zeker niet.
2: Ja, vanaf ongeveer 7:15 morgenavond kun je de zonsverduistering zien. Met het hoogtepunt iets na 8:00. Maar let op, kijk nooit zomaar recht in de zon. En gebruik een speciale eclipsbril om oogschade te voorkomen.
0: Huttendorp, dat kennen we vooral voor de kinderen. Maar morgen is een speciale editie voor volwassenen in Staphorst. Zij kunnen hun mooiste hut bouwen en is bedacht vanwege het 25-jarig jubileum van het evenement. Benieuwd of er heel veel deelnemers zijn onder de volwassenen.
2: We gaan het zien. En ook morgen is er natuurlijk weer tijd voor sport. Stefan Boermans uit Borne begint aan het EK beachvolleybal in Polen. Boermans en zijn partner Alexander Brouwer spelen de eerste poolwedstrijd tegen een Pools team. Over de wedstrijd kan Boermans nog niet heel veel zeggen.
4: Wij spelen tegen het Poolse team. Dat is een team dat een wildcard heeft gekregen van de organisatie. Dus die spelen normaal niet heel veel internationale toernooien. Dus het is een vrij onbekend team nog voor ons. Dus het gevaarlijke is dat we ze niet gaan onderschatten. Omdat we denken, nou, we zien ze niet vaak op tour. Dus dat winnen we wel even. We hebben vrij weinig beeldmateriaal van ze. Dus we kunnen niet echt zeggen van daar zijn ze goed in of daar zijn ze minder goed in. Dus dat moeten we eigenlijk echt in de wedstrijd zelf gaan ondervinden. Dus dat is een nieuwe uitdaging wat we normaal op de tour niet hebben.
0: Vanaf morgen is er in onze provincie ook weer het nationale hitteplan actief. Het KNMI waarschuwt hier vooral voor de gezondheidsrisico's van de hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen kunnen daar last van krijgen. Zorgverleners en mantelzorgers worden opgeroepen extra op hen te letten. Vanaf donderdag geldt het plan in heel Nederland.
2: En dan blijven we nog even bij de hitte. Want vanwege de aanhoudende droogte mag er vanaf morgen vroeg 8:00 ook in Haaksbergen rondom natuurgebieden geen water meer worden opgepompt vanuit de grond. Ook mag er geen water uit sloten, beken, rivieren en vijvers worden gehaald. Morgenochtend hoor je hier meer van op Radio Oost bij Marcel en Benjamin. Onze verslaggever neemt dan een kijkje bij een moestuin in Genemuiden.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Roxette en It Must Have Been Love maakt het precies 6:30. In Hardenberg is het 22 graden op dit moment, in Rijssen 23 en in Weijen ook 22. Tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijgen we van Jesse Klein-Koerkamp.
1: Goedemiddag. Boeren hebben vanmiddag op meerdere plaatsen in de provincie geprotesteerd. Rond het middaguur blokkeerden ze de N35 tussen Wierde en Nijverdal. En later op de middag was het raak bij natuurgebied Springendal. Op de weg tussen Ootmarsum en het natuurgebied stonden tractoren. En ook de andere kant van het Natura 2000 gebied werd door boeren geblokkeerd. Rond 4:00 waren de blokkades weer opgeheven. Onze verslaggever Chantal Everaert vertelt je meer over de actie bij het Springendal.
2: Ja, en waarom doen ze dat dan? In de plannen van landbouwminister Van Essen staat een zone van 1000 meter, dus een kilometer, rondom het Springendal ingetekend. En in die zone betekent eigenlijk dat boeren en andere ondernemers fors hun stikstofuitstoot moeten verminderen. Ja, en de boeren zeggen van ja, hoe dan? Wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Hebben we hier nog wel toekomst? Ja, en daar komen ze toch echt voor in actie. En hebben ze al het verkeer wat richting het natuurgebied wilde gaan, hebben ze tegengehouden. Hoewel, wandelaars en fietsers, die mochten wel door.
1: Ja, afgelopen zondag lieten boeren ook al van zich horen bij het natuurgebied. Toen blokkeerden ze een deel van de parkeerplaats voor bezoekers. Dan een 32-jarige vrouw uit Enschede ontkent te hebben geschoten bij een schietpartij die plaatsvond tijdens Koningsnacht in haar thuisstad. De vrouw zit inmiddels al maanden in voorarrest en moest zich vandaag voor het eerst in de rechtbank melden. Volgens de officier van justitie opende de vrouw het vuur op een 33-jarige man nadat ze eerder ruzie had gehad met hem en een viertal anderen. Dit zou zijn vastgelegd door bewakingscamera's. Maar volgens de advocaat van de Enschedese vrouw zijn die beelden niet duidelijk genoeg. Toch houdt de rechter de vrouw langer in voorarrest. De zaak gaat op 3 november weer verder. Forensen die regelmatig tussen Zwolle en Deventer rijden kunnen tijdens de wegafsluiting van de N337 een maand lang gratis met de trein reizen. De provincie Overijssel stelt daartoe 150 NS Flex traject vrijabonnementen beschikbaar. Die zijn bedoeld voor automobilisten die minimaal 3 dagen per week voor hun werk over de provinciale weg rijden. Geïnteresseerden kunnen vanaf 17 augustus via de website van de provincie een voucher voor het abonnement aanvragen. De N337 is vanaf 24 augustus tot en met december afgesloten wegens werkzaamheden. En Arne Slot heeft voor het eerst gereageerd op de gesprekken die hij met de KNVB had over een eventuele positie als bondscoach. Volgens de voormalig trainer van Liverpool en Feyenoord uit Bergentheim is er de laatste weken veel onzin in de wereld ingebracht over onderhandelingen met de KNVB. Zo zou het zijn stuk gelopen op een termijn van 2 of 4 jaar. Onzin volgens Slot, die aangeeft dat de onderhandelingen van korte duur waren. Slot zegt na een week al duidelijk te hebben gemaakt dat hij zich wil focussen op een vervolg in het clubvoetbal. Dit was het nieuws uit Overijssel. Meer lees je op onze website en in de RTV Oost app.
0: Jesse, hartelijk dank. Overijssel is filevrij, dus we kunnen meteen naar het weer. En dat krijgen we van Gert Voorman.
3: Vanavond schijnt de zon, is nog lang vrij warm. Rond zonsondergang is de graad of 20. Vannacht koelt het flink af, 8 tot 9 graden op veel plaatsen. En morgen met de zwakke tot matige oostwind wat warmere lucht aangevoerd. Dat betekent morgen droog, zonnig, gemiddeld zo'n 28 tot 29 graden. Misschien ergens van de steden even 30 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En donderdag en vrijdag loopt die temperatuur verder op. Wordt het echt tropisch warm in de hele provincie. Dat betekent donderdag gemiddelde van 33 tot 34 graden. Misschien vrijdag wel een graadje meer. Vooral in Twente is die kans vrij groot. De lucht is wel droog, dus het voelt in die zin niet zo benauwd aan zoals we eind juni hebben gehad. En het weekend gaat de wind naar het westen toe en zet operatie afkoelingen.
0: Gert Voorman, dankjewel.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6:07.
0: En de 6:07 gaat over een prachtig verhaal in onze app. Het verhaal van Tigo uit Saarsveld. Hij is 9 jaar oud, ging met een metaaldetector op zoek tijdens een zomervakantie in Noorwegen en vond een sieraad uit de Vikingtijd. Een broche van misschien wel 1000 jaar oud. Prachtig verhaal, prachtige zomervakantie voor Tigo. En het is ook het onderwerp dus voor de 6:07. Er kwamen ook heel veel pareltjes van platen binnen. Daarvan gaan wij er 6 draaien. Pearl Jam komt er zo meteen aan met Just Breathe. Fox de Fox is aangevraagd met Precious Little Diamond. Margriet Essehuis, prachtig Black Pearl. Paul Simon hoor je met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Rihanna mag natuurlijk ook niet ontbreken met Diamonds. Maar we beginnen deze 6:07 met The Seekers. I'll Never Find Another You.

Wat lekker om deze weer een keer te horen op de radio. Fox the Fox en Precious Little Diamond. Dank gaat uit naar Gert, die deze plaat heeft aangevraagd. En mijn dank gaat sowieso uit naar iedereen die de moeite heeft genomen om hun gouden vondsten in te sturen voor de 6 voor 7. Want mede daardoor is dit zo'n leuke rubriek op Radio Oost. En mede daardoor hoorden we bijvoorbeeld Pearl Jam voorbij komen met Just Breathe. En ook The Seekers met I'll Never Find Another You. De 6 voor 7 staat in het teken van het vinden van een schat. En daarom komt Diamonds on the Soles of Her Shoes eraan van Paul Simon. Ook Rihanna staat klaar met Diamonds, maar eerst een plaat die veel is genoemd en veel is geliked. Margriet Eshuis en Black Pearl. Ik wens je nog een hele mooie dinsdagavond en graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van deze show. Hier is dus Margriet Eshuis.

0: Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
14: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
13: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Mama, ik verveel me.
17: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
16: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
17: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
16: Pret voor de hele familie.
17: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man.
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
10: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
9: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
11: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
9: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: binnenkort om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
10: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, zelfs op vakantie zijn.
9: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, als anders het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horden. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn drie reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen en daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Bovenop de sport. sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Het was lang geleden, maar ik ben weer eens keihard gevallen. Midden op straat, over een halve betonnen bol die daar lag tegen fout parkeren. Ik kwam er goed vanaf met een schaafwond aan mijn handpalm. En er was een goedkoop pleistertje dat afdoende was. Ik denk dat de schade aan de onderkant van een auto veel duurder was uitgevallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Rijn valt droog. Het is een zielig, smal stroompje geworden deze dagen. Hoe houdt onze bekende rivier zijn kracht? Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De voormalig dictator van Syrië woont zelf in Moskou. Correspondent Daisy Moore was vandaag nog in Syrië. Zij vertelt over de staat van het land. Morgen maakt een in China gebouwd vliegtuig voor het eerst een internationale vlucht. Over de grens dus, op naar Mongolië. Wordt China een belangrijke speler in de burgerluchtvaart? In onze serie over bijzondere muziek uit 1976, het jaar dat het Oog begon, komt Tim Knol vertellen over The Last Waltz van de band. En Tim speelt ook nog eens een eigen nummer. En illusionist Steven Kazan over de verdwijntruc van Donald Trump. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 11 augustus.
2: Er komt maar geen einde aan inbraken bij brandweerkazernes. De teller staat dit jaar inmiddels op 50.
3: Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen en kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Het is de dieven vooral te doen om
4: scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
2: En die spullen worden later dan weer gebruikt bij de inbraken.
4: Ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En daar hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel, ja.
2: Ja, en die materialen zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vervangen.
3: Het is schaars en het is duur in de aanschaf, dus het kost ons ook veel geld als brand in Nederland.
2: Moet de brandweer die spullen dan niet wat beter beveiligen?
3: Wij zijn volledig ingericht om alles heel snel te kunnen pakken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dingen heel goed beveiligen.
2: Een ongebruikelijk begin bij het programma Hart van Nederland.
5: Goedenavond. Ja, kankerhoer, stinkteef.
2: Ja, dat ging natuurlijk over de anti-AZC-bekladdingen in Engelen. Voor die teksten zijn vanochtend 2 mensen opgepakt.
6: Nou, ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli in de wijken Engelen en Bokhoven verschillende vernielingen te hebben aangebracht.
2: De politie wil met de arrestaties een signaal afgeven.
6: Dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen, maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden, en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden.
2: En de buurtbewoners die zijn blij met de arrestaties.
7: Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten, voor die paar jaar dat ik nog leef.
2: Een verdrietige dag voor de eigenaar van een pelletbedrijf in Lelystad.
8: Ja. Om 8:30 waren we de dag aan het doorspreken. Van wat zullen we vandaag eens doen? En om 8:45, toen kwamen de vlammen uit de hal.
2: In no time stonden meerdere panden in lichte laaien. Er was geen redden meer aan.
9: Zoals het beeld hierachter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
2: Dat was ik te verwachten, zeker na de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen.
9: Tegen 10 uur was het helemaal donker. De zon was helemaal weg. Het was echt niet leuk. Nee.
7: Ik dacht dat de zonverduistering pas morgenavond was, maar die was vanmorgen al.
2: Klopt, over die zonsverduistering gesproken. Deze Nederlanders gaan die bekijken in het buitenland.
10: Wij gaan naar IJsland.
11: Naar IJsland, yes.
2: Want daar is zelfs een totale zonsverduistering. Toch vreest deze man vooral iets anders te zien.
9: Wolken. Ben ik bang.
12: Dat is de verwachting. We hopen.
13: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
2: Ja, en deze eclipse-toeristen zijn wel één belangrijk ding vergeten in te pakken.
14: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij motor niet. Ja, nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
15: Lekker voorbereid als altijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Christian Bonenbakker.
10: Mensen met een ernstige psychische aandoening zijn te vaak aan zichzelf overgeleverd, schrijft NRC. 1 op de 4, dat zijn ruim 62.000 mensen, zijn buiten beeld van de GGZ. Staat in het rapport Blijvend Nabij, dat morgen verschijnt.
2: Vaak hebben ze ooit wel hulp gekregen, maar stopte die op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuisden of uit een kliniek ontslagen werden. De krant noemt verschillende voorbeelden, onder wie de Erasmusschutter Fouad El en Bart van U, die oud-minister Els Borst vermoordde.
10: Zij behoren tot de kleine minderheid die een gevaar voor anderen vormt. De meeste zijn vooral een gevaar voor zichzelf. Denk aan zelfverwaarlozing, dakloosheid en suïcidaliteit. Daarom dringt de GGZ erop aan dat er in meer gemeenten bemoeizorg beschikbaar komt.
2: Internationale reizigers gaan Schiphol mijden als de vliegtaks omhoog gaat en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat staat volgens het Parool in een rapport dat Delta Airlines heeft laten opstellen.
10: Alleen al de hogere vliegtaks leidt ertoe dat 142.000 Amerikanen een andere bestemming zullen kiezen, zegt Delta. Een grote speler op Schiphol en een belangrijke partner van de KLM. In België en Duitsland ligt de belasting straks een stuk lager.
2: Minder reizigers betekent dat routes wegvallen en dat Schiphol zijn positie als Europese hub verliest. En dat betekent ook dat Nederlandse reizigers vaker zullen moeten overstappen om ergens te komen.
10: Mensen uit een hogere sociale klasse hebben meer kans om een opname op de intensive care te overleven dan mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van academische ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, waarover de Telegraaf schrijft.
2: De oorzaak is niet de bankrekening van de patiënten, maar een algehele gezondheid, zeggen de onderzoekers. Mensen uit lagere klassen doen vaker fysiek zwaar werk, hebben meer onzekerheden en stress en roken vaker.
10: En door het eigen risico in de zorg stellen mensen met weinig geld doktersbezoek vaak uit. Daardoor kunnen aandoeningen verergeren. Het onderzoek legt de gezondheidsverschillen in Nederland pijnlijk bloot, zegt een patiëntenorganisatie in de krant.
2: De Volkskrant schrijft over de vaste gasten van camping De Meidoorn in het Zeelse Sluis. Die moeten wijken voor 105 vakantiehuisjes. Want zoals veel campings is ook deze overgenomen door een investeerder.
10: Veel gasten zijn al vertrokken, maar de 23 jaarplaatshouders die er nog zitten vechten de huuropzegging aan. Want volgens hen heeft de investeerder nog geen concreet plan met de bijbehorende vergunningen.
2: En daarnaast hebben ze de provinciale archeoloog ingeschakeld, want op deze plek stond vroeger een kasteel. Mogelijk zitten in de grond nog sporen van de strijd van Maurits van Nassau tegen de Spanjaarden.
10: En ze krijgen hulp van een gifgroene kikker, de beschermde Europese boomkikker die de Meidoorn heeft uitgekozen als overwinteringsplaats. Als we toch weg zouden moeten, zegt een van de gasten, dan hebben we tenminste alles gedaan wat we konden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Straks ga ik met Tim Knol praten over The Last Waltz van de band. 50 jaar geleden, 1976, kwam die muziek vandaan. Maar muziek van nu, van Tim Knol, nu live met een eigen nummer.

0: Dankjewel, Tim Knol hier live in de studio. Het is een primeur, dus een nieuw nummer.
1: Een nieuw liedje, ja, vorige week opgenomen. Tijdje teruggeschreven. Niet een heel vrolijk liedje.
0: Nee, en wat was de titel?
1: Changing Lanes.
0: Oké, ik spreek jou straks over de Walls. De waterstand in de Rijn is historisch laag. Vooral Duitsland heeft daar last van. Bij Kaup, dat ligt ergens tussen Koblenz en Mainz, dreigt het peil zelfs tot onder de 10 centimeter te vallen. En daarmee raakt de Rijn opgesplitst in twee aparte delen. Correspondent Gim Balduc staat aan de Rijn in Duisburg. Goedenavond, Gim.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat is bij jou de waterstand? Kun je het meten?
2: Ja, het lastige een beetje van de Duitse manier van meten is dat de waterstand wordt gemeten aan de kant van de oever. Maar dat de vaargul waar de scheepvaart doorheen gaat iets dieper ligt. Dus de plek waar ik nu sta, daar zie ik dat het nu ongeveer 1,39 is.
0: Ja.
2: Maar de vaargul, dus die ligt iets dieper, die is ongeveer 1,89. Dus dat is flink minder. Normaal gesproken staat het hier ongeveer zo'n 4 meter hoog. En nu dus 1,89, dus je zou er bijna in theorie doorheen kunnen lopen.
0: Ja. En betekent dat ook bijna in theorie dat er geen schip meer doorheen komt?
2: Nou ja, gek genoeg, hier in Duisburg is het behoorlijk druk eigenlijk. Want dit is de grootste binnenhaven van Europa. Hier aan de Rijn komen juist heel veel schepen binnen die eigenlijk ook niet meer verder kunnen dan dit. Dus de relatief grote binnenvaartschepen die kunnen ongeveer tot dit punt komen. En die komen hier aan land of die proberen dan vanuit hier ook met hun containers dan over land verder te kunnen reizen. Maar wat wel erg opvalt vandaag, je ziet hier vooral heel veel schepen met dan maar één laag aan containers of waar vrij weinig vracht op ligt. Ik sprak vanmiddag ook met een schipper die zoutzuur vervoerde en die minder dan 20% van de normale hoeveelheid zoutzuur vervoert, omdat die anders gewoon te diep in het water komt te liggen en dus de bodem dan ook schraaft. En die schipper zei ook dat hij al best wel regelmatig nu al wel voelde dat hij de bodem aanraakte. Maar hij zei, dat kan nog net als je een beetje speling hebt, zo'n 10 centimeter boven de bodem, dat gaat nog net.
0: Maar dat is dan de oplossing voor mensen die dan varen op die plek. Staat er nog iets anders te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
2: Alle ogen zijn nu allereerst echt gericht op Kaup. Zolang het daar nog kan om met de meest kleine schepen toch doorheen te kunnen, dan is dat toch nog wel een overwinning. Bijvoorbeeld voor die bedrijven die ten zuiden van dat knelpunt liggen. Maar ja, op een gegeven moment zal het punt dus komen dat geen enkel schip daarmee doorheen kan. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan maar gewoon te wachten. Want ja, je kan overweg en over het spoor kun je maar een deel van wat hier normaal gesproken over de Rijn allemaal vaart vervangen. Maar dat zijn zulke grote hoeveelheden. Per schip heb je al minstens 100 vrachtwagens nodig. Nou ja, en die chauffeurs zijn er niet, die vrachtwagens zijn er niet.
0: Ja.
2: Dus ja, er is vooral hopen dat het op een dag heel veel gaat regenen.
0: Ja.
2: Maar dat kan weken, maanden duren. De schipper die ik vanmiddag sprak, die zei dat misschien dat tot november niet meer mogelijk is om voorbij Kaup te varen.
0: Poeh, ja. Ik dank je wel, Gim Balduc, daar aan de Rijn in Duisburg. Maar door over de Rijn, want iemand die daar veel van weet. Waar de Rijn is een beetje als bloed door de aderen stroomt, is Martin Hendriksma. Schreef er een biografie over de rivier. Maakt een televisieprogramma over. Vaart als gids af en toe mee op Rijncruises. Ja, wat een slag is dit. Je leven is zwaar en bedompt.
3: Ja,
0: we worden echt gort droog vooral.
3: Dit is toch hemeltergend dat dit gebeurt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat is het beeld wat jij nu voor je hebt, waar je eigenlijk nauwelijks naar kan kijken?
3: Nou, dat beeld van Kaup. Inderdaad, daar heb je een hele mooie toren, een soort oud tolhuisje midden in de Rijn staan. En dan zie je, daar hoort de Rijn gewoon overvloedig te stromen, te gulpen, overweldigend te zijn. En nu zie je aan beide kanten zie je gewoon een heel miserig stroompje van een paar decimeter diep. Dat is toch diep treurig.
0: Ja, je hebt dit nooit gezien.
3: Nooit gezien.
0: En dit alarmerende gevoel wat ons allemaal toch wel bekruipt, van mensen die van de wereld houden en van de rivieren houden. Heb je dat al eerder gemerkt bij jezelf, dat je dacht, dit gaat niet goed?
3: Nou, je voelt het aankomen. Kijk, wij hebben allemaal nog op school geleerd ooit, lang geleden, dat de Rijn een smeltrivier was. Hè. De Maas was een regenrivier, Rijn een smeltrivier. Nou, de Rijn is al een jaar of 10 geen smeltrivier meer.
0: Uit de Alpen?
3: Uit de Alpen. Dus de Rijn is al afhankelijk geworden voor veruit het grootste deel van regenwater. En dat maakt de Rijn natuurlijk veel gevoeliger voor het weer. Dus je kon het al een beetje zien aankomen. Maar dat het zo snel zou gaan en dat we nu al met deze situatie te maken hebben, die eigenlijk pas misschien voor over 10, 20 jaar was voorspeld.
0: Ja.
3: Dat maakt het heel tragisch.
0: Ja. En wie is de schuldige?
3: Uiteindelijk de mensheid, met z'n allen. Klimaatverandering. En ook wel een beetje natuurlijk, als we dan meer naar onszelf kijken, wij Nederlanders ook wel een beetje. En de Duitsers en de Fransen, die hebben eigenlijk de Rijn wel in de loop der eeuwen behoorlijk uitgehold.
0: Hoe kun je een rivier uithollen?
3: Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland had je vroeger in het begin 19e eeuw een brede vallei. Was de Rijn eigenlijk 4000 meter breed. Begin 19e eeuw is die Rijn daar gekanaliseerd. Is nog maar 250 meter breed nu. Betonnen bak eigenlijk. Waar het water heel snel door wegstroomt onze kant op. Dus die Rijn heeft eigenlijk aan het begin ook niet de mogelijkheid om het water vast te houden. Dat loopt allemaal.
0: En waarom is die gekanaliseerd?
3: Omdat wij de Rijn wilden gaan gebruiken voor de binnenvaart. Om overstromingen daar tegen te gaan. Hè. Het was altijd een broeivallei. De eerste malaria, dat moest niet meer. We moesten de Rijn eigenlijk in de hand gaan houden. En je ziet bijna altijd dat als mensen de natuur willen gaan controleren, dat dan de natuur ooit terugslaat. En dat is nu ook aan de hand.
0: Ja, maar ik heb geen verstand van hoe het goede. Maar je zou me voor kunnen, als je die Rijn bewust smaller maakt met kaders, dat daardoor het water hoger komt te liggen en ook de stroming pittiger is. Zou je denken, als mens heeft dat misschien ook wel mooie voordelen?
3: Nee, dat heeft eigenlijk weinig voordelen, omdat je ziet dat als dan in tijden van droogte is dus die sponswerking van de Rijn niet meer voorhanden en daardoor loopt die Rijn eerder leeg. En nu zeggen wij tegen de Duitsers en de Fransen van, maak daar weer nieuwe polders, zorg dat er weer meer water wordt vastgehouden in tijden dat de Rijn daar nog royaal stroomt en laat dan die polders lossen, zet ze open als er weinig water is.
0: Ja.
3: Maar die Duitsers en die Fransen zeggen, ja, hallo, jullie in Nederland, jullie laten gewoon 60% van het Rijnwater naar de Noordzee lopen. Doe daar eens wat aan, hou dat water vast.
0: Ja, maar dat is de natuurlijke gang van de rivier.
3: Ja, en toch.
0: Nou snap ik het niet meer.
3: Nee, en toch
0: zou je zeggen, nou laten we dus de Rijn met rust, is het weer niet goed.
3: Nee, maar je zou wel bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen. We hebben ervoor gezorgd dat het Grevelingenmeer, een afgedamde zeearm, er zit nu zout water in, dat je bijvoorbeeld een deel van het Rijnwater daarheen laat lopen met een paar ingrepen, een paar dammen. En dan kun je daar als het ware nog een tweede soort nationale regenton en naast het IJsselmeer krijgen waar je dat zoete water nog een beetje vast kunt houden. Maar goed, ook met het Grevelingenmeer wordt uiteraard de waterstand in de Rijn niet hoger. Dus ja, dit is iets wat ons veel vaker gaat overkomen de komende zomers.
0: Ja, dus mensen die op en rond de rivier werken moeten er rekening mee gaan houden dat ze af en toe niet kunnen werken.
3: Nee, nou ja, de binnenvaart is er wel op zich blij mee als dat water een tijdje lager is. Want minder water betekent voor hen ook dat ze minder diep kunnen varen, meer opdrachten, meer geld. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd net goed omschreven, houdt dat op. Hè? Als er nog maar 2 decimeter water in de Rijn staat, ja, dan kun je niet meer daar varen.
0: Maar dan ga je dus als het ware met minder vracht vaker heen en weer. Dat is het idee.
3: Ja.
0: Ja, ja. Is de Rijn nou eigenlijk, ja, is dat een heel andere rivier dan andere rivieren die we mee? Is het heel anders dan de Maas? Is het heel anders gesteld?
3: Gevoelsmatig is de Rijn voor mij wel de basis van Nederland. Ik bedoel, we zijn gevormd door het Alpenzand dat de Rijn meenam. Hè. We zijn gevormd door onze strijd tegen het rivierwater. En ja, de Rijn is altijd een veel ontembare kracht geweest dan de Maas. Hoewel de Maas de laatste jaren ook behoorlijk bezig is. Maar ja, voor mij staat dan toch de Rijn als onze nationale rivier toch wel op 1.
0: Ja, ja. Hebben we te weinig waardering gehad voor de rivier? Zijn we er te slordig mee omgegaan?
3: Ja, zeker. Maar ja, even los van de vervuilingen, die natuurlijk vroeger in de jaren 60 en 70, toen hebben we eigenlijk, was de Rijn.
0: Dus wel schoner geworden, denk ik.
3: Veel schoner geworden. Ja. Het water is schoner geworden. Maar ja, we hebben de Rijn wel, wat ik net zei, we hebben de Rijn uitgehold. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
0: Het is hard, maar allemaal waar. Ik dank je wel voor je komst, Martin Hendriksma.
3: Heel graag gedaan.

0: Wildwood, gezongen door Paul Weller. Voormalige dictator van Syrië, Bashar al-Assad, is bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. In de bijna 25 jaar dat het regime van Assad het land leidde, werden honderdduizenden burgers gedood en er zijn er zeker 160.000 mensen vermist. Goedenavond, correspondent Daisy Moore.
1: Goedenavond.
0: Dag Daisy, ja, jij was de afgelopen dagen nog in Syrië. Sterker nog, je bent net thuis. Wat waren de reacties op dit vonnis?
1: Nou, ik heb vanmiddag wat mensen gesproken in Damascus. En dat was toch wel een soort van uitgelaten, enthousiaste reactie van zie je, zo moet het, dit moest gebeuren. Ook veel mensen die zeggen we hopen dat hij dan vanuit Rusland hier naartoe komt. En dat hij op een groot plein hier ergens in Damascus of in het zuiden in Dera, waar het allemaal begon, dat hij daar wordt opgehangen. Want die doodstraf die willen ze dan ook zien uitgevoerd. Dat zeggen veel mensen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen moeten we dat nou wel willen, hè, in dit nieuwe Syrië? Is dat dan het voorbeeld waar we op willen bouwen? Dus daar zijn wel discussies over en dat hoorde ik vandaag ook.
0: Ja, en zegt dat iets over de veranderingen en de staat van het land?
1: Ja, vind ik wel. Er wordt heel veel gediscussieerd over de koers van het land. Dit land moet natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd. Jarenlang, tientallen jaren dictatuur, jarenlange oorlog, economische crisis. Het is echt op zoveel manieren volledig verwoest. En de afgelopen anderhalf jaar sinds de val van het regime, of de bevrijding, zoals veel mensen in Syrië het graag noemen, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt en nagedacht over de toekomst van het land. En ik ben er nu, ik denk 10 keer geweest sinds de val van het regime. En dat is interessant, omdat je het elke keer weer een beetje anders ziet. Er zijn heel veel manieren om naar de huidige situatie te kijken. De een is vrij optimistisch. De ander heeft nog heel veel angsten en heel veel zorgen. Je kan dus zeggen, het gaat steeds ietsje beter. Anderen zeggen, het gaat steeds ietsje slechter, maar ik denk toch, het had allemaal veel slechter kunnen zijn dan het nu is. Nou ben ik redelijk optimistisch, maar ik zie toch elke keer weer een beetje verandering. Maar zeker, het is voor heel veel mensen ook nog ongelooflijk lastig om in dit nieuwe Syrië te wonen. En die angsten, die zijn er zeker nog.
0: Ja, en als je zegt, ik de afgelopen keer dat ik geweest ben, al die jaren zie ik het land veranderen. Maar gaat het dan om meningvorming? Of zie je ook echt, als je door het land heen gaat, dat er ook echt dingen misschien structureel veranderen aan, weet ik wat, aan opbouw of noem maar op?
1: Nou de opbouw, de wederopbouw, die is pas net begonnen eigenlijk. En dat is zo'n gigantische klus. Want zoveel delen van steden, hele dorpen die in puin liggen, er moet ontzettend veel gebeuren. Maar er wordt wel een begin gemaakt aan die wederopbouw. Daar is natuurlijk nog heel veel meer voor nodig. Er wordt ook bijvoorbeeld, er worden mijnen onschadelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan wegen. Er wordt gewerkt aan het onderwijs. En bijvoorbeeld ook aan gerechtigheid, wat dan vandaag, als je met mensen spreekt, een belangrijk onderwerp is. Want er zijn natuurlijk nog zo ontzettend veel mensen die familieleden of geliefden, die niet weten wat daarmee is gebeurd, die gerechtigheid willen, die antwoorden willen hebben. En dan is zo'n dag als vandaag weliswaar symbolisch natuurlijk, want veel mensen weten lang niet iedereen zal antwoorden krijgen. Maar dit is wel een symbolische stap, omdat mensen zo op zoek zijn naar gerechtigheid om door te kunnen, hè, en om weer te kunnen gaan bouwen aan dat nieuwe Syrië.
0: Ja, jij was de afgelopen dagen in het kustgebied volgens mij, hè, waar veel Alawieten wonen. Na de val van Assad was het daar bijltjesdag, hè, 1300 doden, heel veel geweld. Wat is de toestand daar nu?
1: Ja, ik was daar voor het eerst in lange tijd. Dat was interessant om daar te zijn. Het is best wel moeilijk nu om precies te zien en te horen wat daar is gebeurd. Omdat mensen ook toch wel best wel bang zijn om daarover te praten binnen Syrië. Maar nou is er ook een hele grote groep, een heel groot deel van die Alawieten hier naar Libanon gevlucht. Dus hier heb ik ze ook gesproken. Die durven nog altijd niet terug. Degene die zijn gebleven, die zeggen Het is nog allemaal niet helemaal veilig voor ons. Maar we leven toch maar door. Wij willen hier niet weg. Die grote slagpartij waarbij zoveel mensen gedood zijn, die is inderdaad voorbij. Maar zij zeggen, er zijn nog steeds dagelijks incidenten. En dat is ook waar andere minderheden over praten. Dat ze zich toch niet helemaal veilig voelen. En ja, het verschilt heel erg van persoon tot persoon. Het was niet het verhaal waarvoor we naar de kust gingen. Maar het was wel bijzonder om daar te zijn. En om dus met best wel wat van de Alawieten in dat gebied te spreken.
0: Ja, en wat zou het nu voor hun kunnen betekenen dat Assad bij verstek de dood veroordeeld is?
1: Ja, dat hangt er ook maar vanaf met wie je het erover hebt. Want er zijn ook nog mensen die zeggen, nou, misschien was dat voor ons wel veiliger dan het nu is. Dat is wat je ze ook wel hoort fluisteren in sommige gebieden, die toch dit ook een heel angstige situatie vinden op dit moment. Dat is zeker niet de meerderheid. Maar ja, ook wel mensen die zeggen, zou die dan echt worden uitgeleverd en terugkomen hier naar Syrië? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Of is dit een nodige stap die gemaakt moet worden door de nieuwe regering? Ze willen natuurlijk zo graag dat er echte stappen worden genomen om Bashar al-Assad, en trouwens hij niet alleen, hè, ook andere kopstukken zijn vandaag ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, zeker niet voor die groep die nu in het buitenland verblijft, of ze daadwerkelijk ooit terug zullen komen naar Syrië.
0: Ik dank je wel, Daisy Moore.
1: Graag gedaan.
0: Een belangrijke stap in de plannen van China om een grote speler te worden in de burgerluchtvaart. Want morgen maakt het nieuwe Chinese passagiersvliegtuig, de C919, zijn eerste internationale vlucht. Correspondent Gabi Verberg in China. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de meeste vliegtuigen worden toch gebouwd in Amerika. We hebben het over de Boeing of de Airbus in Frankrijk en Duitsland. Wat gaat China doen om daartussen te komen?
2: Ze gaan hetzelfde doen wat ze ook bij andere industrieën doen of hebben gedaan om die te ontwikkelen. En het plan bestaat grofweg uit 3 stappen. Allereerst halen ze delen van de productieketen naar China. En de afgelopen decennia is China steeds meer onderdelen gaan maken voor niet alleen voor Boeing, maar ook voor Airbus. En dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, hè, want China levert snel en goedkoop en ze zijn soepel in het doorvoeren van aanpassingen, denken graag mee. Dus voor bedrijven is het prettig om hier onderdelen te laten maken. Ondertussen leert China daar natuurlijk zelf heel erg veel van, bouwt het zelf hier waardeketens op, en op den duur gaan ze parallel daaraan, aan die leveringen, zelf ook aan de slag met de bouw van hun eigen vliegtuig. Daar zijn ze nu dus al best wel ver mee. En als ze dat eenmaal kunnen, hè, zo'n vliegtuig zelf bouwen, dan zullen ze die proberen om op hele grote schaal te maken en deze tegen een lekkere lage prijs aan te bieden. Want dat kan, omdat de Chinese maker ontzettend veel staatssteun krijgt. Mm-hmm. En zo hopen ze op den duur de concurrentiestrijd aan te gaan met de westerse maatschappijen.
0: Ja, en is het daarmee vooral te doen om de handel, of is het ook prestigeobject?
2: Het is prestige, maar het is ook vooral een kwestie van het niet afhankelijk willen zijn van andere landen. Kijk, als we in Nederland denken aan de luchtvaartsector, dan denken we natuurlijk al snel aan vliegen naar het buitenland, aan lekker op vakantie gaan. Maar in China is het overgrote deel van alle vluchten die hier van de grond gaan, zijn binnenlandse vluchten. Het land is natuurlijk gigantisch, en ondanks dat de treinen heel goed zijn, moet je in China, als je van de ene stad naar de andere stad wil, gewoon best wel vaak vliegen. Dus voor de binnenlandse economie is het heel erg belangrijk dat ze vliegtuigen hebben. En China is een beetje bang dat op het moment dat er iets niet goed gaat in de relatie met een ander land, dat ze dan mogelijk geen vliegtuigen meer krijgen, of dat die veel duurder worden, of dat het onderhoud niet meer gedaan kan worden. En dat is dan meteen gewoon, heeft hele grote consequenties voor de binnenlandse economie. Dus ze willen die afhankelijkheid, willen ze gewoon niet meer. En daarom willen ze dus hun eigen toestellen bouwen. Ja. Om zich dus een beetje veilig te stellen tegen, hoe ze dat hier noemen, buitenlandse schokken.
0: Ja.
2: Altijd.
0: Ja. En hoewel ze het buitenland wel nodig hebben om het vliegtuig te bouwen. Want ze hebben toch wel spullen nodig. Die C919, hoe ziet dat vliegtuig eruit? Is het, ik heb hier geen plaatjes of niks. Is het echt een ander vliegtuig dan wat wij gewend zijn?
2: Nee, het is gemodelleerd naar de Airbus A320 en Boeing 737. Dat is eventjes voor de vliegtuigkenners. En het is een model dat je kan herkennen aan één enkel gangpad in het midden. Dus in plaats van twee, wat je bij grote toestellen ziet. Ja. Dus de capaciteit is ook beperkt. Je hebt het over zo'n 190 passagiers die mee kunnen. En is gemaakt voor middellange afstanden, zo'n 6000 kilometer. Dus het lijkt eigenlijk in al zijn specificaties heel erg op bestaande modellen die we al kennen.
0: Ja. Nou is China er al sinds 2008, geloof ik, flink mee bezig. Ze zijn zoveel jaren verder en het is nog steeds niet helemaal klaar. De eerste internationale vlucht moet dus nog komen. Was er dan zoveel tegenslag?
2: Er is wat tegenslag geweest. Het klopt, in 2008 zijn ze begonnen. 7 jaar later rolde het eerste exemplaar van de band. Nou, vervolgens moet je nog de juiste licenties krijgen voor het binnenland, daarna voor het buitenland. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Hè. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dus ik heb een aantal experts gesproken afgelopen dagen. Die zeggen allemaal, het duurt niet bijzonder lang. Het gaat best wel, op zich gaat het best wel snel. En de vliegtuigen die vliegen hier in China in het binnenland ook wel al een tijdje.
0: Ja.
2: Desondanks had China wel gewild dat het eigenlijk een stukje sneller was gegaan allemaal. En waarom dat niet zo is, dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst zijn er op de wereldmarkt gewoon hele grote tekorten aan onderdelen. Daar heeft niet alleen China last van, maar ook de westerse maatschappijen. En daarnaast is China nog steeds heel sterk afhankelijk van kennis uit het Westen. Kijk, dat dit model nu internationaal gaat vliegen is voor China een hele belangrijke mijlpaal. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. Het vliegtuig is verre van volledig Chinees. Heel veel onderdelen komen uit het Westen, zoals bijvoorbeeld de motor. Die is van Frans-Amerikaanse makelij. Mm-hmm. Dus er zit een hele duidelijke, stevige afhankelijkheid nog steeds in.
0: Heb jij er ook mee gevlogen als het ook binnenlandse vluchten doet al?
2: Ik was wel een beetje bang dat je dat zou vragen.
0: Dat is toch geen gekke vraag?
2: Ja. Nee, maar ik heb nog nooit nagedacht over of gekeken naar een model. Mijn vluchtgeschiedenis teruggezocht gisteren. Ja. En volgens mij heb ik nog nooit in een Chinees toestel gevlogen. Ook niet in dit, maar ik heb toevallig afgelopen weekend een vlucht geboekt naar Ulaanbaatar, Mongolië. Dus binnenkort ga ik wel op dit toestel stappen. Dus ik heb niet de primeur, maar ik ben toch even
0: ik snap
2: de eerste.
0: Het. Nee, ik was benieuwd of er iets aan opviel, dat toch iets heel anders zou zijn of zo. Hè? Ja, eigenlijk loopt het qua wereldmarkt misschien wel een beetje analoog met die komst van alle Chinese auto's en zo. Hè? Die zelfbestuurbare auto's, of hoe noem je dat? Die staan allemaal klaar om richting het Westen te gaan. Gaat dat misschien ook met die vliegtuigen dan gebeuren?
2: Nou, de vliegtuigontwikkeling hier loopt echt dus nog wel een stukje achter. China kan ook nog helemaal niet heel veel vliegtuigen maken. Omdat dat dus onderdelen tekort komt, lukt het gewoon niet om op grote schaal vliegtuigen te maken. Wat je wel ziet is dat luchtvaartmaatschappijen, westerse luchtvaartmaatschappijen, vooral budgetmaatschappijen, wel al hebben gezegd interesse te hebben om Chinese vliegtuigen te kopen. Ze doen nog geen bestellingen omdat ze de certificaten nog niet op orde zijn. Maar ik denk op de duur dat die bestellingen toch wel zullen komen. Want de toestellen die China maakt zijn gewoon van prima kwaliteit.
0: Ja, en zullen misschien goedkoop zijn. Precies. Ja. Precies. Nou, morgen gaat hij de lucht in op weg naar Mongolië. Gaat hij de grens over. Er is wel storm voorspeld in China.
2: Dat klopt. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben, maar het regent hier al best wel hard. De eerste vluchten die zijn al geannuleerd. Dus misschien gaat het feestje toch niet door, maar laten we gewoon hopen dat het weer geen roet in het eten gaat.
0: Klein binnenlands vluchtje dan, ook leuk.
2: Precies.
0: Oké. ik wou zeggen succes te hebben. Jij vliegt er voorlopig nog niet meer, maar succes in ieder geval als het ooit gebeurt. Dankjewel, Gabi Verberg. Dan gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we Tim Knol spreken. We gaan luisteren naar The Band en The Staple Singers en het nummer heet The Wait.

0: Ja, Tim Knol hier al een half uurtje aan het warm draaien in de studio. Kondig jij deze plaat even af? Wat was
1: het? Ja, de band met de Staplesingers. Ja, toch een glansrol, heel je Mavis Staples. Die ik gisteravond nog live heb mogen zien op haar 87ste in het Concertgebouw.
0: Was het nog goed?
1: Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Zo goed was het. En ik was niet de enige. Het hele Concertgebouw was toch wel echt wel ontroerd.
0: Het verhaal ging over dat ze wel een beetje broos was geworden. Vaak ging zittend zong dan staand.
1: Ja, nou, ze was nu echt on a roll. Het was echt niet te geloven hoeveel energie er uit haar stem kwam nog. Ze ging tussendoor als we even zitten bij de gitaarsolo's. Maar ja, het is een vergeven op de 87ste, ik bedoel. Hè?
0: Ja,
1: maar dat live zien, dat is een zeldzaamheid. Jij komt vaak op North Sea Jazz. Ja. Nou, alle oude helden, die verdwijnen toch langzaam.
0: En, ja, zeker.
1: Of zijn stock-out en niet altijd meer van deze kwaliteit. En dit is waanzinnig om dat nog mee te mogen maken.
0: Daarom vroeg ik het ook, want op North Sea zat zij volgens mij voornamelijk toen ze een aantal jaar geleden was.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Goed, we hebben het over The Last Waltz van de band.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden. Was een afscheidsconcert van de band in San Francisco. Wat was dit voor een band?
1: Ja, het was voor een aantal bandleden was het een afscheidsconcert. Maar er waren ook een aantal wel door. Maar ja. Robbie Robertson, er is een film over gemaakt met Martin Scorsese.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat een beetje dat Robertson eigenlijk gewoon wilde stoppen. En het geduwd heeft naar een afscheidsconcert. Desalniettemin is het inderdaad wel de laatste keer geweest voor een hele lange periode dat de band samen hebben gespeeld. En die hebben dat gedaan met eigenlijk allemaal muzikale vrienden. Dus al die mensen die daar de revue passeren, hebben het over Van Morrison, we hebben het over Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell. Het kwam van alles voorbij. En ja, eigenlijk wat zij waren, de band voor mij en ik voor heel veel mensen, zij waren de term Americana op een gegeven moment een beetje. Dus ze mixten blues, rock and roll, rhythm and blues, soulmuziek, muziek uit New Orleans. Allemaal samen. En dat werd dan een heel uniek geluid wat de band dan deed. En dat was natuurlijk heel bijzonder voor een stel Canadees uiteindelijk natuurlijk.
0: Ja, want als ik die naam hoor, Muddy Waters, bluesy.
1: Ja, heel bluesy.
0: Joni Mitchell, echt een van de eerste echte singer-songwriters. Ja. Solistisch.
1: Absoluut. En ja, het waren eigenlijk meerdere generaties die daar samenkwamen bij The Last Waltz. Ik vergeet nog de allerbelangrijkste te noemen, Bob Dylan. Want Dylan die ging op een gegeven moment elektrisch in de 60's. En wie stond er achter hem? De band.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal hele bijzondere en belangrijke momenten in de popgeschiedenis geweest. En je ziet er dan samenkomen, ook in die film, die dan een paar jaar later verschijnt.
0: Ja,
1: ja, ik vind dat als muzikant prachtig om te zien.
0: Levert dat, als je al die namen zo noemt, iedereen pikt er wel iets uit, ik heb wel staan thuis, of ik ken dat van vroeger, dan zijn het zoveel stijlen bij elkaar dat je ook kan denken, je krijgt zoals je soms te veel rotzooi in een cocktail kan stoppen, waardoor die cocktail niet meer te drinken is.
1: Ja, je moet gewoon de goede kant van de smaak blijven dan. Ook met cocktails.
0: Ja?
1: Gewoon niet met passievrucht gaan werken en zo. Dat is ook een beetje wat de band toch wel echt heel...
0: En wie hield die Robbie Robertson dat in de hand? Een van die befaamde leden?
1: Dat wil hij graag zelf, dat wij dat claimen.
0: Ja, dat is niet zo.
1: Ik denk dat het echt een gezamenlijk iets is geweest. Als je Lee Van Helms zijn stem hoort, het was de drummer van de band. Ja, die man die kon waanzinnig mooi drummen. Maar daarnaast, als hij zijn strot opentrok, dan stonden er tranen in je ogen. Je had Rick Denko, de bassist. Ja, die zingt een liedje, It Makes No Difference. Nou, ik denk voor de mensen die dat kennen, die staat de kippenvel op je arm als je erover nadenkt. Het is een gezamenlijk ding geweest. Al die jongens hadden het talent.
0: Ja, volgens mij heb ik die docu van Martin Scorsese wel gezien. Ik kan me niet meer zoveel herinneren. Maar volgens mij zal het ook wel lastig geweest zijn om zo'n groep op het toneel te krijgen met elkaar. Want dat zijn er gewoon characters waarschijnlijk geweest.
1: Ja, los van de special guest, bijvoorbeeld Van Morrison. Dat is nooit een makkelijke man geweest. En toen ook was hij ook een beetje
0: ingewikkeld. En ome Bob ook niet misschien?
1: Bob Dylan werd ook heel ingewikkeld. Wat wel niet gefilmd mocht worden. Met Scorsese was hij een beetje in de clinch. Maar de jongens onderling van de band die waren ook al een beetje klaar hoor. Er waren veel drugsproblemen binnen de band. Er werd veel gebruikt. En de ene die ging beter mee om dan de ander. Dus er waren wel veel irritaties. Maar dat was muzikaal niet te horen, gelukkig. Dat was muzikaal gelukkig geen probleem.
0: Noem je het nou net een soort Americana?
1: Ja, ik denk dat de term Americana
0: als je het moet typeren, misschien wil je het helemaal niet, maar...
1: Nee, ja, ik vind, er wordt dus een beetje lachwekkend gedaan over die term, Amerikanen. Wat is dat nou? Er wordt veel singer-songwriters uit Amerika, noem ik dat nou Amerikanen? Maar voor mij is Americana eigenlijk Noord-Amerikaanse muziek. En dan van origine de gospel en de blues. En daar, vanuit daar ontstaan nieuwe stijlen. bluegrass. En dat komt allemaal samen. En dat is voor mij de term Americana eigenlijk. Maar ja, dat is persoonlijk. Misschien dat het helemaal niet zo is, hoor.
0: Ja. En later dit jaar, in november, ga jij en met een heleboel andere muzikanten... samen met de Dawn Brothers, hè, het theater in. En met 50 Years The Last Waltz.
1: Ja.
0: We hebben een primeurtje alweer. We hebben al je eerste nummer gehoord. Ook een primeurtje van hoe het ongekeerd gaat klinken. Een soort compilatie even gemaakt. Ja. Kunnen we even horen, hè?
1: Ja.

0: Ja, kijk, het is zo gaaf. De Dawn Brothers, en nog heel kort, dat vind ik niet te geloven hoe goed die band is. En dat mag voor mij nog veel groter worden, wereldwijd. En zij zijn gewoon qua sound dicht, heel dicht bij de band. En ook als je de zanger Bas ook hoort, die wil je aan het begin horen. Ja, het is gewoon de band.
1: En wat ga jij tijdens die voorstelling spelen?
0: Nou, ik doe een paar liedjes. Ik ga waarschijnlijk Neil Young zingen. Maar ook een onbekendere, dat is een man die heet Bobby Charles. Zit niet in de film, maar wel op de plaat te horen. En Bobby Charles is een waanzinnige rhythm and blues artiest. En daar zing ik een liedje Down South in New Orleans van. Maar mijn lievelingsliedje, die ga ik misschien ook nog wat doen. Dat is eigenlijk dit liedje. Klein stukje.
1: Ja, klein stukje.

0: zo verder. Ja, ja. Ja. Het is, vind ik zelf, een heel zacht liedje. Bobby Charles, echt zo'n vergeten held. En die jongens van de band, die hadden ook zo'n... Die konden dan die mannen weer opnieuw onder de aandacht brengen. Of vrouwen. Mavis Staples, die heeft natuurlijk de jaren daarna ook nog heel veel dingen met Lee Van Helm gedaan en zo. Dus het is heel fijn. Zijn muziekconnoisseurs ook.
1: Ja. Een paar namen van mensen die meespelen?
0: Deze tour, heel veel. Michel David van de Gospel Sessions. Heeft een waanzinnige versie van The Wait. Een beetje à la Aretha Franklin. We hebben heel veel bekende en onbekende zangers. Nico Dijkshoorn doet mee ook, onder andere. Ja, ikzelf. Kato van My Baby.
1: Dusty Sigaar, een waanzinnige...
0: Dusty en Daryl Sigaar, dat moet zeker even genoemd worden. Die gaan ook mee op tour.
1: Ja, en ik heb hier een waanzinnige lijst. 20 november in Zwolle, 15 november in Amsterdam, Concertgebouw. Utrecht, Vredenburg, 8 november, Maasport, Venlo. Nou, het gaat maar door.
0: Ja, zeker in het zuiden. Dan moeten de mensen even nog even wakker worden.
1: Okay. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Dankjewel, Tim Knol. Veel succes met die tour.
2: Het is 5:45.
3: Stunning details about an elaborate deception to protect President Trump from an Iranian threat. When the president departed the NATO summit in Turkey last month, the plane that the world watched him board took off without him. According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck. Reporters on Air Force One had no idea the president was not on board.
1: Ja, een hele ingewikkelde truc. President Trump stapte aan afloop van de NAVO-top in de Air Force One. Maar toen het vliegtuig opstegen, bleek de president helemaal niet meer aan boord te zijn. Goedenavond, illusionist Steven Kazan.
4: Goedenavond.
1: Zit je er nu alweer om te lachen? Waarom?
4: Ja, nou, ik vind het gewoon zo fascinerend. Want het is gewoon ook echt een truc. Het is gewoon echt de afleiding van... Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde, was aan mijn vader. Want mijn vader heeft dus eigenlijk zoiets ooit vroeger zelf gedaan.
1: Oh ja?
4: Ja, die had ooit een truc. Dat was op het circuit van Zandvoort. Ja. Had hij een stunt. En stond er een wagen, een kist stond op de weg. En toen had je bekend oud-coureur Jantje Lammers, die had je toen. En ik weet nog dat mijn vader, die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt hij achter een muur. En ja, gebeurt er een verwisseling. Want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen.
1: Maar
4: iedereen denkt dat het Hans Kazan is.
1: Ja.
4: Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af, waar is Hans Kazan gebleven? En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed ik me aan denken.
1: Ja, maar de truc is dus bij zo'n act dat je meegaat met de beweging van iemand. Denkt, nou komt hij tevoorschijn, maar iemand blijft staan en er wordt verwisseld door een ander.
4: Ja, het is eigenlijk heel simplistisch. Maar ja, een mens wil graag voor de gek gehouden worden. Ja. Maar bij Trump is het bijna hetzelfde. Want ja, je ziet hem echt lopen.
1: Ja.
4: Je ziet hem nog even zwaaien, het vliegtuig instappen. Ja, en hij stapt er aan de achterkant uit. En ja, hij is weg. En de raampjes zijn dicht en niemand kan in dat vliegtuig kijken.
1: Ja, Steven, eerlijk zeggen, zou jij dit gelijk doorgehad hebben?
4: Nee, in eerste instantie niet. Het is dat ze die beelden laten zien, die beelden van dat je hem ziet instappen in die wagen.

0: van de catering. Ja. Of zo, waar die dan ook instapte. Ja. En dat is heel grappig. Ik wil nog één dingje zeggen. Michael Jackson heeft dus ooit hetzelfde gedaan tijdens zijn tour. Op het eind van zijn tour vliegt hij over het publiek weg.
1: Ja,
0: weg. Maar ja, dan hij krijgt ook een. Hij stapt in een kist. Hij krijgt ook een helm op.
1: Ja.
0: En gaat naar beneden en komt weer naar boven. Maar dan zie, dat is Michael Jackson al niet meer.
1: Ja.
0: En Michael Jackson gaat in de bodem weg. En ja, die man die krijgt zijn pak aan. En iedereen. En hij zwaait dat nog hij naar vliegt. Iedereen. En iedereen denkt dat. Kijk, dat is Michael Jackson. Daar gaat je,
1: ik ben al zo oud. Ja. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest in de Kuip. Ik denk dat ik daar ingestonken ben in die truc.
0: Ja, ja want het is heel makkelijk. Als je het ziet, geloof je het ook. Ja. En je wil het ook geloven. Ja,
1: Steven, geweldig dat je even hier op reageert. Op dit gekke nieuwtje. Ik dank je wel. Denk je dat ik jou kan laten verdwijnen? Ik denk het wel. Ik trek gewoon de schuif weg. 1, 2, 3. Steven? Zie je wel? Het is gelukt. Toch bedankt. Ja, weg is die. Dit was aflevering 18.348 van Met het Oog op Morgen. Voor die volgende aflevering zit Winfried Baijens alweer zo goed als klaar. Dus die kunt u morgen beluisteren vanaf deze plek. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
2: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
1: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
2: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
1: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
3: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
1: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
4: Je kan niemand erop aanwijzen van, hé, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
1: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Radio Oost, thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december.